0: ontbijttafel.
1: Maar Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Oh. Ja, zeker.
1: Oké, okay, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt
0: nou,
2: een goed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10
3: bij NH

0: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 3:00.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 4 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt
0: nou,
2: een goed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10
3: bij NH.

0: Het is 5:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: programma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

0: Fit uit Horen.
1: Ik ben Joep uit Beverwijk.
2: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
3: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
4: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
5: Ik ben Sarah uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Zes uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert het UWV. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, ziet de uitkeringsinstantie. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Met de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het een bewoner van de opvang is, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand, wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben er weer.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

0: Paul McCartney en Michael Jackson. En dat schrijf je inderdaad allebei met een CCC. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege dinsdagochtend, die voor mij een klein beetje aanvoelt als maandag. Mag de pret niet drukken. Dat doe je natuurlijk niet in je eentje. Dat doe je bijvoorbeeld met Anne, die hier nou eigenlijk bijna altijd is voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Dat je er bent. Frank, begin even bij jou vandaag. Frank, je weet, ik ben een rasoptimist.
2: Ja, dat weet ik, Piet. Gelukkig maar.
1: Jij?
0: Toch? Ja, ja, Piet. Ik ben, als er ergens een lichtpuntje te ontdekken valt,
2: jij ziet hem als eerst.
0: Dan hoef je mij maar te bellen.
2: Ja.
0: En dan begin ik daar meteen over te kleppen.
2: Als we er even geen gat meer in zien, Piet,
0: dan
2: bellen we jou.
0: Precies, dan staat hij roodgloeiend. Ik kan het niet anders zeggen.
1: Ik weet niet wat ik hoor.
0: Nou zat ik dus gisteren. Ja. Nou zat ik dus gisteravond naar het Nederlands elftal te kijken.
1: Oh.
0: Ja, maar tegen Oezbekistan.
2: Altijd lastig.
0: Ja, helemaal zonder publiek op een amateursknollenveld van een universiteit.
2: Wat was dat gek, hè?
0: Wat, ik heb zoiets raars meegemaakt gisteren, Frank. Ik heb gekeken naar een wedstrijd van het Nederlands elftal waarbij ik, nou ja, moest kiezen bij het geluid tussen of ik zat te luisteren naar of de vogels die ik kon horen fluiten, of het geschreeuw van Virgil van Dijk op de achtergrond. Ja. Waarbij niet iedereen deed wat Virgil zei. Wat ik, dat lef zou ik niet hebben in het Nederlands elftal.
2: Nee, wat is dat, hè?
0: Ja.
2: Ik zou er
0: als,
2: ook,
0: als hij schreeuwt, loop door. Ja, dan loop ik echt wel door, hoor.
2: Dan ben ik er al.
0: Terwijl Donny ja. Malen die denkt van, nou, ik kijk nog wel even aan.
2: Ja.
1: Ik
2: ja.
1: ook alweer vet.
0: Maar oké, waar moeten we beginnen? Het was een oefenwedstrijd, de tweede oefenwedstrijd van het Nederlandse elftal. Mm-hmm. Een beetje waar je meer kunt shapen bij het team. Dat je als Ronald Koeman bondscoach zijnde, dat je denkt van oké, hier hebben we een team en hiermee moeten we het gaan doen in de eerste wedstrijd in de groepsfase. En zo gaan we staan. Dan gaan we eens even kijken hoe dat werkt tegen deze Oezbeken, die volgens mij op de wereldranglijst rond de plek 50 zweven ergens.
1: Oh echt?
0: Waar wij als Nederland op plek 8 staan.
2: Ja.
1: Best hoog.
0: En best wel hoog, inderdaad. Of Oezbeken best wel laag. Ik heb voor degene ook Oezbekistan nog even opzocht op de kaart. Ook leuk, want ja. Waar ligt Oezbekistan? Geen idee. Zo leer je toch nog wat. En toen begon die wedstrijd. En ik heb het idee, er is een tijd geweest dat we gewoon over zo'n club heen konden walsen.
2: Ja.
0: Dat was gisteravond niet het geval. Ik heb hem uitgezet bij de tweede drinkpauze. Dat was op minuut 70.
1: Echt?
0: Ja. Weet je waarom? Omdat ik precies, ik hoefde vanochtend eigenlijk niet eens de app te openen om het resultaat te zien.
1: Oh, maar dat verbaast me. Want meestal als jij hem uitzet, dan verliezen we.
0: Nee, als ik hem uitzet, winnen we.
1: Ja. Oh, dus is dat zo?
0: Ja, dus daarom moet ik hem toch altijd uitzetten van jullie.
2: Ja. Ik dacht dat jij hem uit had gezet na de 1-1.
0: Ja, dat kan. Ja, wat een krankzinnige toestand. Er mocht dus geen publiek bij zijn. Heb ik eigenlijk een vraag aan je, Frank? Nee, maar doe maar eventjes.
2: Wat
0: ja, voor je ervan?
2: Niks aan de hand, joh.
0: Nou, kom op.
2: Nee, let op. Kijk, dit is Hogeschool Zand in de Ogen strooien.
0: Ja.
2: Ja. Dit weten weinig mensen, maar dit kan Koeman. Koeman kan een team zo kneden dat je denkt, dit gaan we winnen. Dat zelfs Oezbeken denken, ja, niks aan de hand. Twee vingers in de neus, dat oranje clubje, dat tikken we even van de mat. En we kunnen ineens penalty scoren. Twee erin gegaan. Nou, dat is ook top. Daarmee word je wereldkampioen. En we hebben gewonnen van Fabio Cannavaro. Hè?
0: Dat even duidelijk is.
2: Jawel, maar Fabio Cannavaro is de trainer van Oezbekistan.
0: Ja.
2: En wereldkampioen in 2006. Dus die weet hoe je dit wint. En toch winnen wij daarvan.
0: Ah,
2: dus dan we worden wereldkampioen.
0: Nou, wat heerlijk, Frank. En over dat zand in de ogen strooien, dat is bij Koeman inderdaad ook gedaan. Ja. Want die had opeens een enorme zonnebril op.
2: Ja,
1: inderdaad. Oh, echt?
0: Ja, die zag helemaal niks meer. Daar zat, ja, ik weet niet of het diva-gedrag was of dat gewoon. Er
2: zat een labrador naast.
0: Zo had hij de opstelling ook gemaakt. Nou ja, goed. We worden wereldkampioen.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Nou.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Oh, graadje of 12, niet aanstellen.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezellig. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: En zometeen lekker krantenkoekjes na een beetje country. Stella Lefty en Boston.

0: Blondie met a Heart of Glass.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Ik moet zeggen, ruim kwart over zes, want ik was weer lang aan het lullen over Oranje. Het houdt mij toch bezig, merk ik al.
2: Ja, hè?
0: Ik ben er toch...
2: Verbaast mij ook.
0: Ja, nou ja, ik maak me gewoon zorgen. Ik wil gewoon niet
2: is
0: even een flater slaan.
2: Ja, kan gebeuren, hè?
0: Nee, ja, ook weer zo. Maar geen zin in. Goed, kantenkopquiz. Hoe werkt die? 3 kantenkopjes krijg je van mij, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. En jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Het is best wel lekker om die op de dinsdagochtend even binnen te slepen, dacht ik zo. 3 stuks dus, eentje is er niet waar. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Speelgoedset van Westertoren heeft meer dan 12.000 blokjes.
1: Kop 2.
0: Proef. Eerste fietspad in Nederland met maximale snelheid.
1: Kop 3.
0: Man zit vast in vuilcontainer. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. Maar welke is dat? Is dat vandaag kop 1? Speelgoedset van Westertoren heeft meer dan 12.000 blokjes. Is het kop 2? Proef. Eerste fietspad in Nederland met maximale snelheid. Of is het kop 3? Man zit vast in vuilcontainer.
1: De krantenkopquiz.
0: Zo simpel is het spel. 088-850-5152. Daar mag je laten weten welke er niet waar is voor de eer van de ontbijttafel. Is het kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?
3: If love was a word, I don't understand. The simplest side.

0: The Golden Earring met Weekend Love.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkoppen gegeven en een vraag gesteld. Welke is niet waar? Ik lepel eens nog een keertje vlotjes voor je op. Komen ze alle drie aan.
1: Kop 1.
0: Speelgoedset van Westertoren heeft meer dan 12.000 blokjes.
1: Kop 2.
0: Proef eerste fietspad in Nederland met maximale snelheid.
1: Kop 3.
0: Man zit vast in vuilcontainer. Nou, er is er dus eentje niet waar. En we gaan eens even kijken welke dat is. Is dat vandaag kop 3? Nee, helaas voor Ramon, Annelies, Rodi en Nico is die gewoon... en voor die man in die vuilcontainer trouwens. Is die gewoon waar? Het was in Amsterdam. Mensen in de buurt hoorden iemand schreeuwen en bonken. Er is een foto gemaakt ook van de situatie. Eerst foto maken, dan vragen of je kunt helpen. Je ziet een vuilcontainer. Er steken inderdaad vrij, op bijzondere wijze twee beentjes uit. En toen kwam de brandweer, was hij al weg.
2: Oh.
0: Toch is half uitgekomen. Ja.
2: Ik zou dan ook meteen weggaan.
0: Ja.
2: Ik zou ook niet even blijven hangen.
0: Sorry nog.
2: Dit was ik niet. Nee.
0: Naast dat ding. Ja, het zijn misschien dezelfde schoenen. Nee. Moet je dat maar niet doen. Gaan we door naar, in dit geval, Koos, Cynthia, Saskia en Jeannette. Die dachten dat kop 2 niet waar was. Proef eerste fietspad in Nederland met maximale snelheid. Echt gebeurd. Echt waar. Het is gewoon zo. In Houten is dat. Het is een test voor fietsers om niet harder te mogen fietsen dan 20 km per uur.
2: Oh.
0: Ja. Er zijn veel ongelukken gebeurd daar in 2023. Komt vooral door elektrische fietsen of fatbikes.
2: Ja, die gaan

0: Aha.
1: Ja. 12.000 stukjes dus. Die hele set kost, hou je vast, €700.
0: Oh.
1: Ja. De echte Sagrada Familia is nog niet af, maar je kunt hem dus met Lego wel afmaken.
0: Nou, wat enig. Vind jij dit leuk? Hou je hiervan? Ik vind het ergens ook wel weer iets voor jou.
1: Oh ja. Dat niet direct. Waar zou ik beginnen? Volgens mij was die Sagrada Familia, dacht ik, laatst wel af. Maar toen was dat alleen maar het hoogste punt wat hij bereikt had. Of zo. Dat was al heel wat.
0: Volgens mij duurt het nog jaren.
1: We zijn lang mee bezig, jongen. Ja, maar volgens mij, als je dus dan klaar bent, dan kun je weer opnieuw beginnen aan de delen waar je mee begonnen bent.
0: Ja,
1: want ze zijn al meer dan 100 jaar bezig. Dus, nou ja, goed. Zelf weten allemaal. En die set, €700. Je moet het voor over hebben. Zou ik het zelf doen? Nee.
0: Die set bouwen?
1: Nou, zou ik niet doen.
0: Nee?
1: Ik weet niet of ik er geduld voor heb. Waar moet ik de tijd vandaan halen?
0: Ja, het is wel priegelwerk.
1: Ja, het is wel priegelwerk. Maar dat is dan wel leuk. Daar kun je nog wel rustig van worden. Nou ja, goed. Zelf weten allemaal €700. Zoek het uit. Zorg er wel voor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus is voor Arnold Natterada, Ronald, Gerrit, Els, nog een Els, Ans, Gerke, Gieske, Gea, Monique, Lidie, Marcel en Rennie. Gefeliciteerd.
2: De krantenkopquiz.

0: ruim 6:30 in Vogelenzang is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Den Helder telt van alle Noord-Hollandse gemeenten relatief de meest vroegtijdige schoolverlaters. In het schooljaar 2024-25 stopte ruim 3% van alle leerlingen zonder diploma met school. Blijkt uit onderzoek van onze redactie samen met het televisieprogramma Pointer. Landelijk ligt het percentage vroegtijdige schoolverlaters een stuk lager dan in Den Helder, op ongeveer 2%. De meeste uitval is op het mbo, vooral onder kwetsbare jongeren met problemen thuis, schulden of taalachterstanden. Professionals die maken zich daar nu zorgen over, omdat jongeren zonder diploma sneller in de problemen of de criminaliteit terecht kunnen komen. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de kabinetsplannen. De plannen kunnen leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten. Het blijkt uit onderzoek van het Nibud.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: En dat terwijl huishoudens waar een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet gaat kijken naar mogelijke compensatie voor huishoudens die erop achteruit gaan. In en rond de Waterschapstraat in Osdorp zijn beveiligingscamera's opgehangen, heeft de gemeente gedaan. Volgens burgemeester Halsema zou er namelijk sprake zijn van een concrete dreiging en voor verstoring van de openbare orde. Nou, wat die dreiging precies inhoudt, dat wordt niet bekendgemaakt. Wel schrijft de burgemeester in een brief dat er vrees is voor verdere openbare ordeverstoringen in het gebied. Het cameratoezicht geldt voorlopig tot 6 juli, maar kan daarna nog worden verlengd. Tja, en dan Oranje. Het was niet bepaald een lekkere generale gisteren tegen de Oezbeken. Er werd met de hakken over de sloot gewonnen. Het Nederlands elftal scoorde uiteindelijk 2 keer, allebei uit een penalty. En dat we dus geen gewone doelpunten maken, ja, dat baart de bondscoach ook wel een beetje zorgen.
3: Wat een beetje hoofdpijn geeft, ook vandaag, ook weer de eerste helft. Ja, heb je 2-3 grote kansen, maar moeite hebben met doelpunten te maken.
4: Ook als die kansen er helemaal zijn en ze gaan er niet in, dan zit jij op die bank en wat denk je dan?
3: Daar kan ik niks aan doen. Nee, dan houdt het op. Maar laten we van het positieve uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
1: Nou, gaan we het zondag doen?
5: Ja, toch zand in de hoog gestrooid. Ja. Ik moest alleen maar aan dit nummer denken.
1: Nog even niet.
5: Nee, helemaal niks. Nee, het is niet Paul Simon dit, nee. Dat zou je misschien zeggen.
1: Ja, maar, nee. Een klein Paul Simon.
5: Het is een Nederlandse versie van Beckman Turner Overdrive.
1: Oh ja.
5: Weet je nog, Bob Fosco, wat hij gemaakt heeft?
1: Even denken, wat was het refrein dan weer?
5: Komt al zo als hij begint, denk ik.
1: Zeker, ja.
5: De bal moet in het net.
1: Oh ja,
5: de bal moet in het net.

0: bellen, jongens, voor Oranje.
1: De bal moet in het net.
0: Ja, die bal.
2: Oh, daar. Moet in het net.
1: Ja, toch een lekker plaatje, toch?
0: Toch lekker. Ik zit ook te denken aan Johan Cruijff met de tophit Oei, Oei, Oei. Dat was
1: maar weer een loei. Maar ja, die loei heb ik niet zoveel gezien.
0: Nee. Dus daar gaan we nog even aan werken. We hebben de topscorer van de Italiaanse competitie gewoon in de spits staan. Hè. Dus geen paniek. Uit Wieringenwerf, Donjon Malen gaat doelpunten maken.
1: Ja, dat gaat ook echt gebeuren. Dat voel ik ook nog wel gebeuren. Ja. Ja.
0: Maar is het op tijd? Jawel. Een beetje rijkelijk laat wellicht.
1: Ja.
0: Kijk, ik heb dit even opgezocht. 2014.
1: Heb je dit echt opgezocht?
0: Ja, wonnen we ook slechts met 1-0 van Ghana in de voorbereiding. En was ook allemaal hakken over de sloot. Zei iedereen ook, wat moet dat nou helemaal worden met dat oranje?
1: En werden we toen wereldkampioen?
0: Derde, dus daar moeten we nog even overheen.
1: Oh ja.
0: Nou, toen zaten we er wel lekker in.
1: Ja, zaten we wel dichterbij dan het nu voelt, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar de bodem is een prachtige plek om je tegen af te zetten.
3: Zo. Okay.
1: Jeetje Frank, hé, ongelooflijk.
0: Meer optimistisch nieuws. In de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Het is wisselvallig en koel voor de tijd van het jaar. Er vallen dagelijks soms flinke buien. Middagtemperatuur die ligt rond een graad of 17.
1: Nou, lekker dan. We hebben het ermee te doen. En ja, parapluutje op de pak. Hè? Altijd fijn.
0: Ja, ja.
1: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
3: 4 files. Eentje op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoren en Purmerend. Net iets meer dan 5 minuten. De N9 Den Helder richting Amstelveen. Tussen afrit Egmond en Akersloot bijna 10. Ook op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9 sta je bijna 10 minuten stil. En als laatste op de N244 van Alkmaar richting Edam. Tussen Alkmaar en Westgrafdijk 5 minuten.

0: Eagles met One of These Nights.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven geweest op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een vrachtwagenchauffeur of een akkerbouwer, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar banketbakkerij Landskroon in het centrum van Amsterdam. En daar staat Bas al vroeg achter de werkbank. Bas, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Pieter.
0: Hoe laat ben jij vanochtend begonnen, Bas?
2: Half vijf ben ik begonnen, ja.
0: Potverdorie, dat zijn altijd. Is dat elke dag?
2: Dat is niet elke dag.
0: Oké.
2: Ook wel eens 6 uur.
0: Dat is uitslapen.
2: Dat is uitslapen, ja.
0: Wat goed zeg. Wat maak je allemaal?
2: Nou, allemaal banketproducten. Maar we zijn echt bekend om onze stroopwafels, de koningsstroopwafel.
0: De koningsstroopwafel?
2: Ja.
0: Oh, wat is dat?
2: Ja. Ja, dat is een knapperige wafel en die is gevuld met honingstroop. En het is gewoon een heel klassiek Landskroonproduct.
0: Ik zit even te kijken op de website, maar dat is een heel andere stroopwafel dan de stroopwafel zoals die vaak verkocht wordt. Dit is een soort van gladde, harde koek, zeg ik het zo goed?
2: Klopt, ja.
0: Is het vergelijkbaar met wat er ook wel in supermarkten als stroopkoeken worden verkocht? Niet vergelijkbaar natuurlijk qua smaak en dergelijke,
2: nee,
0: maar meer.
2: Nee.
0: Maar qua idee.
2: Ja, het is een knapperige wafel, zeg maar.
0: Ja.
2: En gevuld met honingstroop.
0: Ja, wat bijzonder zeg. Oké.
2: Okay. Ja, en wordt al gemaakt sinds 1958 bij ons.
0: Nou?
2: Ja, zeker.
0: Hallo, maar niet door jou, toch? Zo oud klinkt je ook weer niet.
2: Nee, zo oud ben ik nog niet. Nee.
0: Hartstikke goed. En is hij ook een beetje dan echt Amsterdams juist? Of,
2: hoor dat hij al zo lang hier gemaakt wordt aan het single. Is het echt Amsterdams product?
0: Ja, wat goed zeg ik.
2: Amsterdamse reis.
0: Ja, is het dan ook iets wat juist door de toeristen bijvoorbeeld gewaardeerd wordt op zo'n locatie? Of vinden die het maar een rare stroopwafel?
2: Nee, dat wordt zeker gewaardeerd.
0: Oh, wat goed.
2: Ja.
0: Ben je een TikTok-rijwinkel?
2: Nee. dat willen we niet, hoor.
0: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Dat is irritant, hè?
2: Nee, we blijven origineel.
0: Mooi zo. En wat maak je nog meer dan allemaal in de bakkerij?
2: Nou, gebak en... Kijken, we maken heerlijke sausijzenbroodjes.
0: Och, lekker.
2: En hamkaasbroodjes.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ik krijg er honger van als ik dat allemaal hoor. Maar heb je nog bijvoorbeeld, zo klink je niet hoor Bas, dat je nog bijvoorbeeld nog een soort van speciale WK dingen zou maken of zo?
2: Nee.
0: Nee, past niet bij Landskroon, hè?
2: Nee, we blijven bij ons... Onze producten.
0: Ja, ik kan het maar voorstellen. Ja. Is het een soort familiebedrijf wat je hebt eigenlijk?
2: Het is altijd een familiebedrijf geweest. En sinds oktober heb ik het overgenomen van een banketbakkersfamilie uit Amsterdam.
0: Oh joh.
2: En dus het is voor mij fijn nieuw. Ik ben ik werk hier al 19 jaar.
0: Oh.
2: Dus,
0: en toen dacht je, weet je wat, misschien is het tijd dat ik de zaak overneem.
2: Ja.
0: Heb je ook meteen bij bepaalde dingen stiekem meteen het roer omgegooid? Dat je al 19 jaar kapot ergerde aan de manier waarop de bakjes afgewassen werden of iets dergelijks? Dat je dacht van, dat als ik ooit die zaak overneem, dan ga ik dit anders doen.
2: Nee, nog niet echt, nee.
0: Oké, okay.
2: Nee.
0: Dan moet een beetje langzaam komen nog.
2: Ja, dat moet langzaam groeien.
0: Okay. Waar kom je zelf vandaan dan? Want het is een Amsterdamse familie, maar ben je zelf echt een ras Amsterdammer?
2: Nee, ik kom uit de Zaanstreek.
0: Hey, kijk, mooie omgeving.
2: Ik kom uit Zaandijk.
0: Kijk eens.
2: Dus, het is goed te doen.
0: Ja, en dan 's ochtends met de auto die kant op, met de fiets, hoe doe je dat?
2: Nou, vanmorgen ben ik met de nachtbus gegaan.
0: Oh nee.
2: En als ik om 6 uur begin, dan...
0: dan kun je de trein pakken.
2: Ja.
0: Oh, maar jongen, toch, die nachtbus. Niet iedereen kent die bus. Ik wel, Bas.
2: Ja.
0: Potverdorie, dat is me er nogal eentje, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Vertel eens, hoe lang doet hij erover?
2: Even kijken, ik geloof 30 minuten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat is best even een stukje. Ja, het is echt maar een klein stukje. Het kan ook in 10 minuten ongeveer.
2: Ja, inderdaad.
0: Jeetje, in die nachtbus. En dat is best een beetje een bijzondere rit, kan ik me zo voorstellen. Tussen mensen die...
2: Ga ik nog een beetje slapen, zo.
0: Oh ja, een beetje tegen het raam liggen.
2: Ja,
0: dat je denkt, wat doen die mensen toch in die nachtbus zo vroeg? Maar dat is dan gewoon Bas.
2: Ja.
0: Die heeft niet een stuk in zijn kraag. Die heeft gewoon zin om... die is aan het dromen over nieuwe appeltaartrecepten.
2: Juist, ja. Ja.
0: Oh, goed zeg, hey. Ongelooflijk. Oké, dus zit je dan met, want die kant op, zitten er meer mensen in de bus die zo vroeg moeten werken in Amsterdam bijvoorbeeld?
2: Nou, niet veel.
0: Pas toch.
2: Ik vraag me af of zo'n bus rendabel is, maar goed. Ja.
0: Niet over beginnen, straks moet je met de fiets elke dag.
2: Nee.
0: Oké. Okay. Tot hoe laat hou je de bakkerij open vandaag? Ben je er gewoon ook de hele dag te vinden?
2: Ja, nou, we hebben ook een tea room. En dus waar je lekker kan genieten van een kopje koffie. En we zijn geopend vandaag tot 5:00.
0: Oké, hartstikke goed. Ik ga je niet langer van je werk houden, want jij moet ervoor zorgen dat iedereen weer een mooie stroopwafel kan eten zometeen. Of een ander lekker gebakje of iets dergelijks. Maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren, Bas. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Hou hem hier, ja.
0: Met veel plezier.
2: Wat zegt u?
0: Met veel plezier.
2: Ja, oh ja. Veel plezier.
3: Ben jij ook een vroege vogel?
1: Hef dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de

0: Anouk met A Woman. Annie,
1: ja.
0: Je zit eigenlijk al de hele ochtend een beetje achter de schermen aan mijn kop te zeuren over of ik het over mijn weekend wil hebben.
1: Ja.
0: Weet je het zeker?
1: Nou, heel graag.
0: Ja, weet je echt zeker?
1: Ja, ik wil het heel graag horen.
0: Oké. Nou, dan ga ik zo meteen wat meer over vertellen.
1: Hoe laat is zo meteen?
0: Nou, eerst dit liedje nog en dan nog een liedje en dan... Oh ja.
2: Als

0: NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Klop je langs, zwaai even of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: Ik ben Benita uit Amsterdam.
8: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
9: Ik ben Ron uit Hello.
10: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
11: Ik ben Joost uit Opdam.
12: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
13: Thuis in heel
9: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Nergens in Noord-Holland gaan zoveel leerlingen zonder diploma van school als in Den Helder. En dat blijkt uit onderzoek van onze redactie. Het percentage daar ligt veel hoger dan in de rest van Nederland. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd voor en tegen de komst van asielzoekers in Hilversum. Er waren zo'n 200 mensen op de been, bleef verder wel relatief rustig. En het piept en het kraakt bij Oranje. In de aanloop naar het WK gisteren werd met de hakken over de sloot gewonnen van Oezbekistan. Straks met nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg, dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
16: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
15: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groente, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
17: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
15: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score!
1: Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
21: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
22: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
21: Echt?
22: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
23: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
24: De ontbijttafel
25: met Pieter Kok.

0: London Beat met A Better Love. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:11 op die vroege dinsdagochtend. We hebben nog een hoop te doen vandaag. En de paraplu die mag je ook bijhouden, want er kan een klein buitje vallen. Het is 9 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, ik was afgelopen vrijdag een dagje vrij en gisteren ook nog eens een keertje.
1: Nou, inderdaad.
0: Waarom? Ik was al een lang weekend weg.
1: Doe jij nooit?
0: Ja, dat doe ik echt nooit. Dat was omdat ik uitgenodigd was door het hockeyteam van mijn zoon, waar ik ook de coach van ben.
1: Ja.
0: Omdat zij een teamweekend hadden georganiseerd.
1: In?
0: Albanië.
1: Ja.
0: Ja, blijkbaar is de Veluwe niet goed genoeg meer. Of camping Bakkum, weet ik veel.
1: Nou, zelfs Albufera niet, hè?
0: Nee, het moet allemaal gekker en weet ik veel wat. Maar goed, allemaal jongens van 18 jaar oud, 17 stuks. En ik zelf erbij met z'n 18e. Richting Albanië. En ik kan je vertellen, we hadden om 8:30 ochtends op station Zaandam afgesproken. En daar gingen de eerste biertjes open.
1: Ja, oh, echt, tuurlijk. Ah,
0: gadverdarie, jongen. Wat verschrikkelijk, echt.
1: Ja?
0: Ja, dat is toch...
1: Had je echt anders verwacht?
0: Nou, weet ik. Had er niet echt over nagedacht.
1: Oh.
0: En vervolgens, ja, ik doe dit soort dingen nooit. Dat weten jullie van mij. Als ik op vakantie ga, is het altijd met de auto. Ja. Sowieso nooit met het vliegtuig.
1: Nee.
0: En Albanië, ik heb gekeken. Het was net even te ver. Dat hele vliegen, dat hele systeem, hoe dat werkt... Ja, ik kan daar ook met mijn verstand niet bij.
1: Hoezo?
0: Nou, je komt dus aan in een soort van grote hal... en dan moet je door allemaal poortjes heen lopen. En dat doen we dan ook allemaal, netjes.
1: Ja, dat is hartstikke handig.
0: Nou, niet als je gewoon daarna bij een ander leeg gedeelte komt. Dus je had ook gewoon rechtdoor kunnen lopen. Er was niks aan de hand geweest. Okay. Weet je wel? Maar dat maakt verder allemaal niet uit. Dan kom je dus ergens bij een balie en dan zeggen ze... je mag dit allemaal niet meenemen. En dat is dan heel veel dingen met vloeistof. En ja. Dat vloeistof is het helemaal. Dat moet er ergens overal moet eruit. Moet
1: accu's.
0: Weg. Accu's, toestanden. Moet je allemaal en laten zien. Alles wat je hebt laten zien. En, ja. En sorry zeggen. En weet ik veel wat. Nou, dat. Dan ben je daar geweest. En dan kom je vervolgens in een hele grote hal. Met allemaal mooie kleurtjes. En heel veel vloeistoffen.
1: Ja.
0: Namelijk
1: ja.
0: Heel veel drank.
1: Ja.
0: Als je ooit drank wil zien. Gewoon omdat je wil kijken naar wat er op de wereld allemaal bestaat aan drank. Moet je daarheen gaan.
1: Met korting toch?
0: Met korting. Nou goed, dus daar werd ook meteen weer een fles gekocht, opengetrokken.
1: Oh ja?
0: Ja, het ging helemaal mis.
1: En deed jij mee?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Oh ja, wist ik
2: niet. Je doet helemaal niet mee?
0: Nee, ik ga toch niet lopen zuipen dan?
2: Nee.
0: Daar moet ik niet aan denken. Nee, hallo, die vlucht ging om 12:00 of iets dergelijks.
1: Oh,
0: dat is maar 1:00. En nou ja, vervolgens was even de vraag of we nog een toestel in mochten. Want
1: was iedereen te lang?
0: Helemaal af van het pad al die...
1: Meen je niet?
0: Ja.
1: Echt?
0: Verschrikkelijk was.
1: Oh, dat is wel erg.
0: Ja, dat was wel pittig inderdaad.
2: Had jij zo'n Engels voetbalteam?
0: Nou, dat was het eigenlijk. Dat was het inderdaad. Iedereen was ook helemaal in tenue gekomen.
1: Oh, tuurlijk.
0: Van de club.
2: Ja.
0: Dus dat helpt ook niet mee.
2: Nee, dat helpt niet mee.
0: Dus
2: om de deur naar binnen.
0: Er kwam na een tijdje iemand langs die zei... we zijn aan het kijken of jullie toch kunnen toelaten in het vliegtuig.
2: Dat is de eerste opmerking die gemaakt werd.
0: Ja, ongelooflijk.
1: En jij zit daar wel als begeleider bij, hè?
0: Nou, ik was dus, had ik het duidelijk gezegd ook van tevoren... ik ben hier niet de begeleider.
2: Oh.
0: Ik ben gewoon alleen maar mee.
1: Ja, dat werkt
0: is het.
1: Niet echt.
0: Nee,
1: denk ik,
0: dat werkt dan toch uiteindelijk niet zo goed. Maar ik heb dat geprobeerd het hele weekend vol te houden. Maar goed, ik wil het hier eventjes bij laten. Nee, rustig aan.
2: Oh.
0: Ik heb nog één ding wat ik nog mee wil nemen van dit hele systeem. Van waar we in terecht gekomen, wat voor wereld we eigenlijk leven.
1: Ja.
0: Want ik kan niet het hele weekend gaan vertellen en zitten we hier morgen nog.
1: Nou.
0: Of weer. Nee, dat kan niet. Maar... we zaten in het vliegtuig. En ik ben enigszins gewend hoe dat gaat. Ik heb heus wel eens een paar keer gevlogen in mijn leven. Maar doe dat gewoon niet zo heel regelmatig.
1: En je vindt het spannend ook, toch?
0: Ja, dat ging nu heel relaxed.
1: Oh.
0: Ja, ik zat er heel lekker in. Ik heb prima gevlogen. Maar...
2: je had die fles whisky al.
0: Ja, nee.
2: Sorry.
0: Nee. Ik zit in een vliegtuig en dan komen ze na een tijdje langs met een karretje. Alles moet los betaald worden tegenwoordig. Gaat natuurlijk goedkope tickets. Alles moet los betaald worden. Dus als je wat wil drinken, flesje water, 3 euro, 4 euro, weet ik veel wat, dat soort dingen. Dan komen ze daarna langs met een kar met parfum. Dat doen ze ook al 100 jaar, dat ben ik gewend. Slaat nergens op natuurlijk. En dan komen ze langs met een kar met parfum. En dan denk je, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig met z'n allen? Dan komt er nog een kar langs met elektronica tegenwoordig. Wilt u nog een powerbank?
1: Oh, slim.
0: Terwijl je dat ding niet eens mee mag nemen in het vliegtuig, verkopen ze die dingen. In een vliegtuig. Maar toen gebeurde er iets. En dat begrijp ik nog steeds niet. Vervolgens gingen ze omroepen dat ze nog één keer langskwamen met die kar. Om iets te verkopen. En ze gingen iets doen. Nou, dit mocht je eigenlijk niet missen. Want, lieve mensen, u maakt kans op prijzen tussen de 5000 en 1 miljoen euro. Echt? Ze kwamen met krasloten langs.
1: Echt waar?
0: Ja. Wat doet dat team? Gaat team voor die krasloten kopen? Oh, nee, ook nog eens een keer met die zatte harses. Dat hebben we gewonnen. 1 miljoen. Precies 0 euro. Oh. Geworden.
1: Oh man.
0: Oh, we gaan zo lekker ontspannen in de sauna. Dat lijkt me nou een goed idee, zeg.

0: Four Seasons met Silver Star.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Afspreken in de sauna in plaats van het café. In Amsterdam verschijnen steeds meer kleinschalige saunaplekken waar je makkelijk en voor niet al te veel geld heen kan. En dat saunabezoek lijkt voor een groeiende groep mensen een alternatief te worden voor uitgaan. Niels Koningen, die is sauna-meester en doet het opgieten bij een van die nieuwe sauna's, het Badhuis. En ik heb Niels aan de lijn. Niels, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is dit echt zo dat mensen dit verkiezen boven het uitgaan? Gebeurt dit?
3: Ik denk een combinatie. Het werkt ook nog steeds goed na het uitgaan om te detoxen.
0: Om even een beetje bij te komen van een zwaar weekend bijvoorbeeld.
3: Zeker, dat gebeurt ook nog genoeg. Maar ook zeker een hele grote groep die in ieder geval veel gezonder leeft en veel bewuster ermee bezig is. Ja. En dan toch nog elkaar wil ontmoeten en op een of andere manier heel veel plezier eraan beleeft.
0: Ja, en spreken dan mensen dus met elkaar af bij de sauna?
3: Ja, of mensen komen zelf en ontmoeten dan andere mensen in de sauna. En die komen dan vaker en dan worden dan vrienden of worden verliefd. Wellicht.
0: Oh. Dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Niels, ik moet je eerlijk bekennen, ik ben zelf geen saunaganger. Dat is totaal, puur op basis van gêne. Ik vraag me dan af, want is de sauna een sociale plek? Is dat een plek waar je nog eens een gezellig gesprek met elkaar aanknoopt? Of verschilt dat per sauna misschien nog?
3: Ik heb ook bij een grotere wellnesscentrum gewerkt. En dan is het vooral dat mensen toch met hun eigen partner komen of met een groepje vrienden of alleen. En dan is het vrij individueel. En de sauna's die je nu ziet is echt wel ingericht voor het sociale aspect. Je gaat met z'n allen of de sauna in of een ritueel in de sauna in.
0: Ja.
3: Dat je dus iets beleeft en daarna sta je net even iets open om met elkaar in contact te komen. Dus het is net even wat meer ontspannen.
0: Maar dat betekent, want jij bent een professioneel opgieter. Dat betekent dus ook dat jij moet proberen de groep een beetje te lezen en eigenlijk iedereen een beetje mee te krijgen. Heb ik het dan goed?
3: Ja zeker.
0: Hoe doe je dat?
3: Zoals jij die nog nooit zijn geweest.
0: Ja.
3: Dus die, zo'n hitte, zeker in het begin, is echt intens. Want je krijgt heel veel warme lucht naar je toe gewapperd. Dus je ziet vaak heel veel gezichten gewoon heel erg gespannen.
0: Ja.
3: Of mensen die gewoon een drukke week hebben gehad of sowieso met heel veel stress in het lijf komen. Dan probeer je ze te begeleiden met en de ademhaling en een stukje gronding. Maar ook gewoon de hitte zelf. Op een gegeven moment ga je doorkrijgen van ik raak ontspannen van, er komen endorfines vrij. Dat zorgt ervoor dat ik natuurlijk mezelf kan ontspannen.
0: Ja.
3: Dus dat gaat vanzelf, maar ze hebben wel een beetje begeleiding nodig, want in het begin is het een shock en als je dan niet weet wat er gebeurt.
0: Ja, maar ook het sociale gedeelte bedoel ik eigenlijk. Want kijk, natuurlijk, een sauna is heet, dat snap ik. Ja. Maar als je dan ook nog, als het ook nog gezellig moet zijn, dat zou ik best wel pittig
3: maar het
0: vinden.
3: Is natuurlijk niet 12 minuten is die opgieting, dus dan gebeurt het.
0: Okay.
3: En daarna hebben mensen zelf ruimte om rond te lopen en dan zitten ze natuurlijk helemaal uitgebuft. En dat is veel makkelijker om dan even aan je buurman te vragen hoe het is. En dan komen er sneller diepgaande gesprekken dan bijvoorbeeld in de bar. Of
0: dan
3: is het misschien waarschijnlijk dronken. En dit is dan, je staart voor je uit. Ik heb net iets meegemaakt, dus daar hoef ik verder niet te veel in begeleiden.
0: Nee, oké. En het zijn dus ook geen urenlange sessies. Het is vrij kort eigenlijk allemaal.
3: Het is 12 tot 15 minuten en dat is dan 3 rondes. Wat ik doe, hè, de sauna goose, dus het opgieten. Hele intense belevenis. En daartussendoor hebben mensen altijd om met elkaar in gesprek te gaan. Of te zwemmen. Of in een koubad te gaan. En ook dat helpt natuurlijk. Want dan ga je weer iets intens doen. En elkaar een beetje aanmoedigen. Of,
0: ja. En er zijn dus sauna-relaties. Als ik het goed begrijp.
3: Daar ga ik wel vanuit.
0: Ja. Wel leuk. Is de eerste sauna-baby al geboren? Zou ik willen zeggen.
3: Vast.
0: Ja.
3: Ja, het is natuurlijk niet volledig nieuw. Het is vooral nu, afgelopen 2 jaar, dat het in Amsterdam meer in opkomst is. Maar in Kopenhagen is dit al jaren zo.
0: Is het gebruikelijker?
3: Daar is het gewoon standaard.
0: Laatste vraag. Als je mij zou moeten overhalen om dit toch een keer te proberen, wat zou je daarvoor zeggen, Niels?
3: Ja, ik denk dat je je daarna zo goed gaat voelen dat je niet meer terug wil. Dus ik denk dat een goede reden moet zijn.
0: Ja.
3: En even over die drempel heen stappen en dan
0: Ben je voor altijd een saunaganger.
3: Waarschijnlijk wel. Ja, als je naar een van mijn sessies komt wel.
0: Oké. Goed, Niels. Ja. Fijn dat we even mochten bellen zo op de vroege ochtend. Saunameester Niels Koningen over hoe de sauna voor een groeiende groep jonge mensen dus een alternatief aan het worden is voor een avondje uit.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Ik ben Ria uit Amsterdam.
11: Ik ben Henk uit Medemblik.
12: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
13: Ik ben Dion uit Alkmaar.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 7:30. In Haarlem is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Den Helder telt van alle Noord-Hollandse gemeenten relatief de meeste vroegtijdige schoolverlaters. In het schooljaar 2024-2025 stopte ruim 3,5% van de leerlingen zonder diploma met school. Blijkt allemaal uit onderzoek van onze redactie samen met onderzoeksplatform Pointer. Landelijk ligt het percentage vroegtijdige schoolverlaters rond de 2%. Veel lager dus. De meeste uitval is op het mbo, vooral onder kwetsbare jongeren met problemen thuis, schulden of taalachterstanden, zeggen kenners. En die maken zich al grote zorgen omdat jongeren zonder diploma sneller in de problemen of in de criminaliteit terecht kunnen komen. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd voor en tegen de komst van asielzoekers in Hilversum. De gemeente besloot eerder al dat de opvang op twee plaatsen er definitief komt. Buren reageerden daar toen al vrij schappelijk op.
17: In principe moet dat kunnen, maar ik hoop dat het een beetje redelijke mensen zijn.
18: Ja, ik heb absoluut niets tegen. Integendeel, ik vind dat meer gemeenten zich moet inspannen en geen toestanden zoals in Loosdrecht belachelijk.
19: Lijkt me prima.
20: Ja?
19: Ja.
20: Ja?
19: We moeten allemaal ruimte bieden voor asielzoekers.
20: Oké. Okay.
19: Alle gemeenten.
16: Ja, want dat heeft te maken met de spreidingswet. Dus was er gisteren ook een flinke voordemonstratie voor de komst van het AZC dus, op twee plaatsen. Maar er waren ook weer veel tegenstanders op de been. Het bleef relatief rustig bij die demonstraties. Geen Loosdrechtse taferelen. Jasmin Bentoumia wordt de nieuwe fractievoorzitter van PRO in Amsterdam. Ze zit al sinds 2022 in de Amsterdamse fractie van GroenLinks. En dat is samen met de PvdA opgegaan in PRO Amsterdam. Hè. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen heeft PRO 17 zetels in de Amsterdamse Raad.

0: Bentoumia neemt het voorzitterschap over van Zita Pels. Die wordt later deze week, donderdag, beëdigd als wethouder van Volkshuisvesting en Asiel. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de nieuwe kabinetsplannen. De plannen kunnen leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten, blijkt uit onderzoek van het Nibud.
1: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
0: Ja, dat terwijl huishoudens waar een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar mogelijke compensatie voor huishoudens die erop achteruit gaan. Voetbal dan. Het piept en het kraakt bij Oranje in de aanloop naar het WK. Gisteren werd met de hakken over de sloot gewonnen van, altijd lastig, Oezbekistan. Bovendien wordt Oranje ineens geplaagd door blessures. Keeper Verbrugge viel uit met een blessure aan zijn heup. En eerder bleek al dat verdediger Timber naar huis moest. Hij is ook geblesseerd. En daar baat de aanvoerder van, dat is Virgil van Dijk.
2: Ik denk dat hij een geweldig seizoen heeft gedraaid. Ik denk een van de beste spelers in de Premier League is geweest. En hij heel erg uitkeek naar dit WK. En ja, ik vind het super erg dat hij er niet bij is. En, maar goed, we moeten verder. En dat gaan we ook doen ook. Maar het neemt niet weg dat het wel jammer is. Niet alleen voor hem, maar voor ons ook.
0: We moeten verder.
3: Ja, Frank, we moeten verder. Ik vind dit wel echt een teken dat jij ook nog steeds als onafhankelijk nieuwsbrenger dit helemaal omarmt. Yeah. Dat het gewoon een shitwedstrijd was gisteren.
0: Godverdorie. Je kent mij als oranje-optimist, hè?
3: Ja, dat ben je. We worden de hele tijd maar wereldkampioen.
0: Tegen wil en dank, hè? Ja. Ik hoorde daar iemand over zeggen, je moet vooral heel veel hopen en weinig weten. Nou, dat doe ik.
3: Ja.
0: Poeh, maar dan had ik beter niet kunnen kijken.
3: Nee, dan had je echt dan...
0: Nee, het was niet best, hè?
3: Want nu weet je het.
0: Ja, nu weet ik het dus.
3: Ja, het was echt om niet om aan te smoelen, hoor, met alle respect. Nee. Als je tegen Oezbekistan staat te spelen... Het wordt ook... Ik ben geen kenner.
0: Geef niks.
3: Maar nu ga ik toch iets zeggen.
0: Ja, wat zeg je, Anne? Wat is er?
4: Nee, ik vind het zo grappig dat jullie heel veel zeggen voor geen kenners.
3: Nee, precies. Maar dat is man-eigen, denk ik.
4: Ja, dat denk ik
3: maar,
4: ook.
3: Maar goed, beste stuurlui, dat soort dingen.
0: Ja hoor.
3: Ik heb de afgelopen tijd ook best wat Champions League zitten kijken. En er zit een groot verschil tussen het spel van Oranje en wat ik bij de betere ploeg in de Champions League gezien heb. Ja. Dat is namelijk dat op het moment dat je de bal krijgt, dat je hem in één keer naar iemand anders speelt.
0: Oh ja.
3: En ik heb de hele tijd, jij vraagt wel eens bij vergaderingen, mag je lopen met de bal? Mm-hmm. Nou, daar hebben ze Ronald Koeman ook gevraagd. Die heeft toen heel hard ja gezegd.
0: Ja, oh,
3: er werd de hele tijd gelopen met de bal.
0: Ja.
3: En ik heb altijd geleerd, als je snel wil zijn, dan moet je even tik, tik, tik en dan pats. En dan ben je zo 30 meter verder en dan gebeurt er wat.
0: De bal het werk laten doen.
3: Nou, maar dat gebeurde hier niet. Het was allemaal traag en, en zwaar en slopend en moeizaam.
0: Ja.
3: Tik hem gewoon even naar iemand die vrij staat.
0: Ja.
3: Ik weet er niet veel van, nogmaals.
0: We gaan dat even appen naar Koeman.
3: Ja, Koeman.
0: Zoek de vrije man.
3: Ja,
0: dat gaan we doen.
3: Vrije man.
0: En dan is het eigenlijk heel simpel, Piet, want...
3: Ja, precies.
0: Dan worden we wereldkampioen.
3: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met de one and only Jan Visser. Jan, goedemorgen.
5: Pieter, goedemorgen.
3: Jan, vertel, hoe staan we ervoor? Er gebeurt van alles in de lucht, voor mijn gevoel.
5: Ja, je doet misschien op gisteren.
3: Nou, onder andere, maar gewoon toen ik hier naartoe reed, toen zag ik al een beetje zon en weer een beetje regen en weer een beetje spettertjes en nog eens een mooie wolk. Van alles gewoon. Het is geen saaie tijd om een weerman te zijn, laat ik het zo zeggen.
5: Nee, het is niet saai. Nee, zeker niet. Nee, we hebben te maken met een lage drukgebied bij IJsland. Dat blijft daar vrijwel stationair. Van belang is vooral de temperatuur op hoogte in de atmosfeer. Zo'n lage drukgebied noemen we op hoogte een hoogtelaag. De depressie in de bovenlucht. En die zijn meestal gevuld met behoorlijk koude lucht. En dat hele gebied dat zwaait zo'n beetje vandaag en morgen over het Noordzeegebied heen. Ja, en dat levert storingen gebieden met buien op. En soms ook flinke buien. Nou, gisteren trok het front over en dat ging best wel op een aantal plaatsen behoorlijk spectaculair. Er waren forse windstoten bij Papendrecht, ik geloof dat het A15 was. Die was gedeeltelijk afgesloten, omdat er nogal wat takken op de weg lagen die eerst moesten worden opgeruimd. Vanwege zware windstoten. En dat was echt ook zo van die donkere wolkenkragen trokken over ons land. Van die onheilspellende luchten. En er is ook het een en ander uitgekomen. Op veel plaatsen viel meer dan 10 mm. In totaal Eelderwolde in Drenthe 28 mm. Bij ons in de provincie viel dat op zich nog wel mee. Schiphol 8 mm, Medemblik 5, Sint Pancras 4. Dus geen grote hoeveelheden. Dat is was het beeld gisteren. De afgelopen nacht nog, zijn er nog een paar buien overgetrokken, inderdaad. En vanochtend beginnen we met op veel plaatsen droog weer, geregeld zon. In de loop van de ochtend neemt de kans op een enkele bui toe. En vanmiddag wordt die bovenlucht kouder en kouder. En zien we meer buien verschijnen. En die kunnen ook vergezeld gaan van onweer, hagel en windstoten. De meeste actieve buien vooral in het binnenland. Er is ook af en toe zon, maar het wordt niet warmer dan een graad of 17. Dus we zitten toch echt wel duidelijk onder de streep, om het maar zo te zeggen.
3: Ja.
5: Gisteren hadden we nog temperaturen tot ruim 21 graden. Het was ook meteen de warmste dag van deze week. En dat is vandaag dus niet het geval. En de wind die is zuidwestelijk en matig. Aan de kusten op het IJsselmeer vanmiddag en vanavond af en toe vrij krachtig tot krachtig. Nou, ook morgen vallen er enkele buien. Is het tamelijk bewolkt in de ochtend ook. En later weer wat zon, maar ook nog steeds een buienkans in de middag, 17 graden. En nog steeds die zuidwestenwind, later uit het westen en matig tot vrij krachtig. Dus ja, dat verandert vandaag en morgen dus niet zo heel veel.
3: Nee, dat blijkt, Jan. Gisteren was het ook nog een beetje drukkend en toch een beetje een soort van zomers gevoel.
5: Ja.
3: Maar dat zijn we vandaag eigenlijk alweer ook een beetje kwijt, anders
5: ja,
3: is het goed.
5: Ja, maar wel mooie opgeruimde luchten, want gisteren hadden we weinig zon. En vandaag in ieder geval weer geregeld zon.
3: Goed, Jan, straks gaan we wat verder vooruit kijken in de hoop dat het wat stabieler en rustiger wordt, goed?
5: Ja,
3: als je dat even regelt, dan spreken we elkaar straks.
5: Ja, tot straks.
3: Tot zo. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
4: Twee files nog. Eentje op de A2 van Utrecht richting Amsterdam. Daar sta je voor Amsterdam Zuidoost bijna 10 minuten vast. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9, 5 minuten.
3: En zometeen jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Bij Dingen met Dario na Toto. Met Afrika.

0: Toto met Africa.
1: Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Ja, kijk maar eens eventjes goed op die klok. Het is precies helemaal bijna nogal, ja, toch echt wel tegen precies 7:15 aan. En dat betekent hoog tijd voor Dario, de Amsterdamse zanger. Die gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar die het over heeft, dan pak je die telefoon en draai dat nummer, hè. 088-850-5152. Het is jouw kans om kaarten te winnen voor Dierenpark Blankendaal. 2 stuks kunnen van jou zijn. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar dan moet je me wel kunnen vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Ik hoop niet dat je ooit bij deze man terechtkomt.
0: Ik hoop niet dat je ooit bij deze man terechtkomt.
4: Ik hoop niet dat je ooit bij deze man terechtkomt.
0: Deze man. Ik hoop niet dat je ooit bij deze man terechtkomt.
4: Ik hoop niet dat je ooit bij deze man terechtkomt.
0: Ja, over wie heeft hij het? Dat is de grote vraag. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Je hoeft alleen maar dat nummer te bellen en even te checken bij mij of je het juiste antwoord hebt. Is dat het geval, dan ga je er gewoon lekker heen met z'n tweetjes. Lekker naar Dierenpark Blankendaal.
4: Ik hoop niet dat je ooit bij deze man terechtkomt.
0: Ik hoop niet dat je ooit bij deze man terechtkomt. Bellen doe je met 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal. En voor de duidelijkheid, kan niet vaak genoeg zeggen, kap nou eens met dat bellen met WhatsApp. Want dat werkt niet, of althans, het werkt fantastisch. Maar ik kan hier in de studio niet meer opnemen. En dat is zonde van je tijd, toch? Gewoon even de normale telefoon gebruiken. En 088-850-5152 bellen. Om te vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Ik hoop niet dat je ooit bij deze man terechtkomt.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen met Corrie.
0: Corrie, wat denk je dat het antwoord is?
5: Ik denk zo'n kraker, zo'n fysiotherapeut.
0: Zo'n kraker, chiropractor bedoel je?
5: Chiropractor.
0: Ja, daar hoop ik ook niet dat je daar terecht komt. Dus even kijken of je gelijk hebt. Hij is niet goed, Corrie. Ja, maar is volgende keer beter, hoor.
5: Ja, dankjewel.
0: Dag. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo, hallo. Als je mij nu hoort praten, zeg dan eens hallo.
6: Hallo, met Margot.
0: Margot, goedemorgen.
6: Hoi, de Lappenman.
0: De Lappenman. Eens even kijken. Nee, is het ook niet. Helaas, volgende keer beter.
6: Fijne dag.
0: Dag Margot.
4: Ik hoop niet dat je ooit bij deze man terechtkomt.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Jannie.
0: Jannie, wat denk je dat het antwoord is?
7: Denk cardioloog.
0: Cardioloog? Hoe zou het niet lekker zijn, inderdaad? Nee, Jannie, dat is hem niet, helaas. Volgende keer bezig. Beter, doei.
7: Oké, doei.
4: Ik hoop niet dat je ooit bij deze man terechtkomt.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Met Ben, goedemorgen.
0: Ben, goedemorgen, wat denk jij dat het antwoord is?
8: Ik dacht de rechter.
0: De rechter, eens even kijken.
4: Een rechter.
0: Jawel, Ben! Dat is helemaal goed, man.
8: Ja.
0: Gefeliciteerd. 2 kaarten voor Dierenpark Blankendaal zijn helemaal voor jou.
8: Helemaal top.
0: Ja, de rechter. Ik kan me wel voorstellen. Daar wil je niet bij zijn natuurlijk.
8: Nee,
0: waar ga je naartoe? Dat weten we wel. Dat is Dierenpark Blankendaal. Maar wie ga je meenemen, Ben?
8: Gewoon mijn meisje.
0: Ja, tuurlijk. Die wil per se mee. Dat snap ik wel. Jij en je meisje krijgen 2 kaarten van mij. En ze komen zo snel mogelijk jouw kant op.
8: Hartstikke mooi, Pieter.
0: Veel plezier ermee. Een fijne dag.
8: Dank je wel.

0: Dance. We're quite lekker met Canned Heat.
1: En Haan.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Sjoerdje, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Pieter. Hallo.
0: Ja.
4: Weet je wie je ook niet wil tegenkomen naast de rechter?
0: Nou?
4: Magere Hein.
0: Nee.
4: Ja, die wil je ook niet tegenkomen. Niet. Nee. Die loopt toch altijd met zo'n zeis?
0: Dat klopt.
4: Ja, en daar kan je ook heel goed gras mee maaien. Ja, heb jij niet? Ik vind jij wel zo'n man met dat soort dingen heeft.
0: Dat vind ik mezelf eigenlijk ook wel.
4: Ja.
0: Maar ik heb er geen.
4: Je hebt geen, geen gras?
0: Nou,
4: nee.
0: Dat is niet helemaal waar. Ik denk... Nee, ik heb dat wel eens geprobeerd. Maar dat is niet makkelijk, hoor.
4: Nee, dat denk ik ook niet. Maar er is dus een heus zeiscollectief nu in Amsterdam.
0: Niet waar.
4: En dat is een groepje mensen dat op verzoek het gras netjes gaat maaien. Nou, ik heb dat altijd wel een keer willen doen, dus ik ga het zo meteen een keer proberen.
0: Maar wacht even, jij gaat... er is een zeiscollectief. Daar raak je me eigenlijk kwijt. Dat zijn dus mensen die dus graag bij elkaar komen met allemaal een zeis.
4: Ja, met allemaal een zeis.
0: En dan naar elkaar zeis kijken.
4: En nee, dan gaan we met z'n allen maaien.
0: Ja.
4: Ja, van gras bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Okay. Toch leuk?
0: Ja, hartstikke leuk.
4: Ja.
0: Ik baalde ervan dat ik gisteren mijn gras gedaan heb. Want anders had je het bij mij thuis kunnen komen doen.
4: Nou, ja. Ik heb jouw grasmat gezien. Dat is een stukje. Dus,
0: dat is wel veel zeiswerk.
4: Ja, dus ik ga zo meteen ook toch al vragen of het niet gewoon handiger is om op een zitmaaier dit te doen.
0: Dat snap ik ook wel. Ja. Oké, tot zo.

0: Radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis. Ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
11: voordeeluitjes.nl.
12: Ik ben Nel. En ik kom uit gezellig Zwanenburg.
13: Dit is Wim uit Amsterdam.
14: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Honderden mensen hebben gisteren gedemonstreerd tegen, maar ook voor de komst van asielzoekers in Hilversum. Er waren niet alleen demonstranten uit het Gooi, maar ook uit andere delen van het land waren zo'n 200 mensen op de been. De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak rond de reeks explosies in Alkmaar. De mannen die terecht staan, die worden door het OM gezien als de opdrachtgevers van die reeks. 16 keer ontplofte er iets bij een woonhuis. En ja, die dubieuze online kledingwinkel van een van de beruchte kunstrovers uit Heerhugowaard, die is al uitverkocht. De truien met de gestolen Roemeense helm erop gingen blijkbaar als warme broodjes over de toonbank. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
19: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
18: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
1: Zag ik ineens jouw Maserati, huis op Bali. Ik ga niet uit mijn hand, Echte Liefde is te koop.
18: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
16: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: Een paar files. Eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer sta je nu 5 minuten vast. Komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 minuten. Ook op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest sta je 5 minuten vast. En het langst op de N201 van Hilversum richting Uithoren tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot een kwartier vertraging.
11: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
20: Dit is een huidtip.
21: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
20: Dit was een huidtip.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
24: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
23: Hoe dan?
24: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
25: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
27: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
26: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
27: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
28: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
29: De ontbijttafel.
30: Met Pieter Kok.

0: Marco Borsato met Binnen. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege dinsdagochtend. Maar Jan Visser heeft het zelf gezegd, er is wel een beetje meer zon dan gisteren. Het is 9 juni. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dus Frankie is ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, vraag je, gaan jullie wel eens met de auto door de wasstraat?
1: Weinig.
0: Ja, te weinig. Maar je doet wel eens, toch?
1: Ja, maar ik heb angst ontwikkeld sinds de vorige keer.
0: Oh ja.
1: Dus ik durf niet echt
0: meer. Nee. En jij, Frank?
3: Ja, gewoon. Ja, gewoon.
0: Nee, dat is
1: vast.
0: Oké.
1: Oh, nee.
0: Vraag 2. Heb je een auto waarvan je automatisch de spiegels kunt inklappen, ja of nee?
3: Ja.
0: Ja, heb jij toch, Frank?
3: Ja,
0: dat is er bij heel veel auto's.
3: Dat zijn voor rare vragen allemaal.
0: Nou hoor, dat is een normale vraag. Als je weet waar ik naartoe ga, Anne, heb jij dat? Nee, toch?
1: Nee, absoluut niet. Nee, hoor, het oud autootje.
0: Ja, dat snap ik wel. Dan nog, of je het nou elektrisch kunt doen of alleen met de hand. Ik had gisteren mijn broer even aan de telefoon. Omdat ik door de wasstraat ging en daar had ik een vraag over, lang verhaal met de auto die van hem was geweest. Nou ja, ik dacht, kan het wel? Is dat ding niet lek? Weet ik veel. Dus ik rijd daar doorheen en ik dacht, dus ik zeg tegen hem van, ja, we willen natuurlijk wel even de spiegels inklappen. Dus hij zegt, spiegels inklappen, hoezo? Dus ik zeg, nou, klap jij de spiegels niet in de wasstraat?
1: Jij vroeg aan hem of hij niet de spiegels inklapt in de wasstraat?
0: Ja, ik klap namelijk altijd de spiegels in de wasstraat. Want anders dan die rollers, daar zit een sensor op natuurlijk.
3: Ja.
0: En als hij jouw spiegel ziet, gaat die roller aan de kant. Nee. Wordt die auto daar helemaal niet zo netjes schoon meer. En dan gaat hij weer verder naar achter.
1: Wat is
0: en als je hem inklapt, dan wordt hij gewoon helemaal netjes, helemaal strak schoon. Altijd even spiegels inklappen.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Doe je heel die auto uit ook?
0: Nee, maar hoe bedoel je? Ik klap alleen de spiegels even in. Dat kan gewoon elektrisch. En in jouw geval kun je het gewoon even naar binnen duwen, hè, Anne?
1: Alsof ik dat zou doen. Doe
0: nee,
1: normaal.
0: Ja, nou ja, ik dus wel. Ik doe dat altijd. En ik ben maar niet de enige die dat doet. Wat? Wat vind je mij raar?
1: Ja.
0: Nou, vind ik niet.
1: Ja.
0: Vind ik niet. Anders
1: de auto
0: zie je
1: wordt toch gewoon schoon?
0: Ja, maar hij wordt dus niet
1: toch?
0: Zo schoon. Nee, dat stukje dus niet.
1: Heb jij een foto van eentje met spiegels eruit en eentje zonder spiegels eruit?
0: Nee, want ik ga altijd met spiegels ingeklapt, ga ik erdoor. Dus hij is altijd netjes schoon aan de zijkant.
1: Geloof ik niet.
0: Doet niemand dit?
1: Nee.
3: Nou ja, het enige wat er gebeurt is dat soms de wasstraat mijn spiegel inklapt.
0: Nou, en dat is helemaal een ding. Want je spiegel kan ook gewoon af. Ik krijg gewoon een appje binnen. Of je spiegel breekt af. Gebeurt ook.
1: Helemaal.
0: Ja, want als hij zo helemaal zo tegen je spiegel aangaat. En je spiegel is misschien al niet al te stevig. Dat kan.
1: Ik heb dit nog nooit gehoord.
0: Nee, maar heb je dat nog nooit? Dat als je door de wasstraat ging, dat dan aan het einde zo'n spiegel zo een beetje zo scheef tegen...
3: Ja,
0: toch?
3: Dat
0: doet hij dan.
3: Dat schrik ik altijd heel erg. Want dan kijk je in je buitenspiegel, zie je jezelf.
0: Ja.
3: Ja, dat is zeker.
0: Hier, Martijn met EI, die app, die zegt, ik ook altijd inklappen.
1: Wat is dit voor iets vaags?
0: Nee, dat is helemaal niet vaag.
3: Het gaat niet als een torpedo door die wasstraat. Dat gaat toch vanzelf? Je haakt in dat dingetje. En dan rijdt hij vanzelf. En dan draai je een checkie of je...
1: Draai een checkie. Doe ze normaal.
3: Je hoeft er niet te sturen.
0: Ja hoor. Hier, ik klap ze ook altijd in. Henny appt. Ja hoor. En de antenne eraf natuurlijk. Als je een afneembare antenne hebt. Dat moet je zeker ook even doen. En er wordt nu gebeld. En is altijd riskant. Heb ik zin om op te nemen. Gaat heel erg anders over. Let maar op.
3: Iemand met een wasstraat. Let
0: op. Oh, hangt op erop.
3: Bang voor.
0: Iemand met een wasstraat. Ja. Wat doe jij nou, idioot? Nee, ik denk spiegels inklappen, altijd inklappen als je door de wasstraat gaat. Volgens mij is dat ook beter.
1: Sorry, ik weet echt even niet wat ik hoor.
0: Wordt weer gebeld. Hallo, goedemorgen, met Pieter bij de ontbijttafel. Hier ga ik spijt van krijgen.
4: Pieter, hallo? Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
4: Met wie? Ja, Purmerend. Mijn spiegels zijn ook aan de andere kant op geklapt, hoor. Ja, hartstikke gelijk.
0: Dankjewel, schat, voor het bellen.
4: Jojo!
0: Je hebt gelijk.
3: De
0: Pieter.
3: Andere kant.
1: De andere kant?
0: Ja,
1: helemaal
0: zo.
1: Niet.
3: Je moet toch niet achteruit die wasstraat in?
0: Ja, nee, ja. En die borstel draait aan de andere kant op.
3: Ja.
0: Ik weet zeker dat ik gelijk heb.
1: Ik heb dit nog nooit gehoord.
0: Hier, Els. Altijd inklappen. Ria zegt, een luxe probleem. We hebben van een auto, anders kan ik hier niet komen, Ria.

Laat maar even weten via de app 088-850-5152. Spiegels wel of niet inklappen. Ik denk dat ik gelijk heb, maar daar heb ik wel vaker last van.

0: Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Zo, Frank. Dat is helemaal losgegaan in de app.
1: Ja.
0: Even kijken hoor. Ik heb hier iemand die zegt... altijd spiegels inklappen is beter voor de spiegels. Ook bij mij zijn ze al eens de andere kant op geklapt in de wasstraat.
1: Ja, ja.
0: En toen ik vergeten was ze in te klappen. Jokie zegt niet inklappen. Worden ze lekker schoon. Ik heb het nog nooit gedaan. Even kijken. Jannie die zegt... Of Jannie, daar wil ik vanaf zijn. Wij klappen ze ook altijd in. Potverdorie zegt... Anja die zegt nog... er was vroeger al, toen ik nog een auto had, altijd inklappen. Dus er heeft niks met elektrische spiegels te maken of iets dergelijks, maar toch gewoon doen.
2: Echt nog nooit gedaan.
0: Ronald, inklappen natuurlijk. Pieter geeft gelijk. Hahaha, daar baalt hij zelf ook van waarschijnlijk. inklappen staat bij de instructies bij ons. Ik weet niet of dat iemand is die bij een car wash werkt of iets dergelijks.
2: Oh.
0: Of dat die auto's bouwt, dat kan natuurlijk ook. Greet zegt, ik heb het nog nooit gedaan. Arnold zegt, altijd inklappen. Monika zegt, even kijken hoor, een spiegel is nooit ingeklapt. Alleen als ik geparkeerd heb, dan gaat het automatisch. Ja, dat kan natuurlijk ook. En ik heb iemand aan de lijn, dat is niet zomaar in. Iemand, dat is Michelle, die werkt in een autowasstraat in Amsterdam. Michelle, goedemorgen.
3: Goedemorgen, het is Shanna.
0: Shanna, sorry.
3: Shanna.
0: Ik dacht Michelle, was. Ik had je niet goed verstaan.
3: Dat gebeurt vaker.
0: Shanna, prangende vraag hier aan de ontbijttafel. Je werkt bij een wasstraat. Moet je nou wel of niet de spiegels inklappen van de auto?
3: Ja, deze moeten ingeklapt worden.
0: Echt waar? Altijd?
3: Ja, het hoeft niet altijd. Maar wij hebben de wasstraten kunnen meestal tot 2 meter breed aan. En sommige auto's zijn met spiegels uitgeklapt breder dan 2 meter.
0: Ja, ja.
3: Dus dan moeten ze ingeklapt worden. En eigenlijk zeggen we altijd met alle auto's, we klappen de spiegels in.
0: Doe maar gewoon, ja.
3: Doe maar gewoon.
0: Want er zijn ook wel eens mensen hier die appen dan. Die zeggen van ja, het zou ook kunnen dat je spiegel de andere kant op klapt door de wasstraat en dergelijke. Maar ze kunnen er toch niet echt afgetikt worden of zo door de wasstraat?
3: Nee, dat openklappen naar de zijkant, dat is vrij normaal.
0: Kunnen
3: dat
0: ze wel tegen.
3: Dat kunnen ze heel goed tegen.
0: Ja. Wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt, Shanna, in de wasstraat?
3: Wat is het gekste dat ik ooit heb meegemaakt? Dat een klant uit de wasstraat kwam zonder voorraam.
0: Nee! Was hij er wel met voorraam ingegaan?
3: Hij was er met voorraam ingegaan.
0: Oh jeetje. Oh, jeetje.
3: Helaas was de auto, die had een tijdje stilgestaan. En die was niet... De rubbers waren helemaal preus geworden. En toen de droger aanging, toen deed hij even zijn raam open om eventjes de spiegel goed te klappen.
0: Ja, tuurlijk.
3: En toen kwam de
0: blazer... Toen blies je hele voorruit eruit.
3: Ja.
0: Oké, jeetje. Dan kun je beter hebben dat je alleen maar je spiegel... je hebt waar iets mis mee is. Oké, dus weten we nu voor eens en voor altijd... spiegel inklappen in de wasstraat. Dankjewel, Shanna.
3: Geen probleem.
0: Fijne dag.
3: Hetzelfde, doei.
0: En wie had er dus gelijk?
4: Jij niet, denk ik.
0: Echt wel, ik heb dus gelijk spiegel inklappen
2: voortaan. Weet je wat, Piet? Dat is een oud
4: Italiaans. En is één.
2: Ja, oud Italiaans spreekwoord, hè? Ook een stilstaande klok heeft 2 keer per dag gelijk.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Hallo, ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Willy, geboren in Koedijk.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 8:30 in Kudelstaart. Is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Honderden mensen hebben gisteren gedemonstreerd tegen en voor de komst van asielzoekers in Hilversum. Maar niet alleen demonstranten uit het Gooi, maar ook uit andere delen van het land. En onze verslaggever die sprak er een paar.
17: Kun je vertellen waarom je hier vandaag helemaal uit Zeist naartoe bent gekomen?
18: Omdat alle vrouwen veilig moeten zijn. Ook vrouwen die vluchten voor oorlog.
17: Je staat hier met een bord. Open je hart en deel je welvaart. Waarom?
19: Nou, omdat daar eigenlijk dat waar het om gaat. Mensen die hebben heel veel. In Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Er komen mensen uit andere landen die het echt niet best hebben. En volgens mij staat de kern. Als je niet je welvaart kan delen, ja, dan ben je gewoon... Ik vind dat zonde.
16: Ja, er waren gisteren zo'n 200 mensen op de been. Het waren dus niet alleen voorstanders, voor de duidelijkheid. Stonden ook tegenstanders. Maar die opvang, die komt er definitief. En die blijft er nog lang staan ook, heeft de gemeente Hilversum bepaald. Den Helder telt van alle Noord-Hollandse gemeenten relatief de meeste vroegtijdige schoolverlaters. In het schooljaar 2024-25 stopte ruim 3,5% van de leerlingen zonder diploma met school. Blijkt allemaal uit onderzoek van onze redactie. Landelijk ligt dat percentage vroegtijdige schoolverlaters maar op 2%. Stuk lager dus. De meeste uitval is op het mbo. Vooral onder kwetsbare jongeren met problemen thuis, schulden of taalachterstanden. Professionals maken zich daar wel zorgen over, omdat jongeren zonder diploma sneller in de problemen of criminaliteit terecht kunnen komen. De Dam in Amsterdam is vandaag en volgende week een gedeelte van de dag afgesloten vanwege 2 staatsbezoeken. Vandaag is tussen 8:30 de bondspresident van Duitsland op bezoek bij de koning in het paleis op de Dam. En volgende week komt de Japanse keizer ook nog eens langs. Nou, allemaal hoog bezoek dus. En ook dan is de Dam de hele ochtend en een deel van de middag niet toegankelijk. Verkeer daar wordt omgeleid. En vandaag is de uitspraak in de explosiezaak in Alkmaar. Een serie van explosies hield de stad lange tijd in de greep. Het zou gaan om een langdurig...

0: conflict dat mogelijk te maken had met, jawel, drugs natuurlijk. Maar de verdachten hebben daar tijdens de rechtszaak in april helemaal niets over losgelaten. De explosiegolf begon 3 jaar geleden, in meerdere gevallen bij onschuldige bewoners. En dat, vertelt verslaggever Jurgen van der Bos, hakte er flink in.
1: En die mensen zaten in doodsangst, bang dat zij en hun kinderen levend verbrand zouden worden. Nou, inmiddels is het al 2 jaar vrij rustig in Alkmaar. En justitie gaat er vanuit, hoopt eigenlijk wel dat het met de veroordeling van deze 3 mannen nu ook eindelijk gedaan is met de vuurwerkbommen.
0: Ja, rond 12:15 vanmiddag doet de rechter uitspraak. Zijn we bij, onze collega's volgen die zaak. Ja, en dan dit opvallende verhaal. De dubieuze online kledingwinkel van een van de beruchte kunstrovers uit Heerhugowaard. Die is uitverkocht. De truien met die gestolen Roemeense helm erop, die gingen blijkbaar als warme broodjes over de toonbank. Nou, op die website waren t-shirts, petten en broeken te koop met het logo van die gestolen gouden helm. Echt een opvallende zaak. En die gestolen gouden helm die werd na onderhandeling teruggegeven aan justitie. En daarvoor stond een strafvermindering op het spel. Nou, dat hebben ze eigenlijk niet zo heel erg gekregen. Hè. De rechter die vond dat een beetje. Die heeft iedereen dezelfde straf gegeven. Maar in de tussentijd zijn ze dus een webwinkel begonnen met kleding daarop.
2: En ik heb zoveel vragen hierover. En ik heb ook nog dingen erover gelezen die alleen maar meer vragen oproepen. Ja. Waarbij het lijkt alsof die webwinkel al eerder opgericht werd dan dat dat ding gejat werd.
0: Ongelooflijk. Twee jaar daarvoor.
2: 2 jaar daarvoor.
0: Ja.
2: Waarbij het dan lijkt alsof dat een bedacht iets is. En ik merk ook dat in de politiek natuurlijk iedereen begint te stijgen. Ja. Die zegt, kan dit zomaar? Kun je een webwinkel runnen vanuit de gevangenis?
0: Ja, daar zijn vragen over gesteld. VVD heeft dat gedaan. Ja, 21 heeft dat gedaan aan minister Van Wil. Hè. Dat is de justitieminister.
2: Ja.
0: Dus daar zijn kamervragen over gesteld. En ze vragen zich ook af, die opbrengsten van die webshop,
2: ja,
0: kunnen we die afpakken?
2: Ja.
0: Want,
2: en nog een vraag. Moet je voorstellen dat je Roemenië bent. En eigenaar bent van die helm. En die helm staat opeens op allemaal truien. Dan heb je ook nog beeldrecht en merkrecht en allemaal van dat soort dingen. Volgens mij mag je niet zomaar. Je mag ook niet als je in Japan woont de nachtwacht zomaar overal opprinten en daar truien van verkopen. Dat mag natuurlijk niet. Nee, of de zonnebloemen van Van Gogh. Dan krijg je het hele Van Gogh museum op
0: het
2: je nek.
0: Het is auteursrechtelijk beschermd.
2: Ja, daar ga ik wel van uit.
0: Jeetje, wat veel vragen. Daar heb ik ook niet al die antwoorden op.
2: Maar
0: het is wel
2: niet
0: een van de meest brutale winkels die ik ooit gezien heb, denk ik.
2: Ja, het is inderdaad wel een van de meest brutale winkels. Concepten. Bent u bekend met ons concept? Ja, het is vrij brutaal.
0: Jeetje, Mina.
2: Ja, waar zou je hem willen hebben, die trui?
0: Ja.
2: Als ik heb hem zo uitgekocht.
3: Wat is dit voor vraag? Nee,
0: ik heb hier natuurlijk wel over nagedacht, zal dat eerlijk zeggen. Ik dacht, misschien kan ik er een journalistieke draai aan geven.
2: En ik heb hem nodig, die trui, om te kijken een beetje kwaliteit is.
0: Om te kijken wat ze dan te koop aanbieden. Maar ik heb dat niet gedaan. Ook omdat ik vind dat je ze hebben natuurlijk ook wel echt een bom laten afgaan in het museum.
2: Absoluut,
0: en
2: het
0: is echt levensgevaarlijk wat daar gebeurd is.
2: Ja, daar doen we nu misschien een klein beetje lacherig over. Ja. Maar er is natuurlijk wel een heel ook brutale roof geweest. Ja. Die bij heel veel mensen en het museum en heel Roemenië en dergelijke heel veel schrik om het hart gebracht heeft.
0: Inderdaad.
2: En dat je daar dan zelf probeert, of dat lijkt zelfs te lukken, geld uit probeert te slaan.
0: Hij zegt er zelf over, want deze Chesley W. heet hij. Hè? Dat is een van die van de jongens die veroordeeld is. Die zegt, ik probeer er nog een positieve draai aan te geven aan deze negatieve periode in mijn leven. Ja, zo kun je het ook in de markt zetten.
2: Ja, het is een marketing, daar ligt het allemaal
0: aan. Daar ligt het inderdaad niet aan. Het is een heel opvallend verhaal. Mocht je zo'n trui willen kopen, kan niet meer, uitverkocht. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Pieter, goedemorgen.
2: Jij zou ook nooit zo'n trui kopen, toch Jan?
4: Nee, zeker niet.
2: Niks voor jou, nee. Zou je wel staan, denk ik. Maar daarover later meer. Jan, we gaan naar het weer kijken. Is het een beetje droog in de provincie?
4: Ja.
2: En blijft dat ook?
4: Ja. Het blijft het niet, maar op dit moment zijn er flinke opklaringen. De zon schijnt op veel plaatsen. Eigenlijk best wel een groot deel van de ochtend verloopt droog. Er zijn een paar buien actief in het binnenland, maar niet bij ons dus. Maar later op de ochtend neemt de kans op een enkele bui toe. De bovenlucht is koud en wordt eigenlijk alleen maar kouder vanmiddag en vanavond. En dat resulteert in de vorming van forse wolken die uitgroeien tot buien. Dus vanmiddag neemt de buienkans, en dat geldt ook voor vanavond, toe. De meeste en zwaarste buien waarschijnlijk in het binnenland. Daar ook een grotere kans op onweer, hagel en windstoten. Maar dat zal ook plaatselijk bij ons kunnen gebeuren. En dan vanmiddag dus uiteraard minder zon. En de koel, dat mag duidelijk zijn. Er wordt koele lucht vanaf het noordelijk deel van de oceaan aangevoerd. Polaire lucht. Temperatuur blijft steken bij 17 graden. En de wind die waait uit het zuidwesten en is matig langs de kust en op het IJsselmeer. Vanmiddag en vanavond vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Morgen verandert er niet veel. In de ochtend is het meest bewolkt. Kan plaatselijk een bui voorkomen. Ook morgenmiddag weer enkele buien. Af en toe ook wat zon. 17 graden. En nog steeds die zuidwestenwind. Later draait de wind iets meer naar het westen. Op donderdag en vrijdag komt een volgend laagdrukgebied dichterbij. Donderdag af en toe zon, maar ook een buienkans. 17 tot 18 graden. En vrijdag volgt dan waarschijnlijk opnieuw een fase met bewolking en enige tijd regen of buien. En pas in het weekend zien we een verbetering optreden dankzij de ontwikkeling van hoogdruk boven West-Europa. Het wordt dan droger. Zon komt er ook wel, misschien zaterdag nog wel wat bewolking hoor. Maar vanaf zondag toch wat meer zon en dan ook hogere temperaturen. Uiteindelijk moet dat resulteren in temperaturen die in ieder geval in het weekend al weer boven de 20 graden gaan uitkomen. Met name op zondag 22, 23 graden. En de dagen daarna zien we de temperatuur wat verder oplopen richting 24, 25 graden. En afhankelijk van de positie van het hoge drukgebied zou dat ook wat meer kunnen zijn.
2: Okay.
4: Dus, maar dat weten is nog niet helemaal zeker.
2: Nee, je bent voorzichtig, Jan, zoals we je kennen. Maar het lijkt erop dat het wel een beetje lekkerder wordt allemaal.
4: Ja, dat is wel een beetje de rode draad, hoor.
2: Oké. Okay. Nou, daar klamp ik me met beide handen aan vast.
4: Mooi.
2: Dank Jan en tot later.
4: Tot later.
2: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
3: Nou, wel iets drukker dan net. We hebben 9 files en je krijgt de langste 3. Allereerst die op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar sta je voor knooppunt Amstel een kwartier vast. Ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daarvoor Nieuw-Vennep net iets meer dan een kwartier vertraging. En op de N244 van Alkmaar richting Edam. Tussen de Rijp en de aansluiting met de A7 20 minuten.

0: Jazz Round met Green Green Grass.
1: En
2: de ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, en wat voor locatie? Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. Vanuit het Vondelpark. Green Green Grass. Ja, ik heb er net trouwens ook een half uur over gedaan om over te steken. Want man, wat is het hier druk op dit tijdstip altijd met fietsers.
0: Maar geen fatbikes meer, hè?
3: Nee, geen fatbikes meer.
0: Dat heb je ook getest.
3: Maar het is nog steeds druk, hoor. Kan het je verklappen. Want ik denk, stapje op een gegeven moment naar voren. Dacht ik, nee, toch weer terug. En toen weer stapje naar voren. Nee, toch weer terug. Ging er weer iemand bellen. Dus ik... Ik heb het gered, mannen. Hey, goedemorgen, Bas.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Nicole.
5: Goedemorgen.
3: Jullie zijn, jij bent van de gemeente Amsterdam, Nicole?
5: Ja, ben gemeente Amsterdam. En daarnaast ben ik Zeizer, hè?
3: Zeizer. En Bas ook, maar jij bent vrijwilliger, geloof ik.
4: Ik ben vrijwilliger in het Amsterdamse bos.
3: Maar jij bent de Zeizer der Zeizers, heb ik begrepen.
4: Nou ja, dat zeggen ze.
3: Ja, toch?
4: Nou, ik heb een cursus gehad, dus vandaar.
3: Ja, jij bent een Messi onder de Zeizers.
4: Nou, let maar op.
3: Ja, toch, Nicole, of niet?
5: Ja, zeker. Ik heb hem zien Zeizer en hij is een hele goede Zeizer.
3: Wat hebben jullie met Zeizer?
5: Dat is een passie. Wij willen graag een goede verbinding met de natuur hebben. En door dat te doen, is er ook verbinding met de natuur, met de mensen.
3: Ja.
5: En voor ons, het is de mooiste snede die er bestaat.
3: Prachtig zeg. Dit is een mooie,
4: ja, bijna de gulden snede. Ja, ja.
3: Wauw jongens, wat prachtig. We staan nu trouwens op een stukje, Vondelpark eigenlijk. Wat ontoegankelijk is voor mensen. Er zit ook een hek omheen. En het hek is zojuist door jullie opengemaakt. Dit is eigenlijk alleen bedoeld voor de dieren, toch, Nico?
5: Ja. Dit is een stukje natuurreservaat naast, naast de koeienweide. En het ijsvogeltje broedt hier. We hebben hier de ooievaar. We hebben hier... de honingbijen en een hele mooie bloemrijke weide met orchideeën.
3: Ja.
5: En dat moeten we gewoon beschermen.
3: Ja, en wat ik zie nou, die ooievaar die zit naar ons te kijken. Ik denk, ach, daar komt hij met zijn zeis. Daar komt hij, Bas. Magerijn. Magerijn. Ja, toch? Maar daar ken ik hem ook van, hoor.
5: Ja, zeker.
4: Niks maar ik zie hem eigenlijk nog vrij rustig zitten. Dus
3: je hebt hem al in je handen, Bas, de zeis. Ja. Ik had het een uur geleden over. Het is heel erg, ik noem maar even old school. Tegenwoordig, als we 12 vierkante meter gras in onze tuin hebben, hebben we al een elektrische maaier.
4: Absoluut.
3: Ja, toch?
4: Ja.
3: Ik ook. Ja, ben ik helemaal eerlijk in. Ja, dat is toch kunstgras ook? Nee, dat is een geitje. Nee. Maar ik heb ook zo'n soort hoeverkraftachtig ding, weet je.
4: Ja.
3: Je kijkt me nu heel anders aan gelijk.
4: Nou ja, natuurlijk. Ja. Nee, kijk, voor je tuin moet je dat zeker doen, maar voor dit soort natuurgebieden is het heel zinvol om dat met de zeis te doen.
3: Ja.
4: Omdat je met zware machines de grond verdicht.
3: Ja.
4: En omdat je veel minder biodiversiteit kapot maakt eigenlijk.
3: Ja, want je zegt dat is de mooiste snede. Ja. En het is, wat kan jij die beweging eens maken? Het is eigenlijk een soort halve maan. Als mensen nu thuis zitten te denken van wat is een zeis? Hoe zit dat er ook alweer uit? Nou, het is eigenlijk een soort, het is een groot scherp mes met een soort halve maan. En je houdt hem beet, terwijl Bas nu druk aan het zeizen is. Ja. Je houdt hem eigenlijk beet aan twee handvaten, hè?
5: Ja, deze handvaten, dit is een Oostenrijkse zeis.
3: Oh, echt waar?
5: En hij komt uit België.
3: Ja.
5: Maar het type is Oostenrijk.
3: Oh.
5: En je kan hem verstellen, boven en beneden.
3: Ja, voor je lengte natuurlijk.
5: Voor je lengte.
3: Ja.
5: En het is dus een, hij moet de onderste, die moet dus bij je heup moet dat aansluiten.
3: Ja.
5: En
3: en de bovenste, zeg maar, bij je schouderbladen, zeg maar.
5: Je onderarm, die moet precies tussen de beide handvaten zitten.
3: En dus het is niet zo even, ik pak een zeis en we gaan aan de slag.
5: Nee,
3: dat is helemaal op maat gemaakt.
5: Ja, je kan hem op
3: een fietsje.
5: Aan je lichaam kan je hem op maat maken.
3: Hey, je gaat al snel, Bas. Hey. Dat gaat nog. Dat gaat hartstikke rap, joh, eigenlijk, hè, met zo'n zeis, of niet?
4: Als je de slag te pakken hebt en je hebt een beetje maaisel wat makkelijk maaien is.
3: Want ik denk dat ik ga het zo meteen even proberen. Ik denk dat als ik het nu ga doen, dan ga ik als een idioot. Hoppa! Dan moet ik heel veel kracht zetten, natuurlijk. Weet je wel, dat is niet te bedoelen. bedoeling. Het is jou heel rustig zo.
4: Niet. Ja, nee, als je zeis maar scherp genoeg is, dan...
3: Ja, ja dat is
4: dat
3: het.
4: Is het.
3: Ja, dat is ja, het. En heb jij nou wat zo dat je scheef gaat? Want dat heb ik dan, denk ik. Ik denk dat het ene grasje hoger wordt dan het andere bij mij.
4: Nou ja, dat zou kunnen gebeuren, ja. En dat gebeurt mij natuurlijk ook, ja. Dat, weet je, als je gewoon alleen maar gras hebt staan, dan is het een stuk moeilijker.
3: Ja, terwijl nu Nicole ook aan de gang gaat. Ja. Ja, het moet allemaal nog gebeuren. Het is een gigantisch stuk wat jullie moeten...
4: Dit is een behoorlijk stuk nog. Ja, ja. We hebben nog even te gaan, maar de zon schijnt. Dus,
3: ja, het is prachtig. Maar het is dus, hij maakt dus een hele mooie snede, maar het is ook beter voor de beestjes.
4: Het is beter voor de beestjes, want met een maaimachine vermaal je eigenlijk alles. En dus ook de insecten en de beestjes.
3: En bij zeis hoef je alleen als dier te bukken.
4: Nou ja, zoiets.
3: Ja, dan ben je, daar komt hij, hop, bukken. Ja, toch? Ja, je hebt meer kans.
4: Nou ja, zo is het.
3: Ja, maar dat is het natuurlijk.
4: Ja, ja.
3: Is het ook zo dat beter weer groeit dan? Omdat die snede zo mooi is? Ja, ik probeer even de logica van de zeis te begrijpen.
4: Nou ja, in ieder geval verdicht je, maak je de grond niet heel erg dicht. En verder haal je inderdaad alles wat erop staat, dat haal je netjes eraf. Ja. En daardoor komt er veel meer ruimte voor diversiteit aan planten.
3: Ja, en heel eerlijk, het is natuurlijk hartstikke duurzaam. Hè?
4: Ja,
3: je hebt geen elektra nodig. Je hebt niet zo'n vieze diesel nodig. Zo'n aggregaat dat aan je...
4: Nee. Dus,
3: ja.
4: En je staat ook niet in de herrie te maaien. Dat is ook wel prettig.
3: Ja, toch?
4: Ja,
3: ja nee, inderdaad. Zou ik het misschien even... Ja, ik zou wel afstand nemen, Nicole en Bas. Maar zou ik het even mogen proberen, misschien?
4: Ja, ik zou die zijn nemen.
3: Welke zij zou jij nemen? Oké, ik moet dan even de microfoon... even aan iemand geven.
4: Kom maar hier, hoor.
3: Oké, wil jij het overnemen, Bas? Pieter, dan krijg je even Bas te spreken.
1: Ja, dat is prima.
3: Zet ik hem even... Krijg je ook de koptelefoon op? Die wordt nu een echte reporter. Dus dat is wel leuk. Ja, kijk hier. Kijk, Bas. Zo, kijk. Krijg je deze om je schouder heen.
1: Ja, hoor je mij even praten.
3: Nou, dan ga je even...
4: Ja.
3: Oké, daar gaan we. Nou. Allemaal opzij! Ja, de Vondelpark is leeg.
4: Die moet blijven staan.
3: Welke?
4: Deze kaardebol. Dus ga maar even hier.
3: Ga maar hier. Oké. Okay. Wat ga ik door de knieën? Wat is de bedoeling?
4: Je moet laag blijven.
3: Laag
4: met
3: blijven.
4: Met je blad vlak bij de grond.
3: Oké.
4: Okay. Ja, ik zei dus vlak bij de grond.
3: Oh ja, sorry. Ik luister de... Ja, oké. Okay, ja.
4: Zet hem een beetje zo.
3: Oh, zo moet hij.
4: Ja.
3: En nu is het... Nu kijk je uit?
4: Ja.
3: Nou, ik...
4: Ja, en dan moet je een soort halve draai maken eigenlijk.
3: Oh, met je heupen. Dus je gaat met de heup mee.
4: Ja, dat is het mooiste. Ja.
3: Oké, ja.
4: Ja, kijk, er gaat al wat af.
3: Het ziet er heel suf uit.
4: Je moet een beetje oefenen. Dat is helemaal niet erg.
3: Het is meestal, als je denkt dat het makkelijk is, dan is het heel moeilijk, hè? Dat is maar vaker met dingen.
4: Zo is het.
3: Oh, dat heb ik wel heel raar vaak trouwens.
4: Maar je begint te hoog.
3: Oh ja, ik begin dus laag, dus ik zit zo. Moet ik rechtop staan, of niet? Want
4: ja,
3: ik zit echt heel ingewikkeld te doen, voor mijn gevoel.
4: Oké,
3: dus daar gaat-ie. Ik ben nu ontspannen, zie je?
4: Er komt al wat af.
3: Nou, ik zou toch echt die elektrische maaien pakken, hoor. Als ik een...
2: Je moet aaien, maar maaien.
3: Je moet hem niet aaien, maar maaien, wordt er hier gezegd. Nou, jongens, ik ga nog even door. Hoeveel stuk moeten we nog?
4: We hebben nog lekker wat te gaan.
1: Succes ermee, Sjoerd.
4: Nou, als het klaar is, dan kun je het ook.
3: Heb je nog zo'n heerlijke diesel voor mij?

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
7: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
8: Ik ben Peter uit Zaandam.
9: Ik ben Maas, oud en helder.
10: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringenmeerpolder.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Ruim 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen, honderden mensen hebben gisteren gedemonstreerd tegen, maar ook voor de komst van asielzoekers in Hilversum. Maar niet alleen demonstranten uit het Gooi, maar ook uit andere delen van het land waren zo'n 200 mensen op de been. De rechter doet zometeen uitspraak in de zaak rond de reeks explosies in Alkmaar. De mannen die daar terecht staan, die worden door het OM gezien als opdrachtgevers van een reeks van 16 ontploffingen. En ja, we moeten het echt even hebben over de prijzen in de supermarkt. Want kenners denken dat die volgend jaar met 10% omhoog gaan. Hoe kunnen we dat nou nog betalen? Maar straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
15: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
14: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
16: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
14: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
8: 6 files hebben we en je krijgt de 2 langste. Allereerst die op de A2 van Utrecht richting Amsterdam tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel, 10 minuten. En op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp sta je vast tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek naar de A4 richting Den Haag, een kwartier vertraging.
9: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
18: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
25: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
26: De ontbijttafel.
27: Met Pieter Kok.

0: Virgo Sharky met a good heart. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 12 minuutjes over 9. Ja, we gaan het wel weer redden vandaag. Een beetje meer zon dan gisteren, maar aan het eind van de dag kan er wel een bijtje vallen hoor. Het is 9 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik was eventjes een paar dagen vrij. Ik ben met het hockeyteam van mijn zoon in Albanië geweest.
1: Ja, nog steeds fantastisch verhaal.
0: Vrij krankzinnige situatie. Het was expres ook, voor de duidelijkheid. Niet dat je denkt, heel erg per ongeluk terechtgekomen. De terugvlucht was nog rampzaliger dan vanaf Eindhoven vertrekken. Dat was namelijk via Praag. Terug naar huis met de overstap van 3 uur in Praag.
1: Oh, wat afschuwelijk. Ja. Wat hebben jullie toen gedaan?
0: Ja, er ging een deel gewoon nog steeds bier drinken natuurlijk.
3: Ja, ja. Dat snap ik. Ja, dat zou ik trouwens ook doen, denk ik. Maar, want je bent in Eindhoven vertrokken?
0: Op de heenweg? Op de heenweg.
3: Oh jee.
0: En op de terugweg zijn we vanaf Tirana, Albanië, naar Praag gevlogen in Tsjechië.
1: Ja.
0: En toen van Praag naar Schiphol.
1: Oh,
0: dus dat wel.
1: Fijn.
3: Dat viel weer mee.
0: Dus dan konden we daar vandaan een klein stukje in de trein en dan sta je toch alweer thuis.
3: Ja. Oh,
0: dus dat was wel. Was je in een landje, tenminste in Noord-Holland, zie je ook nog een mooi stukje van boven. Weet je wel? Dat is toch wel. Maar goed, het zorgde er wel voor dat ik gisterochtend thuis was. Ja. En dit is niet zo vaak op maandagochtend dat ik thuis ben, dan ben ik meestal weg. En mijn zoon, die moest gewoon naar school gisteren. Dus die was aan het opstaan en dergelijke. En ja, weet je, we komen net uit dat weekend samen. We hebben dat allemaal meegemaakt. En ik wil nog even extra napraten met hem natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus ik begin een gezellig gesprek. Ik zeg, Suzé, man, heb je lekker geslapen? En wat heb je allemaal te doen vandaag? En jeetje, wat een verhaal met die taxichauffeur. En wat een toestand was het allemaal. En dan laat ze daar eens normale weg aanleggen. Weet je wel, dat soort teksten die je dan
3: terugblikken. Ja.
0: Waarop hij zei, en ik quote, oh ja, jij bent hier meestal niet 's ochtends, maar eigenlijk praat ik dan nooit. Dus als je even stil kunt zijn.

0: Dennis met More Than a Woman.
1: De ontbijttafel.
0: Och, Anne, dit is het laatste wat ik erover ga vertellen, hoor. Over
2: echt?
0: Ja, hier laat ik het wel bij. Het is maar één weekendje. Het was 2,5 dag.
2: Nou, ik ben alleen nog maar bij... Ik heb de begin- en de eindreis meegemaakt, hè?
0: Ja, dat is ook wel zo natuurlijk.
2: Dat is het.
0: Maar tussendoor zijn we natuurlijk in Albanië geweest. Want daar hebben we het over. Een weekendtripje met het hockeyteam van mijn zoon. Krankzinnig verhaal is het eigenlijk. Hè? Maar goed, we zijn daar geweest. We zijn er naartoe gevlogen en we zijn weer teruggevlogen.
2: Ja, maar was het leuk, Piet?
0: Het was hartstikke leuk.
2: Okay.
0: Natuurlijk was het hartstikke leuk. Maar er waren ook delen bij waarbij ik dacht van... Nou, oké, dit is misschien niet iets waar ik bij moet zijn. Want het is natuurlijk leuk, die oude lul die erbij is. En hij kan best wel aardig meekomen voor zo'n oude vent. Heus wel.
2: Maar stripclip hebben jullie even niet gedaan.
0: Die heb ik even overgeslagen.
3: Heb je hem overgeslagen?
0: Nou ja.
3: Piet.
0: Ja, nee. Kom
3: je
0: op.
3: Moet die jongens...
0: Vorig.
2: Ja,
0: Frank. Ga ik niet doen.
3: Als je een keer een reden had om het te doen.
0: Ja, dan was dit hem inderdaad.
3: Ja, had je hem,
0: Ik kan je vertellen waar ik nog niet bij ben geweest. Oh, yeah. Zij hebben met z'n allen een pubgolf gedaan. En hebben gedaan alsof dat iets is wat bestaat.
2: Oh, dat bestaat.
0: Ik had er nog nooit van gehoord.
2: Ja, ik ken het.
0: Pubgolf. Frank, ik zal proberen voor jou dan even de rest uit te
2: leggen.
0: Ik denk dat dit iets is. Als je dit hoort, dan wil je dat binnenkort ook gaan doen.
2: Ja, dat is leuk.
0: Ik ga niet mee, denk ik ook met jou niet. Dit is het idee. Bij golven. Golf.
3: Ja,
0: weet je wel. Ja. Heb je 18 holes.
3: Mm-hmm.
0: Ja. Je moet proberen de bal in zo min mogelijk slagen in de hole te krijgen. Mm. Dat is golven.
3: Ja.
0: Nou, doe daar het woord pub bij en je hebt opeens 18 kroegen.
3: Oh.
0: En 18 drankjes. En je moet proberen met zo min mogelijk slokken dat drankje in je eigen hole te krijgen. In principe.
3: Jeetje.
0: Maar je doet dit... In duo's, in dit geval. Waarbij je ook tijdens deze hele trip... met tie wraps aan elkaar vastgebonden zit aan de pols.
2: Oh, dat wist ik even niet.
0: Ja, dat doen ze ook nog.
2: Jeetje.
0: Zo is die hele ploeg door die Tirana heen gedenderd. En hebben dus in een avond vanaf een uur of 7 s'avonds... 18 kroegen aangedaan.
3: Jeetje.
0: Waarbij je dus in totaal... Nou, je mocht verdelen onderling. Dus je mocht als duo mocht je ervoor kiezen... Oké, dit drankje drink jij en dit drankje drink ik dan weer. Je hebt er altijd één die helemaal geen bier lust bijvoorbeeld. En dan moest de ander die wel dan bier lust... proberen met zo min mogelijk slokje je bier terug te krijgen.
2: 18
0: bier? Nou ja, nee, je hoeft het niet... Nee, het waren allemaal verschillende drankjes.
2: Oh,
0: maar je hoeft er dus in totaal... moest je dan 9 drankjes op een hele avond proberen weg te werken.
3: Ja.
2: En waren ze met een even aantal...
0: Uiteindelijk hebben ze het zo gedaan dat ze het eerlijk hebben kunnen verdelen. Want ik was niet mee en daardoor was het even aantal er even uit. Maar je had ook nog organisaties aan boord gekomen. Maar het mooiste wat ik bij dit verhaal hoorde... was dat ze dus allemaal bij de eerste kroeg aankwamen. Daar werd het verhaal even geïntroduceerd. Ze deden het dus ook in verschillende etappes... zodat niet iedereen tegelijkertijd die kroeg in kwam lopen.
3: Ja.
0: We kwamen bij de eerste kroeg aan. Dronken daar hun drankje... Iedereen vond het hartstikke leuk. Ook het personeel waarop de barman meteen zei... Dit is zo gezellig. Iedereen een raki.
2: Nee.
0: Dat was de eerste kroeg.
2: Nee.
0: En toen moesten ze nog de hele avond. Ja, het was nog lang onrustig in Albanië.
2: En wat heb jij gedaan?
0: Ik lag lekker...
3: toch?
0: Nee, zal ik eerlijk vertellen wat ik gedaan heb toen zij dat aan het doen waren?
2: Ik weet niet of ik nu nog durf.
0: Ik heb even die hele... Het hele logement opgeruimd.
2: Echt waar?
0: Ja,
2: dat
0: ik
2: saai.
0: Heb al die gore zwembroeken en handdoeken van die gasten.
2: Wat?
0: Ja, het is troep, joh.
3: Even staan strijken of zo.
0: Nou ja, als ik een strijkbuit had gehad, had ik het gedaan.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Ik ben Jamie en ik woon in Hilversum.
14: Mijn naam is René. Ik ben woonachtig in Purmerend.
15: Ik ben Astrid en ik woon in Uithoren.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is nogal ruim 9:30 en boven Karspel is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Honderden mensen hebben gisteren gedemonstreerd tegen, maar ook voor de komst van asielzoekers in Hilversum. Er waren niet alleen demonstranten uit het Gooi, maar ook uit andere delen van het land. Onze verslaggever sprak er een paar.
19: Kun je vertellen waarom je hier vandaag helemaal uit Zeist naartoe bent gekomen?
20: Omdat alle vrouwen veilig moeten zijn. Ook vrouwen die vluchten voor oorlog.
19: Je staat hier met een bord. Open je hart en deel je welvaart. Waarom?
21: Nou, omdat daar eigenlijk dat waar het om gaat. Mensen die hebben heel veel. In Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Er komen mensen uit andere landen die het echt niet best hebben. En volgens mij staat de kern. Als je niet je welvaart kan delen, ja, dan ben je gewoon... Ik vind dat zonde.
18: Nou, er waren zo'n 200 mensen op de been. Niet alleen voor demonstranten die je nu hoorde, maar dus ook echt tegenstanders. De opvang die komt er overigens definitief, heeft de gemeente al laten weten. Vandaag doet de rechtbank uitspraak in de explosiezaak in Alkmaar. Een serie van explosies hield de stad lange tijd in zijn greep. Het zou gaan om een langdurig conflict dat mogelijk te maken had met handel in drugs. Maar de verdachten hebben daar tijdens de rechtszaak in april helemaal niets over losgelaten. De explosiegolf begon 3 jaar geleden. In meerdere gevallen bij onschuldige bewoners. En dat hakt er flink in, vertelt deze verslaggever. Als ik het fragmentje klaar heb staan, ja, vertelt onze verslaggever.
22: En die mensen zaten in doodsangst, bang dat zij en hun kinderen levend verbrand zouden worden. Nou, inmiddels is het al 2 jaar vrij rustig in Alkmaar. En justitie gaat ervan uit, hoopt eigenlijk wel dat het met de veroordeling van deze 3 mannen nu ook eindelijk gedaan is met de vuurwerkbommen.
18: Ja, de rechtbank doet om ongeveer 12:45 uitspraak. En die uitspraak, die volgen we natuurlijk. De Dam in Amsterdam is vandaag deels dicht. Heeft alles te maken met het bezoek van de bondspresident van Duitsland. Hij bezoekt de koning in het paleis op de Dam. Het plein is sinds 8:00 vanochtend deels afgesloten.

0: besloten. En deze verslaggever ziet dat Amsterdam er wel klaar voor is voor het hoge bezoek.
1: Ik kom hier regelmatig, maar het is hier niet vaak zo schoon. Ik zie ontzettend veel van die karretjes rijden. Mannetjes met bezems die alles piekfijn in orde maken. Daarnaast wordt hier nog een platform opgebouwd. Straks komt ook het orkest van de Koninklijke Luchtmacht hier om de volksliederen te spelen. Dus nou, hier op de Dam zijn ze er wel klaar voor.
0: Nou, dat is een generale repetitie dan misschien nog voor volgende week. Want dan komt ook de Japanse keizer weer eens langs. En ook dan is de Dam de hele ochtend en een deel van de middag niet toegankelijk. Staan omleidingen aangegeven. Den Helder telt van alle Noord-Hollandse gemeenten relatief de meest vroegtijdige schoolverlaters. In het schooljaar 24-25 stopte ruim 3,5% van de leerlingen daar zonder diploma. Blijkt allemaal uit onderzoek van onze redactie samen met Pointer. Landelijk ligt dat percentage vroegtijdige schoolverlaters rond de 2%. Dat is dus een stuk lager of een stuk hoger dus in Den Helder. Ja, en dan de boodschappen. Die kunnen volgend jaar wel eens met 10% duurder worden. Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. In een brandbrief vraagt die branchevereniging, want dat is het kabinet, om een aantal heffingen en maatregelen om die voorlopig niet uit te voeren. Denk aan de suikertax, zegt deze supermarktkoepel.
2: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de BTW overheen doet, dan heb je het maar zo over de miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
0: 10% duurder de boodschappen.
3: Ja, ik weet niet wat die man allemaal aan het zeggen was, maar 10% duurdere boodschappen, daar hebben we natuurlijk geen zin in.
0: Nee, hij zegt eigenlijk door maatregelen van de overheid, dus worden de prijzen in de supermarkt.
3: Ja, nee, maar dat is toch niet waar het om gaat? Is dat de reden waarom
0: hij zegt
3: dat is een reden om er vanaf te komen van deze prijsstijging, toch?
0: Nou, hij zegt, draai nou die maatregelen terug. Dus,
3: want dan hebben we de stijging niet.
0: Precies.
3: Ja, maar de stijging komt toch gewoon doordat de olieprijzen inderdaad. En de gasprijzen allemaal zo hoog zijn.
0: Dus door de onrust in de wereld gaan de prijzen omhoog. En hij zegt,
3: maar dan hoeven we dan niet op te lossen met de suikertax. Want het is heel slecht voor je om heel veel suiker te eten.
0: Ja,
3: toch?
0: Inderdaad. Dus moeten de supermarkten minder winst maken? Is dat het dan?
3: Nou, mijn vrouw werkt voor zo'n supermarkt.
0: Oh,
3: dus dat is misschien zo.
0: Jeetje, moeten we misschien voor jou even een doosje boodschappen
3: even
0: apart
3: even
0: zetten?
3: Een uitzondering maken.
4: Nou, doe eens even normaal. Als jij dan onze boodschappen zou sponsoren, dan doe ik het.
3: Ik wil best wel een keer een halfje bruin voor je meenemen.
4: Zo, doe maar weer. Wat gul allemaal.
3: Zo ben ik dan ook alweer.
0: Wel.
3: Nee, maar zonder gekkigheid. Brandstof sowieso, hè, als je op je werk moet komen met de auto omdat het niet anders kan, bijvoorbeeld. Is hartstikke duur geworden. En als je boodschappen daarop ook nog eens een keertje duurder worden. Het begint wel echt problematisch te worden voor heel veel mensen. Hè.
0: Je bent de prijsbewuste man, Piet. Anne heeft gisteren koffie gekocht, 500 gram.
3: Even kijken. Is 500 gram is een klein pak, toch?
0: Nee, is gewoon een half.
3: Is dat een normaal pak? Ja, want ik drink zelf geen koffie, hè, voor de duidelijkheid. Maar ik weet wel dat jullie al begonnen te stijgen dat toen die boven de 6 euro kwam, de prijs voor zo'n pak.
0: Snelfiltermalinkie, aroma rood.
3: Heb ik jullie... Als we raden, moeten we altijd een beetje verkeerd raden. Maar ik heb toch zin om 8,5 euro te zeggen.
0: Oh, veel te laag, Piet.
3: Wat heb je betaald?
4: 9,99.
3: Wat?
4: Ja,
3: dat is gewoon een tientje.
4: En 10 euro.
3: 10 euro. Dat is 22 gulden.
4: Toch niet normaal. 22 gulden. Precies, 22 gulden. Moet je nagaan.
0: Pak je koffie voor een geeltje.
3: Nou, maar dan zijn we toch gek geworden als je het zo... Daar word je toch gek van.
0: Jeetje, draai die suikertax terug.
3: Nee, daar haalt niks uit voor je koffie.
0: Ik doe sowieso geen suiker.
3: Ik wou net zeggen, je kunt alleen maar met melk drinken.
0: Geen koffie meer. Meer vreselijk nieuws over koffie in de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
5: Vanochtend blijft het aanvankelijk vrijwel overal droog en zijn er flinke perioden met zon. Aan het eind van de ochtend is er kans op een bui. Meer buien volgen vanmiddag en vanavond, afgewisseld door zon. Sommige buien kunnen vergezeld gaan van onweer en hagel, mogelijk ook windstoten. Het wordt niet warmer dan 17 tot 18 graden. En de zuidwestenwind is vanmiddag en vanavond matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen wat minder wind. Verder in de ochtend bewolking, misschien een enkele bui. In de middag af en toe zon, maar ook buien met kans op onweer. Temperatuur morgen 17 graden.
3: Jan, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Anne, waar staat het vast in Noord-Holland?
4: 3 files, eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je net iets meer dan 5 minuten vertraging. Ook op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 5 minuten. En de andere kant op, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot het langst 20 minuten.

0: Aloe Black met I Need a Dollar.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, dat is hij zeker. Hij is prachtig mooi. En ik heb Frank hier aan tafel gehoord.
2: Wat?
0: Nee, gaan we niet doen, Frank.
2: Wat gaan we niet doen?
0: Behalve als we wereldkampioen worden.
3: Nee, dat moet je ervoor doen.
0: Nee, dat vind ik onzin.
2: Waarom?
0: Dan maken we een week kaas.
2: Wat gaan we doen?
3: Ja,
2: wat?
3: Een oranje handvatje. Ja.
0: Frank wil een soort van cheddar kaas ervan maken van het handvat. Waardoor het oranje handvat wordt. En dan zou je er een WK-schaaf van kunnen maken.
2: Is gewoon een goed idee.
0: Ja, maar goed, dat is wel een beetje besides the point. Want allemaal leuk natuurlijk dat voetbal. Maar het draait natuurlijk om de ontbijttafel.
3: Dat snap ik wel.
2: Staat er ook nog op.
0: Ja, oké.
3: Okay. Nou, en we worden wereldkampioen. Dus het past helemaal in de trend.
0: Jij hebt gisteren echt niet zitten kijken volgens mij. Ik weet niet wat jij gezien hebt.
3: Ik heb wel gekeken, ze hebben alleen nog niet naar mij geluisterd.
0: Goed, wat zijn we aan het doen? We zijn een kaasschaaf aan het weggeven. En dat is niet zomaar een kaasschaaf. Dat is de ontbijttafel kaasschaaf. Prachtig mooi ding. En hier dus exclusief te winnen. Dat is ook helemaal niet zo moeilijk hoor, om dat ding binnen te slepen. Je hoeft alleen maar het woord kaasschaaf even te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat de persoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan ben je hem de ontbijttafel kaasschaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan ben je helemaal niks.
2: Nee.
0: Nee. Dus niet eerst goedemorgen zeggen, niet eerst je naam, niet van dat soort beleefdheden. Zitten we allemaal niet op te wachten, gewoon 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf. En dan komt het allemaal wel goed. Verder nog wat, aan?
2: Nee hoor, je mag ook bellen wat je wil.
0: Oh ja, dat mag ook natuurlijk. Ja, want...
2: vind ik leuk.
0: Er zijn natuurlijk best wel wat mensen die zeggen, ja, appen, daar ga ik allemaal niet aan beginnen hoor. Dan pak je de telefoon en bel je en zetten we je op die manier gewoon handmatig even op de lijst. Via 088-850-5152. Hou er rekening mee. Het is een beetje druk op die lijn. Maar wie weet lukt het, hè? En heb je zometeen die echte, exclusieve ontbijttafel kaasgaaf.

0: Carly Simon. En het ging niet over Mick Jagger die aan het meezingen was. Hey, you're so vain.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, al nu even serieuze zaken. We gaan eens even kijken of we iemand kunnen bereiken. Want alleen dan deel ik hem uit, hè. Als er iemand opneemt en op de juiste manier opneemt... die ontbijttafel kaasgaaf. Ben jij er klaar voor?
3: Ik denk het wel.
0: Oké dan. Is het bij Frans het allemaal goed gegaan?
3: Daar moest ik dus net even aan denken. Er was iemand ook zonder voicemail. Dat duurde best wel lang. Die heeft hij opgehangen.
0: Nou, zo werkt het wel.
3: Ja, hij is de taak heel serieus genomen. Okay.
0: Nou, dan, daar ben ik blij mee dan. Ik was sowieso blij dat hij hier was om het te vervangen. Dank daar nog voor, Francis, mocht je luisteren. Maar dat is goed om te horen. Dat er wel gewoon ook mijn zelfbedachte regels nog nageleefd worden.
3: Ja,
0: we gaan iemand bellen. Let's go. Let's do this.

0: Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
1: Eww! Is helemaal goed.
0: Dankjewel.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Met wie spreek ik?
0: Met Danny.
1: Danny, ja, inderdaad, hartstikke mooi. Hij is voor jou de ontbijttafel kaasschaaf. Je hebt hem gewonnen.
0: Prima.
1: Lekker bezig.
0: Dankjewel.
1: Waar komt hij te liggen bij jou, Danny?
0: Nou, gewoon in het laadje, denk ik.
1: Gewoon in het laadje, daar ligt hij ook het liefst. Danny, ik wens je er veel plezier mee en geniet ervan van de kaasschaaf.
0: Dankjewel.
1: Doei, doei.
0: Jo, Pieter, doei.

0: met Rolling in the Deep. Nou, kijk eens even wie er tegenover mij zit. Dat is niemand minder dan ons eigen Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga je doen zo meteen.
1: Batman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet.
0: Nou, die bal moet in het net.
1: Ja.
0: Van Bob Fosco. Vanochtend nog een klein stukje van gedraaid.
1: Goed, man.
0: Ja.
1: Serieus?
0: Ja. Nou ja. Waarom? Ja. Nou ja, je hebt je ook gekeken gisteravond.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nou, die ging dus niet echt het net in.
1: Bepaald niet, nee. Nou, Bruno Mars die schiet wel altijd raak met I Just Might. Dus daar begin ik de show mee. En ik doe vandaag een bakkie met Janis Meijman. Ooit lang geleden, 1982, maakte de bekende Amsterdamse fotograaf Ed van der Elsken een film waarin hij door Amsterdam reed. Camera op een soort kar gebouwd. Een heel mooi beeld van Amsterdam in die tijd. Die film is Janis aan het namaken.
0: Oh, wauw.
1: Een remake van die film.
0: Maken. Maar dan nu? En dan ook zelf de route? Of,
1: Ja, nou, die route is natuurlijk in de loop der jaren behoorlijk veranderd. Je mag niet overal zomaar weer doorheen en zo. En
0: ook dus over het Museumplein volgens mij.
1: Ja, zeker. Ja. Je mag nog door de Leidse Straat.
0: Ja.
1: Dus dat is allemaal lang geleden.
0: Dat vergeten inderdaad, ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen.
0: Zometeen te horen hier bij Bart Slim en zijn goedemorgen.
2: Vrijdag komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
3: De Vier van Alkmaar.
2: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis. Ze zijn er allemaal.
4: Allemaal.
2: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
5: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bangarage.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
9: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
10: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
11: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Wendel
13: en ik kom uit Volendam.
14: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
15: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
16: Ik ben Sanne en ik kom uit Hello.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 10:01. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Honderden mensen hebben gisteren gedemonstreerd tegen en voor de komst van asielzoekers in Hilversum. Niet alleen demonstranten uit het Gooi waren aanwezig, maar ze kwamen ook uit andere delen van het land. Er waren in totaal zo'n 200 mensen op de been. De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak rond de reeks explosies in Alkmaar. De verdachten worden door het OM gezien als de opdrachtgevers van een reeks van 16 explosies. En we gaan het hebben over de prijzen in de supermarkt. Want kenners denken dat die volgend jaar met 10% zullen gaan stijgen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
3: Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: De verkeersinformatie van de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen het knooppunt Kooimeer en Heemskerk. Daar doe je er bijna een half uur langer over. Dat is het gevolg van een ongeluk. Dan ook de A10 nog. Knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam De Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. Daar bedraagt de vertraging 7 minuten.
12: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
13: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
15: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
17: Voordeeluitjes.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed, thanks bo!
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: En actie, olifant!
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Nu bij Dirk, Unox Knax, €2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
28: Goedemorgen.
29: Met Bart Slim.

0: Dag. Bruno Mars hoorde je met I Just Might. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de dinsdag op NH. Wees welkom. Want het is hier weer volle bak genieten geblazen voor een ieder die van fijne muziek houdt. De lekkerste muziek die strooi ik weer over je uit de komende 2 uur als waren het confetti. Het laatste nieuws uit Noord-Holland, dat hoor je natuurlijk ook hier. En vandaag van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Ja, ik overval je er een beetje mee, geloof ik.
1: Wat zeg jij?
0: Nee, ik overval je even met
1: erbij. Ja, was druk bezig.
0: Ja, natuurlijk. Je zit volle bak natuurlijk gefocust op een bulletin.
1: Dus, ja. Ik verzamel het nieuws uit alle hoeken en gaten van onze provincie.
0: Ja, nou, dat gaan we straks allemaal horen. Eerste keer zo in deze constellatie, toch?
1: Wat zeg je?
0: Eerste keer zo in deze constellatie. Ik als nieuwslezer, of ik als presentator en jij als nieuwslezer.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou, ik kijk ernaar.
1: Ik vind het wel gezellig, hoor.
0: Ja, ik ook tot nu toe wel. Dus, ga lekker door. Rachel, hoor je dus straks. En dan hoor je ook van Jan Visser het uitgebreide weerbericht. En we krijgen met z'n allen toch een beetje behoefte aan iets hogere temperaturen en iets meer zon. Dus het zou fijn zijn als Jan dat het komende kwartier even voor ons regelt. Hè? Zet ik ondertussen een straffe bak. En die schenk ik straks in voor Janesh Meijman. Hij gaat een bijzondere film maken die eigenlijk al eens eerder werd gemaakt door de legendarische fotograaf Ed van der Elske. 1982 hebben we het dan over. Een film die zich afspeelt in Amsterdam. Een bakje met Janesh dus, zo dadelijk. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Tussen nu en 12 uur straks Gnarls, Barkley en Crazy. Eerst de Bee Gees en Massachusetts. En net als voor het 18-jarige voetbaltalent Gijs Groot uit Groet, die een profcontract heeft getekend bij voetbalclub AZ, is dit een buiten.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Janesh Meijman uit Amsterdam. Janesh, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe drink jij je koffie?
2: Vaak. Gewoon als een cappuccino. Okay. Koeienmelk. Dan doe ik er wat kaneel en suiker nog op.
1: Oh, kijk eens. Chic de friemel. Ja. Nou, die ga even kijken of ik die voor je kan maken. Gaan wij in de tussentijd het eens even hebben over jouw project. Jij bent filmmaker, bezig met een bijzondere film... die te maken heeft met een film die de legendarische fotograaf... Ed van der Elsken ooit maakte in 1982. Die film heet Een fotograaf filmt Amsterdam. Wat kun jij vertellen over die film van Ed van der Elsken?
2: Ja, het is een film uit de jaren 80. En Ed van der Elsken die staat veel met zijn camera op straat. Dan zit die mensen te filmen, allerlei mensen. Maar hij rijdt ook met een auto door de straten heen. En hij vliegt zelfs met een vliegtuigje over de stad heen op het einde.
1: Ja, en hij legt dus al rijdend die stad vast, hè, Amsterdam 1982. Een heel andere stad dan zoals we hem nu kennen. Hoe kwam deze film eigenlijk op jouw pad terecht, Janesh?
2: Er was een vertoning in het AI Filmmuseum. En daar waar mijn documentaire Hotel Mokum werd vertoond. En ze werden samen geblokt. En toen zag ik hem. En toen zag ik allemaal mensen in de zaal reageren. Vooral wat oudere mensen op het straatbeeld van toen. En dat hij door de straten rijdt. En ze probeerden eigenlijk te achterhalen welke straten ze nou zagen.
1: Ja.
2: En toen dacht ik eigenlijk van, hoe zou het zijn om dit opnieuw te maken? En dat over 50 jaar mensen weer in de zaal reageren op het materiaal. En dat was eigenlijk... Ja, het idee, zo is het gewoon echt ontstaan.
1: Ja, en dan moet je dus eigenlijk die route die Ed van der Elsken toen aflegde weer in kaart gaan brengen. Was dat makkelijk?
2: Nee, dat was wel, heb ik wel echt een beetje, hoe zeg je dat, goed research naar gedaan. en eerst gewoon echt kijken in zijn materiaal. Toen heb ik het op Google Street View. Heb ik eigenlijk alle, gewoon het... gescreen record. En heb ik die hele route eerst digitaal gedaan.
1: Ja.
2: En toen heb ik samen dus met mijn cameraman Sam Broekman gingen we het gewoon echt fietsen. Gewoon door de stad heen. Ja. En een beetje observeren van hoe moeilijk of makkelijk is dit nou? En ook wat het grappigste is, toen we al fietsen dat aan het doen waren, want we wisten, we hebben eigenlijk nog het vervoersmiddel nodig. Toen zagen we op de Dam een jonge man staan op een bakbrommer.
1: Ja.
2: Tom Evers. Toen ben ik eigenlijk direct naar hem toe gerend. En gezegd van, wil je meewerken aan dit project? En, hij wilde meewerken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat het maken van zo'n film... Hè, dus al rijdend zo door Amsterdam... en dan ga je denk ik ook... Ed van der Elsken die kon natuurlijk op plekken rijden... waar dat nu niet meer mag. Maar dat stelt wel allerlei eisen ook aan je als cameraman, denk ik. Want hoe breng je dat in beeld dat het ook nog een beetje te zien is, zeg maar?
2: Ja, dat is echt wel een uitdaging. Dat was ook wel een stuk ingewikkelder dan ik dacht dat het ging zijn. Want je hebt bijvoorbeeld heel veel paaltjes die, die houden max breedte aan.
1: Ja.
2: En die Tom Evers die had dat dus al zo gebouwd, die bakbrommer, dat hij daar doorheen kan. Die had daar al over nagedacht.
1: Ja.
2: Maar dat is dus één rijelement waar we mee bezig moeten houden. Maar bijvoorbeeld het tempo van rijden, dat heeft ook weer invloed op... je wilt ongeveer even snel als Ed van der Elsken rijden. Maar Ed van der Elsken reed echt heel hard. En ook echt door rood. En het is gewoon best wel gevaarlijk. Dan heb je ook nog dat die camera moet gestabiliseerd zijn. En, dus het idee was soort van heel onschuldig. Maar eigenlijk is de uitvoering nog best... professioneel ingewikkeld.
1: Ja. Heb ik begrepen dat je deze film ook op hetzelfde soort film wil draaien. Hè? De 16 mm, wat Ed van der Elsken destijds ook heeft gedaan.
2: Ja, precies. Okay.
1: En ook dat stelt weer extra eisen, neem ik aan.
2: Ja, want digitaal konden we dus best wel redelijk het... hoe zeg je dat? Troubleshooten, testen.
1: Ja.
2: Gaan draaien, kijken naar het materiaal en... We hebben ook eerst zelf nog geprobeerd het stabiliseersysteem te bouwen. Samen met nog een Ronin-apparaat heet dat. Allemaal ingewikkelde filmtermen, maar op een gegeven moment zijn we nu dus met filmmateriaal bezig. Maar daarbij heb je ja, een filmrol is gewoon best wel duur. Ja. En wanneer je gaat draaien, moet het eigenlijk gewoon goed zijn.
1: Ja, ja, ja.
2: Nu werken we ook met een bedrijf samen. Dus zij heet de Gripwise, Amsterdams bedrijf. En zij gaan ons eigenlijk een beetje materialen geven die bijvoorbeeld bij autocommercials worden gebruikt.
1: Op die manier, ja. En, ja. Ja. En tot slot, Janees, wanneer gaat het gebeuren? Wanneer gaan jullie draaien?
2: Nou, vrijdag gaan we weer een digitale test doen.
1: Okay.
2: En dan gaan we dus met die meer auto-achtige techniek werken. En als we dan tevreden zijn over het nieuwe systeem, dan gaan we de filmcamera erop zetten. En dat zou best wel al in juni, dan wel in juli kunnen gebeuren.
1: Oh, wow.
2: Wanneer het licht ook het langst is.
1: Ja, ja, op die manier. Ja,
2: dan
1: ja.
2: Kan je heel vroeg beginnen. Dan zijn de straten nog rustig. Zo hebben we het eigenlijk uitgedacht.
1: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Heel veel succes met de laatste voorbereidingen en het filmen van dit bijzondere project. En dan gaan we dus een nieuwe versie zien van de film van Ed van der Elske uit 1982. Janees, heel veel succes nogmaals. Je koffie is klaar, neem hem lekker mee. En hou ons op de hoogte van je vorderingen.
2: Is goed, oké.
1: Okay. Dankjewel, hè.
2: Doei, doei.
1: Groetjes, hoi hoi. Wij gaan naar het nieuws van 11:30 met de Pointer Sisters. Dit is I'm So Excited. Goedemorgen. Tonight.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
11: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
12: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 2 minuten over 11:30. In Heer Hugo Waard is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Bart. Honderden mensen hebben gisteren gedemonstreerd tegen en voor de komst van asielzoekers in Hilversum. Er waren niet alleen demonstranten uit het Gooi, maar ook uit andere delen van het land. Onze verslaggever sprak er een paar.
16: Kun je vertellen waarom je hier vandaag helemaal uit Zeist naartoe bent gekomen?
17: Omdat alle vrouwen veilig moeten zijn. Ook vrouwen die vluchten voor oorlog.
16: Je staat hier met een bord. Open je hart en deel je welvaart. Waarom?
18: Nou, omdat daar eigenlijk dat waar het om gaat. Mensen die hebben heel veel. In Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Er komen mensen uit andere landen die het echt niet best hebben. En volgens mij staat de kern. Als je niet je welvaart kan delen, ja, dan ben je gewoon... Ik vind dat zonde.
15: Er waren in totaal zo'n 200 mensen op de been. En de opvang op 2 verschillende locaties komt er overigens definitief. De Dam in Amsterdam is vandaag deels dicht vanwege het bezoek van de bondspresident van Duitsland. Het plein is sinds 8 uur dicht en deze verslaggever ziet dat Amsterdam er klaar voor is.
19: Ik kom hier regelmatig, maar het is hier niet vaak zo schoon. Ik zie ontzettend veel van die karretjes rijden, mannetjes met bezems die alles piekfijn in orde maken. Daarnaast wordt hier nog een platform opgebouwd. Straks komt ook het orkest van de Koninklijke Luchtmacht hier om de volksliederen te spelen. Dus hier op de Dam zijn ze er wel klaar voor.
15: Volgende week komt de Japanse keizer langs. Ook dan is de Dam de hele ochtend en een deel van de middag niet toegankelijk. Verkeer daar wordt omgeleid. Vandaag doet de rechter uitspraak in de explosiezaak in Alkmaar. Een serie van explosies hield de stad lange tijd in de greep. Het zou gaan om een langdurig conflict dat mogelijk te maken heeft met de handel in drugs. Maar de verdachten hebben daar tijdens de rechtszaak in april helemaal niets over losgelaten. De explosiegolf begon 3 jaar geleden, in meerdere gevallen bij onschuldige bewoners. En dat hakte er flink in, vertelt verslaggever Jurgen van den Bos.
20: En die mensen zaten in doodsangst, bang dat zij en hun kinderen levend verbrand zouden worden. Nou, inmiddels is het al 2 jaar vrij rustig in Alkmaar. En justitie gaat ervan uit, hoopt eigenlijk wel dat het met de veroordeling van deze 3 mannen nu ook eindelijk gedaan is met de vuurwerkbommen.
15: Rond 13:45 vandaag doet de rechter uitspraak en wij blijven de zaak uiteraard volgen. Bewoners aan de Borneo-kade zijn teleurgesteld in Amsterdam, is dat na de informatieavond gisteravond over de zwemsteiger. Na jaren van juridische procedures kwam er deze week uitsluitsel via de Raad van State.

0: praten. De steiger wordt ingekort en de klagende buurtbewoners krijgen elders een lichtplek met hun woonboot. Dat zorgt voor teleurstelling in de buurt. Het stadsdeel plaatste al hekken om de steiger om deze in te korten. En dat zorgde tot voor veel commotie onder de bewoners die strijden voor het behoud van hun zo geliefde zwemplek. De komende 6 weken blijft de steiger ingekort en zal het stadsdeel met de handhavers gaan monitoren welk effect het inkorten heeft. Wat de gevolgen zullen zijn van die uitkomsten is nog onduidelijk. De boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren. Denk aan de suikertax, zegt de supermarktkoepel.
1: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen... als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de btw overheen doet, dan heb je het maar zo over de miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
2: Ja.
0: Dat gaan we voelen in de portemonnee, Bart.
2: Nou, ik heb het nu al af en toe hoor, in de supermarkt. Ja? Dat ik dan druk op betalen en ik denk, mijn hemel. En dan krijg ik zo in je tas en er zit helemaal niks in.
0: Eén tasje, 46 euro. Hoppa.
2: Ongelooflijk, ja. Ja. Gek is dat, hè. En dan denk je, wat heb ik nou heel veel gekocht of niet? Maar het loont ook wel om dan naar de kleine winkeltjes te gaan. Hè. Even naar een Turkse supermarkt, Turkse groenteboer.
0: Of we moeten kleinere porties gaan koken.
2: Ja, ook dat.
0: Gewoon minder gaan eten.
2: Minder eten.
0: Broekriem aanhalen.
2: Zo is dat. Op de doorzien. Nou, gedoe allemaal.
0: Ja, dat klopt. Meer nieuws in de app en of op nhnieuws.nl.
2: Dankjewel, Rachel. Jan Visser, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
2: Nou, wat ook altijd een zekerheidje in het leven is dat er weer is. Ik ben heel benieuwd wat dat weer van vandaag gaat brengen, Jan.
3: Ja, op dit moment is het in onze provincie prima weer eigenlijk. Op veel plaatsen schijnt de zon volop. Er zijn een paar felle buien actief in het midden van het land, rivierengebied met name. Daar komt ook veelvuldig onweer voor. Die bui is ook op grote afstand zichtbaar, maar de lucht is tamelijk helder. Dus dat mooie aanbeeld van die bewolking. En ja, die bui die blijft daar, die trekt langzaam naar het oosten. Die zal ons niet deren, maar de verwachting is wel dat er nog wel wat buien gaan komen. Maar vanochtend valt het eigenlijk best reuze mee. Okay. Vanmiddag neemt de kans op buien toe. Aan de kust lijkt het ook vanmiddag wel redelijk te zullen verlopen. Op een enkele bui na. Maar elders in de provincie, zeker in het zuidoostelijk deel, regio Amsterdam en het Gooi, daar kunnen wat meer buien gaan vallen die vergezeld kunnen gaan van onweer. Temperaturen zijn laag. Het is nu 15 tot 16 graden. Het wordt maximaal 17, hooguit lokaal 18 graden. En de wind die waait uit het westen tot zuidwesten en is boven land matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen beginnen we de dag met bewolking en een enkele bui. En in de middag dan is er af en toe zon, maar ook nog steeds een buienkans met onweer. Het wordt niet warmer dan 17 graden. En de zuidwestenwind, later west, is matig en aan de kust af en toe vrij krachtig. Donderdag en vrijdag volgt een nieuw lage drukgebied via de Britse eilanden met de westelijke hoogtestroming trekt het richting het Noordzeegebied. En dat betekent dat het bij ons wisselvallig blijft. Met vooral later op donderdag en vrijdag weer kans op regen of buien. Temperaturen blijven beneden de 20 graden. En ook de zuidwesten tot westenwind trekt weer aan. In het weekeinde echter, dan zien we geleidelijk een verandering optreden. Er ligt een golf van een hoge drukgebied boven de golf van Biscayen en het Engelse kanaal. En de invloed daarvan wordt merkbaar. De neerslagkansen worden kleiner. Vooral vanaf zondag komt er meer zon en de temperatuur komt dan ook weer boven de 20 graden uit. En volgende week wordt het waarschijnlijk nog wat warmer. En dan gaan we richting 23 tot 25 graden.
2: Kijk, dan begint het alweer met je helpt hem iets meer op de zomer te lijken.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Nou ja. Dus geduld betrachten, dat is het motto, denk ik. Hè?
3: Ja. Ja.
2: Oké, okay, Jan, dan gaan we dat nu meteen doen.
3: Oké.
2: Okay. Dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
3: Ja hoor.
2: Verkeersinformatie krijg je nog van de ANWB. Een korte en een lange. Ik begin met die korte. Dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Uitgeest en de knooppunt Kooimeer. Daar doe je er 6 minuten langer over. Maar op diezelfde A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen het knooppunt Kooimeer en Akersloot. Daar bedraagt de vertraging inmiddels ruim een half uur. 38 minuten. Er staat daar een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht.

Je hoorde achtereenvolgens de eerste band die ooit in wat nu de AFAS Live heet, maar destijds de Heineken Musical heette, of de Belmar Bierbunker in de volksmond. Jazeker. Maar de eerste band ooit die daar optrad, dat was Texas. Ja, één band moet de eerste zijn. Nou, toen moesten ze het wiel nog wel een beetje uitvinden daar, hoor. Zeker qua geluid. Nu is dat dikke prima. Maar toen was er nog wel het een en ander op aan te merken. Garderobe werkte nog niet naar behoren. Er stond er personeel achter de bar die het ook nog niet echt in de vingers had. Maar goed, dat is lang geleden inmiddels. Texas dus, hun viel de eer te beurt om daar als eerste te mogen spelen. Texas trouwens een band uit Ierland, helemaal niet uit Texas. En daarna, de naam van een van de eerste coffeeshops van Nederland. Mellow Yellow, hoorde je van Donovan. Gaat dan niet over die coffeeshop, maar wel over, nou, laat ik zeggen, aanverwante zaken. Ja, de Mellow Yellow was sterker nog volgens mij de eerste van Nederland. In Amsterdam uiteraard. Vijzelgracht. Huiskleuren geel en zwart, kan ik me nog herinneren. En Pollum kostte een tientje de gram, weet ik nog. En die was dik prima. En er stond een glas op de bar. Met vloe, een tip en sigaretten. Volgens mij bestaat hij niet meer, maar dat zou ik even moeten opzoeken. Goed, straks een goedemorgen. Robbie Williams, met wie niet horen wil, die moet maar feelen. En daarvoor is Brother Beyond. Dit is The Harder I Try.

Robbie Williams hoorde je met Feel. Nou, ik heb toch even opgezocht en hij bestaat inderdaad niet meer. De Mellow Yellow, die coffeeshop waar ik het over had, vernoemd, letterlijk vernoemd naar het liedje van Donovan wat ik net draaide. Nee, sinds 2017 1 januari deuren gesloten en dat had te maken met nieuwe regelgeving. Er zat namelijk binnen een straal van 250 meter een school, namelijk de Nederlandse Kappersacademie op de Weteringschans. En toen viel het doek voor deze eerste coffeeshop. 1973 werd er besloten om van het theehuis, waar toch al volle bak gebloot werd, een coffeeshop te maken. Nou, dan hebben we toch weer wat geleerd, hè? Goed, ik heb tijd voor nog één liedje. En die tijd ga ik gebruiken ook. Dit is T-Rex in Goedemorgen en Get It On.

0: is een uittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
4: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
6: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
9: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
10: Ik ben Lisan en ik kom uit Horen.
11: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
12: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 11:01. Het belangrijkste nieuws uit onze regio. Hoor je van Rachel Morsing. Rachel, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Nergens in Noord-Holland haken zoveel jongeren af op school als in Den Helder, blijkt uit onderzoek van NH in samenwerking met Pointer. Stevige onweersbuien trekken vandaag over Noord-Holland. Het KNMI heeft zelfs code geel afgegeven. En een heugelijk moment voor de familie Groot uit Groet vandaag. De 18-jarige Gijs Groot tekent straks om 3:00 zijn eerste profcontract voor AZ. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
14: De verkeersinformatie van de ANWB laat ik beginnen op die A9 Amstelveen richting Alkmaar en de andere kant op. Tussen Akersloot en het knooppunt Kooimeer, daar doe je er rond de 10 minuten langer over. En er is er eentje bijgekomen op de A10 die wel eens fors zou kunnen gaan oplopen. Dat is de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert, daar is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken daar zijn dicht.
0: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: Max en Andy Grammer hoorde je met The Thing I Love. Ja, ja. Het is 12 minuten over 11.
1: Hallo. Daar zijn we.
0: Ja, we zijn er weer inderdaad. Ja. Uurtje 2 van deze dinsdageditie van Goedemorgen, waarin je weer kans maakt op een klein maar fijn prijsje. Jazeker, dinsdag, woensdag, donderdag doen we altijd de toeterplaat. Hè? Dan stel ik een hele simpele vraag. Wat moet er op de toeter? Er komt ergens de komende 2 liedjes een plaat voorbij waarbij een woord is weggetoeterd. En ik voorspel je al dat die heel lastig is. Het is een beeldschone plaat van een van mijn lievelingszangeressen. Maar die plaat bestaat er eigenlijk uit dat ze allerlei, zelfstandige naamwoorden opnoemt. Ze heeft dat niet, en ze heeft dit niet, en ze heeft dat niet, en dat niet. Nou goed, dus een heleboel van die woorden. Dus dan moet je ook maar net weten welk woord er weggetoeterd is. Nou, laat ik hier dan een klein opkontje geven. Want het woord wat ik zoek, dat is, daarvan hebben sommige mensen veel en andere weinig. En het houdt ons heel erg bezig. Het is het begin van alle kwaad, zal ik maar zeggen. Nou, dat is het woord, het zelfstandige naamwoord wat ik zoek. En wat ik heb weggetoeterd. Nou goed, je gaat het allemaal meemaken. En hij hoeft er ook niet elke dag uit te gaan. Hè. Dan blijft het winnen van dat klein maar fijne prijsje ook heel bijzonder. Net zoals het winnen van een kaasschaaf. Komt net nog een appje binnen van een hele blije luisteraar van de ontbijttafel. Want die heeft hem binnen hoor. Die staat vol trots te pronken met dat exemplaar. Nou, bij mij kan je geen kaasschaaf winnen, maar een ander klein prijsje. Maar we gaan het meemaken of je eruit gaat vandaag op deze dinsdag. Het is vandaag alweer 9 juni op nhnieuws.nl. Ja, mooi verhaal is dat. Uit de historische haven van Den Oever. Met de WR4 hebben ze daar het eerste historische visserschip dat elektrisch wordt aangedreven.
2: Je hoort dus helemaal niks, je ziet ook niks. Als ik nu gas ga geven, nu loopt de motor.
3: Dit is geweldig. Als je hier dan staat te praten, dan hoorden ze het achter niet, omdat die motor veel te veel lawaai maakt. Maar ze horen nu alles wat ik zeg.
4: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er
1: op de toeter?
2: De toeter.
3: Ja, dat zou ik potverdorie wel eens willen weten. Wat er op de toeter moet. Nou, die toeter zat niet verstopt in Broken Wings van meneertje. Mister, merkwaardig beentje was dat toch, hè? Ik wist nooit helemaal of dat nou echt was of zo. Of dat het toch een beetje bedacht was. Dit was in ieder geval een dikke hit, Broken Wings. Nee, hij zat verstopt in dat liedje van een van mijn lievelingszangeressen. Een muzikale heldin, Nina Simone. En ik zei het al, dit is zo'n liedje waarbij ze allemaal dingen opnoemt die ze niet heeft, hè? I ain't got no this en all that en dan zo ze me zo. Dus dat was lastig kiezen, dacht ik. Maar nee, jullie verdienen stuk voor stuk en allemaal een pluim. Ik ben zo trots op jullie. Dat geldt dan voor Henny, Rinette, John. Want die belden allemaal met het goede antwoord. En Erik, Ellie, Nettie, die stuurde nog een appje. Jos. En dan hebben we nog... Wim had het ook bij het rechte eind. En dan heb ik hier nog wat namen opgeschreven die ik met moeite kan ontcijferen. Linda, Annemieke en Gerard. Nou, allemaal hadden ze het bij het rechte eind. Ik ga het dus aan Nel vragen. Nel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Waar bel je vandaan, Nel?
4: Edam.
3: En hoe ligt dat mooie Edam erbij vandaag?
4: Mooi weer.
3: Oh, oké.
4: Een beetje harde wind, maar nee hoor, het is mooi weer.
3: Ja. Oh, oké. Maar volgens mij is het in Edam eigenlijk altijd mooi weer, hè? Maar afhankelijk van waar je staat.
4: Ja, zo
3: lust ik er nog wel een paar. Hey Nel, jij zit lekker naar de radio te luisteren. Je hoorde het beeldschone liedje van Nina Simone voorbij komen. En je dacht, verrek, ik weet het.
4: Ja.
3: Nou, roept u maar.
4: Money?
5: Ja.
3: Nou ja.
5: Hartstikke goed.
3: Ja. Fantastisch, Nel. Dat heb je goed gedaan. Want hij zat helemaal verstopt aan het begin van het liedje.
4: Ja.
3: Je hebt, nou, met je gehoor is niks mis. Dat wil ik wel even benadrukken.
4: Gelukkig. Nee,
3: gelukkig maar. Hey, klopt als een bus, Nel. Jij bent de winnaar van vandaag. Van harte gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
3: Vrijdag dan gaat er een envelop naar de postkamer. En staat jouw naam en adres op. En dan komt hij jouw kant op. Klein maar fijn prijsje. Je hebt hem eerlijk verdiend.
4: Dankjewel.
3: Geniet ervan. Dankjewel. En maak er een mooie dag van, Nel. Dank voor het meespelen. Joejoe.
4: Dag.
3: En het antwoord van Nel en al die andere slimmerikken was inderdaad money. En inderdaad, mensen.
0: Dat moet er op de toeter. En

0: een uittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Uit het mooie Horen.
7: Ik ben Els uit Hoofddorp.
8: Ik ben Joop uit Amstelveen. Maché Macho.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is bijna 11:30. Op Texel is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Rachel Morsink.
11: Ja, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, Bart. Ridouan Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag laten weten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Het was al bekend dat zij bereid waren om Taghi te gaan bijstaan, en nu is het dus officieel. De hoofdverdachte in het Marengo-proces zit al meer dan een jaar zonder advocaten, sinds de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. De Dam in Amsterdam is

0: beleid. Honderden mensen hebben gisteren gedemonstreerd tegen en voor de komst van asielzoekers in Hilversum. Er waren niet alleen demonstranten uit het Gooi, maar ook uit andere delen van het land. Onze verslaggever sprak er een paar.
1: Kun je vertellen waarom je hier vandaag helemaal uit Zeist naartoe bent gekomen?
2: Omdat alle vrouwen veilig moeten zijn, ook vrouwen die vluchten voor oorlog.
1: Je staat hier met een bord, open je hart en deel je welvaart. Waarom?
3: Nou, omdat daar eigenlijk dat waar het om gaat. Mensen die hebben heel veel. In Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Er komen mensen uit andere landen die het echt niet best hebben. En volgens mij staat de kern. Als je niet je welvaart kan delen, ja, dan ben je gewoon... Ik vind dat zonde.
0: Er waren in totaal zo'n 200 mensen op de been en de opvang op twee verschillende locaties, die komt er overigens definitief. Over een uur doet de rechter in Alkmaar uitspraak in de beruchte explosiezaak. Een serie van explosies hield de stad lange tijd in de greep. Het zou gaan om een langdurig conflict dat mogelijk te maken heeft met de handel in drugs, maar de verdachten hebben daar tijdens de rechtszaak in april helemaal niets over losgelaten. De explosiegolf begon 3 jaar geleden, in meerdere gevallen bij onschuldige bewoners thuis, en dat hakte er flink in omdat ze vreesden voor hun eigen veiligheid en die van hun kinderen. Straks meer daarover. Inwoners van buurtschap Het Kruis willen echte blauwe plaatsnaamborden. De discussie rond de borden in de gemeente Dijk en Waard speelt al een tijdje. Heer Hugo Waard is namelijk een samensmelting van de vroegere dorpen Het Zuidend, Het Kruis, De Noord en Veenhuizen. En die laatste twee worden door de gemeente als losstaande dorpen beschouwd. Maar de andere twee zijn als buurtschap bestempeld. En dus kreeg Het Kruis alleen witte borden. Maar nu er een nieuw college komt, gaan de voorvechters Gerrit Groot en Niels Jonker opnieuw de strijd aan. En de inzet blauwe plaatsnaamborden langs de randen van de bebouwde kom waar het buurtschap begint.
4: Nou heb ik wel wat beters te doen, maar dat is nou een beetje een principe dingetje geworden.
5: Maar we hopen eigenlijk met de nieuwe gemeenteraad en met dat de nieuwe partijen er ook achter het idee gaan staan. We hopen dat er eind van het jaar de blauwe borden staan.
6: Wat een heerlijk Nederlands onderwerp is dit, hè?
0: Ja, ze hebben goede hoop. Gewoon strijden voor je blauwe borden.
6: Ja, maar het heeft iets kneuterigs, maar ook iets heel begrijpelijks. Dat je denkt van ja, we willen ook een beetje een soort erkenning of zo, toch?
0: Een principe kwestie geworden,
6: ja, en dan toch een beetje zo'n ambtenaar die zich dan zo in zo'n dossier vastbijt.
0: Ja, maar nu is er een nieuwe en ze zeggen, begrijp
6: je
0: de kans.
6: Ja, dit is een moment dat. Ja. Het is gewoon een beetje, hoe noem je dat, klein duimpje? Of hoe noem je dat, David tegen Goliath.
0: Ja, precies.
6: Nou, we gaan het allerbeste.
0: Kijken of David gaat winnen. Ja. We blijven natuurlijk volgen en meer nieuws in de app en op nhnieuws.nl.
6: Dankjewel, Rachel. Ik zet mezelf uit. Dat is niet de bedoeling, hè? Het weer dan, Jan Visser.
7: Vanochtend blijft het op de meeste plaatsen in de provincie droog en schijnt de zon, afgewisseld door stapelwolken. Aan zee blijft het vrij zonnig. Vanmiddag en vanavond zijn er grotere buienkansen, met name in het zuidoostelijk deel van onze provincie en dan vooral dus in de regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi. Sommige buien kunnen vergezeld gaan van onweer. De temperatuur komt uit op hooguit 17 tot 18 graden. In buien zijn de temperaturen lager. En de wind waait uit het zuidwesten en is meest matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig vanmiddag en vanavond. Morgen, woensdag, in de ochtend bewolking met een buienkans. Ook in de middag buien, maar dan ook af en toe zon. Het blijft koel weer met 17 tot 18 graden.

Het was vorige week. Sterker nog, precies een week geleden. Bobby Gentry Day. It was the 3rd of June. Ja, dat is die datum die genoemd wordt in dit toch wonderlijke liedje. Die Ode to Billy Joe, gezongen dus door Bobby Gentry. Al die gebeurtenissen rond die Tallahatchie Bridge. Die is allemaal begonnen op 3 juni. En dus bestaat er zoiets als Bobby Gentry Day. Nou, ik vier hem zelf niet, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat wel doen. Je luistert nog steeds naar Goedemorgen. Straks Keith Urban en Pink en One Too Many. Maar eerst een man die veel meer was dan die, hartlevende, hartfeestende en toch ook wel een beetje gekke Rick James. Want door al die krankzinnige uitspattingen waar hij zich aan overgaf en zich te goed aan deed, terug te lezen trouwens in het boek, fantastische biografie over Rick James, Memoirs of a Superfreak. Maar daardoor zou je bijna vergeten dat hij een zeer begenadigd muzikant was, die ooit in één band speelde met niemand minder dan Neil Young, was een goede vriend van hem. En die band heette de Minor Birds. Het heeft trouwens ook heel weinig geschild of Rick James was toegetreden tot het illustere gezelschap Crosby, Stills, Nash en Young. Had weinig geschild. Hij was ook een veelzijdig muzikant. Hij speelde basgitaar, hij speelde gitaar, toetsen en drums. En eigenlijk, als je verder teruggaat, kwam hij per toeval in de muziek terecht. Hij moest in militaire dienst, daar had hij geen trek in. Dus vluchtte hij van Buffalo, waar hij woonde, naar Canada, de grens over. En daar heeft hij zich een tijdje schuil gehouden, onder een andere naam. En daar kreeg hij op een nacht ruzie met een paar dronken mannen. Die vielen hem lastig, die wilden hem in elkaar slaan. En toen schoten drie andere mannen Rick James te hulp. En een van die drie was LeVon Helm. En die zou later drummer worden in een bandje dat The Band heette, met Robbie Robertson onder andere. Nou, deze LeVon Helm die nodigde Rick James uit om 's avonds naar een optreden te komen van een ander bandje waar LeVon Helm toen in speelde. En toen wist Rick James, dit wil ik. En toen ging hij optreden onder de naam Ricky James Matthews. Nou, veel later in zijn carrière kwam hij op één en dezelfde avond Marvin Gaye en Stevie Wonder tegen. Allebei twee muzikale helden van hem. En tegen Stevie Wonder zei hij, ja, ik probeer ook door te breken als muzikant. Kan jij me niet een klein beetje helpen? En het was deze Stevie Wonder die tegen hem zei, nou, laten we dan beginnen met jouw naam even aan te passen. Want Ricky James Matthews, dat is een veel te lange naam. Ik zou gaan voor Ricky James. En Ricky James is dan later weer Rick James geworden. Dus met een beetje hulp van Stevie Wonder. Het nummer wat ik straks van hem ga draaien, dat maakte van hem wereldwijd een superster. Aanvankelijk werd dat nummer trouwens geboycott omdat de tekst te vulgair was, maar het publiek omarmde het nummer. En toen gingen ook radiostations het draaien en werden er uiteindelijk 4 miljoen exemplaren van verkocht. En toen het jaren later opnieuw werd gebruikt in het nummer Can't Touch This van MC Hammer, kwam er opnieuw een enorme smak geld binnen bij Rick James. Er wordt zelfs beweerd dat hij meer verdiende aan dat nummer dankzij MC Hammer dan door zijn eigen uitvoering van het liedje. Je hoort hem nu in Goedemorgen, Rick James. MUZIEK.

0: Goed geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Jong, wat ga je doen? Jong, wat ga je doen?
4: Ja, ja.
3: Jong, wat ga je doen?
0: Ja, ja.
3: Jong, wat ga je doen?
4: Nee, alles behalve Joen. Francis Broekhuis hier vandaag op de plek van Joen. En het is elke dag weer een soort toetie frutti.
5: Toetie frutti.
4: Een soort, hoe noem je dat? Een soort goochel.
5: Ja.
4: Hoe noem je dat? Zo'n
5: Ja, kom ik uit een potje.
4: Grabbelton.
5: Een grabbelton. We hebben Pimpampet en een grabbelton. Dat is ook echt zo. Hey, goedemorgen, Bart.
4: Maar nu doen we een greep in een grabbelton en sta jij hier.
5: Dus ja, want gisterochtend was ik de Pieter van dienst. Vandaag ben ik de June van dienst. Dus ik heb ook een beetje een gekke nacht. Want gisteren was het 3:30 ochtends.
4: Ja.
5: Dus vandaag probeerde ik toch een beetje soort van uitslapen. Maar dat gaat dan niet. Nee, dus ik werd ook weer om 3:30 wakker.
4: Ja, ja, dan heb je nog wat aan je dag.
5: Nou ja, dat is ook weer zo. En ik zit straks met de fantastische Maarten en de geweldige Barbara. Dus dat wordt heel gezellig.
4: Geoliede machine.
5: Geoliede machine. Ik hoef niet zoveel te doen. Ik hoef alleen maar een beetje mooi te kijken. Nou, dat komt wel goed. Ik heb voor straks Pimpampet natuurlijk. Hartstikke gezellig. En omdat wij vrijdag natuurlijk met z'n allen in Alkmaar staan, hebben wij een fantastische gast. Haar naam is Francine Postma. Heeft een heel mooi boek geschreven, Pelgrim voor een week.
4: Leuk.
5: Over wandelen en hoe je dan tot rust komt en tot jezelf. Okay. Ik denk dat zij wel hele goede tips heeft voor de wandelaars van de Vier van Alkmaar die morgen start.
4: Ik wou net zeggen, als jij het best doet, dan heb je misschien voor vrijdag uit.
5: Ja, het is een dik boek.
4: Ja, ja, precies. Ja. Zo lastig dat je niet tijdens het lopen kan lezen.
5: Nee, dat is maar misschien dat ze het als audioboek heeft ingesproken. Ja, ik weet het niet.
4: Ja,
5: ja, als een luisterboekje.
4: Oké, dat is allemaal zo duidelijk. Met Francis, hier na 12 ga ik nog één liedje draaien. Veel plezier, Francis.
5: Dankjewel, Bart.
4: En ik ga nog één liedje draaien van Chicago. Hoor je Saturday in the Park. En maak er een mooie dag van. En toedeloe, hè.

0: Van NH live vanuit Alkmaar tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En, Jelmer, die loopt mee.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smidje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smidjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smidje met DT.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
9: Ik ben Carina uit Schorel.
10: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Ivo uit Hilversum.
12: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
13: Ik ben Rosa uit Volendam.
14: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer. Thuis in heel
15: exact 12 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Riedewan Tachje heeft twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Stevige onweersbuien trekken vanmiddag over Noord-Holland is de verwachting. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. En in Herengewaard wordt nog steeds volop onderzoek gedaan. Vorige week werd daar in een bedrijfspand een omgebrachte man uit Engeland gevonden. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste vier wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
18: Hebbes.
11: Kijk op ben.nl.
19: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
20: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
19: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: June tot 2.

0: je erbij bent. Kan niet missen, de song klinkt, dus is dit June tot 2. Helaas niet met onze eigen June, die is nog steeds lekker op vakantie.
1: Ja.
0: Heerlijk als je zit te luisteren, June, op het strand ergens in het zonnige zuiden. Fijn dat je op afstand erbij bent, maar je bent altijd in ons hart. Toch, Maarten?
1: Zeker, absoluut.
0: Ja. En Barbara, voor jou ook?
2: Ik had haar ook nog per ongeluk gebeld.
0: Nee, waarom?
2: Ja, omdat ik in de war was met een ander nummer. Toen had ze me geappt van ik ben bereikbaar. Toen heb ik niks meer laten horen, maar goed.
0: Oh. En niks, dat is ook gemeen. Maar June is zo lief, want June is iemand die altijd de telefoon opneemt. Hoe laat het ook is. En zij belt ook wel eens heel laat mij. Om 11 uur 's avonds vooral, dus ik zit ergens aan te denken. Hi June. Echt heel gezellig. Ja. Dat is zo ontzettend leuk. Maar goed, June is, even kijken, vrijdag is ze er weer, hè?
1: Ja, vrijdag is ze weer terug.
0: Dus tot die tijd mogen wij het fort waarnemen, zoals het heet. Het is een grote eer, want June is altijd heel erg... het is echt haar programma. En ik vind het echt een fantastische mens. Een lief mens, icoon. Goed, ik laat June even los. Het zijn grote schoenen om te vullen, dat blijkt me weer. Ik ben dus Francis. Maar ik wilde even iets tegen jullie... Oh ja, wat gingen we doen? Slingers hebben we opgehangen, Pim Pam Pet gaan we doen. Heerlijke muziek natuurlijk. Maarten is erbij, Barbara voor het nieuws. En even kijken, we hebben straks een hele bijzondere gast. Een wandelaar, want ze heeft een boek geschreven... over 7 pelgrimstochten naar rust, ruimte en tijd voor jezelf. Haar naam is Francine Postema. En natuurlijk straks ook Jan Visser met het weer, want code geel...
2: Ja, dat is wel de verwachting, ja.
0: Oh my
2: Soms
0: Lord.
2: Kan het ook meevallen, hè?
0: Ja, want gisteren had, dat wil ik maar zeggen. Want gisteren had Jan Visser gezegd, het had heel erg regenen. En toen was het, vanochtend was het prachtig weer.
2: Ja, nu net toen ik hier naartoe reed, was het ook echt prachtig weer.
0: Ja, dus, goed, code geel, we gaan het meemaken. Maar lieve vrienden van in de studio hier en ook thuis. Gisteren zat ik dus in de trein. Er was een meneer en die gooide een milkshake weg. Zo'n grote beker. En zo'n gefrummeld... dingetje waar iets vets op had gezeten. Dus ik zei, zo, dat heeft gesmaakt. Hij zei, ja, was lekker hoor. Het was een bami-bal en een aardbeienmilkshake.
2: Combinatie
0: is gewaagd. Dat is precies wat ik ook dacht. Hij zei, maar lekker, een beetje dat zoete... en een beetje dat hete van die bal. En dat was zalig. Ik heb echt genoten. Maar dat was echt om 2 uur 's middags. Ik denk, zo de mythe, zeg het, zei je. Maar ik vroeg mij af van die smaakcombinaties. Van die aparte, wonderlijke smaakcombinaties. Ik zelf vind bijvoorbeeld hele hete thee... met honing en heel veel citroen. Niet goed voor je kies. Kan niet opbreken. Dat is vorige week gebeurd. Ja. Maar dat is zo'n combinatie die... misschien niet helemaal wonderlijk is. Een vriendin van mij die stond wel eens onder de douche. Niet met mij, maar gewoon alleen. Dat vertelde ze me dan. Met een blikje cola. Dus een hete douche met een blikje koude cola. Of iemand die overal appelmoes opdoet. Ik bedoel, of wat ik ook ergens zag, macaroni met banaan. Hebben jullie van dat soort wonderlijke smaakcombinaties waar je op aangaat?
1: Nou, ik heb sowieso de duodrop nooit helemaal begrepen. Zo'n winegum met zo'n drop in één snoepie.
0: Oh ja, vind ik ook gek.
1: Dat heb ik elkaar gekleed zitten. En wat ik heel vaak doe, dat is echt heel lekker voor de mensen thuis, moet je zeker doen. Koop zo'n bak met zeevruchten, weet je wel, die chocoladedingen.
0: Ja.
1: Die in een bakje, gooi gewoon in een bakje. 1,5 minuut in de magnetron, dan wordt het dus helemaal een saus. En dan een beetje zeezout eroverheen.
0: Oh!
1: En dan gewoon lekker lepelen.
0: Je lepelt gewoon 40 bonbons weg met
1: de
0: magnetron.
1: Ik koop zeg maar eens zo'n ding. En dan heb je 2 van die vakken, zeg maar. 2 treetjes. Dan is gewoon een treetje per keer, dus dan kun je 2 dagen mee.
0: Maar wat een wonderlijke... Dat is een
1: heerlijk.
0: Het is een soort gesmolten bonbonnetje met daarover wat zeezout.
1: Nee, gewoon alles in één bakje. En dan moet je een beetje roeren. En dan wordt het ook heel mooi. Want het wordt een soort marmerstructuur.
0: Oh, het is ook nog een keer...
2: Een soort chocoladefondue, maar dan zonder...
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: En jij, Bar, heb je zo'n wonderlijke smaakcombinatie?
2: Ja, ik heb wel bijvoorbeeld pindakaas met sambal.
0: Oh,
2: ja, op brood
0: lekker.
2: Of zo. Of,
0: heel
2: sowieso
0: lekker.
2: Heb ik af en toe zo'n sambal aanval. Dan pak ik gewoon in de avond een wortel uit de koelkast... en dan doop ik die in de sambal. Of,
0: zalig. Zoiets. Nou, ze hebben in Volendam is nu de beste sambal uit Europa gekozen. Klopt. Die schijnt heel mild te zijn. Ik ben ook echt een pepereter. Oh, heerlijk.
2: Ja.
0: Dus overal peper op. Maakt niet uit. Chili oil, die Chinese chili oil. Maakt niet uit. Over ijs is heel lekker. Pasta.
1: Ijs?
0: Ja, zeker. Ijs met een lepel chiliolie. Heerlijk.
1: Okay.
0: Ja, ga er maar aan staan met je zeevruchten.
2: Nou, ik pas.
0: Mijn vraag aan jou is dus 088-58-51-52. Heb jij zo'n wonderlijke smaakcombinatie? Lijkt me gewoon lekker iets waarvan je denkt... maar waar je later van denkt, had ik dit nou maar eerder geweten? Toch? Ja, 088, wat zei je? Emma?
1: Leuke vraag.
0: Dankjewel. 088-58-51-52. Ik ben heel benieuwd. Kom maar door. Wonderlijke smaakcombinaties. Dit is Sienna Spyro. En Material Lover, nu bij NH.

0: Dus nou, Rotterdam zijn ze er wel klaar voor.
1: Nope. Just to give it all to A Beautiful Noise, Neil Diamond, hier bij NH. Je luistert naar June tot 2. En ik had het dus over wonderlijke smaakcombinaties. Heel leuk, want ik zie allemaal collega's van NH lekker aan het lunchen. Dus ik ben heel benieuwd wat zij allemaal op hun broodje smeren aan gekkigheden. Het kwam omdat ik in de trein een meneer tegenkwam die gewoon voor zijn lunch waarschijnlijk een milkshake met een bamibal, een aardbeienmilkshake met een bamibal had genomen. Er kwamen leuke berichten op binnen en ik heb aan de telefoon volgens mij mevrouw Moreu.
2: Dat klopt. Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Oh, nee, middag is
1: nou,
2: het al.
1: Dat is heel leuk trouwens. Als ik wel eens naar mijn Turkse kleermaker ga, die zegt of het nou middag of avond, die zegt altijd goedemorgen. Dus ik vind het, ik reken het goed, mevrouw Moreu. Hartstikke gezellig.
2: Nou, ik wens je het goede natuurlijk, hè?
1: Dat vind ik heel fijn.
2: Uit het mooie Schagen.
1: Oh, dat is hartstikke fijn. Schagen is een prachtige, prachtige stad.
2: Ja, prachtige stad. Zeker nu we de zomer tegemoet gaan met al onze West-Friese gebruiken en optochten. En ja, streekmarkten, geweldig.
1: Heerlijk.
2: Maar daar belde ik eigenlijk niet voor. Ik ken uit mijn kindertijd, dat wil zeggen de jaren 50, 60... ken ik de hele donkere bruine boterham met roomboter.
1: Heerlijk.
2: En dan met hele oude kaas. En echte Rinse appelstroop. Dus niet die gewone, die zoetige. Nee, echte Rinse appelstroop.
1: En dat Rinse, dat betekent dat het een beetje frissuur is, hè?
2: Frissuurig is.
1: Ja, heerlijk.
2: En dat is me toch lekker?
1: Nou, dat snap ik heel goed. Zo'n dikke bruine boterham met een goede laag boter erop. Juist. Oude kaas, zei u, hè?
2: Het was een taartje vroeger als kind,
1: hè? Taartje, dat is het inderdaad. En daar dan Rinse appel. Oh, is dat een typisch gebruik ook uit Noord-Holland?
2: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Als Amsterdamse hadden we dat soort geen gebruiken.
1: Nee, precies. Maar is er bij u in de omgeving van Skagen dan ook een heel bijzonder smaakcombinatie waarvan u zegt, nou, dat is, heb ik echt nog nooit eerder zo geproefd?
2: Nou, dat kan ik je zo 1, 2, 3 niet zeggen.
1: Nee?
2: Nee, kan ik zo. Dat is tijdens de West-Friese markten. Dan hebben ze van die speciale maaltijden. Maar daar kan ik nu alle minuut even niet op komen.
1: Nee, niet in krentenmik of zo. Met rijk gevulde.
2: Nee, West-Friese krentenmik, natuurlijk. Maar dat geldt voor heel Kopnoord-Holland.
1: Okay.
2: Maar Schagen, je hebt dus een horende broeder.
1: Ja?
2: Ja.
1: Wat is dat? Helpt u mij even?
2: Broeder is een gekookte krentenkoek, zeg maar zo'n beetje. Die gaat in een pan en dat gaat in water. Maar moet je me niet speciaal vragen, als Amsterdamse ben ik daar niet helemaal
1: van. Nou, u weet het wel, want Maarten zit ondertussen allemaal heerlijke plaatjes voor mij tevoorschijn te halen. Het is een soort zalige, gezwollen koek met krenten en rozijnen.
2: Ja, met krenten, rozijnen en Jeugdig. Zo. En dat is typisch Hoorn.
1: Okay.
2: Maar van hier, ik wil het je graag een keer doorgeven, maar dan moet ik eventjes hier en daar mijn tentakels uitsteken.
1: Dat is helemaal goed, mevrouw Moreu. Maar het is zo grappig, ik volg iemand op Instagram.
2: Ja.
1: En die heeft hele wonderlijke smaakcombinaties uit Volendam. En daar eten ze dus kennelijk ook heel veel leverworst overal bij. Dus gewoon een stampot met dan, dat heet dan een slootje, zo'n plasje jus. En daar dan een lekker dikke plak leverworst. Nou, ik vind het fantastisch.
2: Ja, die bakken ze, hè, zeker.
1: Nee, die bakken ze volgens mij niet. Nee, dat is dan weer bloedworst. Ook heerlijk.
2: Zalig. Oh, heerlijk. Ik kreeg ook trek.
1: Mevrouw Moreu, dank u wel. Hè. En,
2: lekker. En heel veel succes met je programma. Ik volg het iedere week.
1: Nou, heerlijk. Dank u wel, hoor.
2: Doeloe.
1: Nou, wat een gezelligheid. Heerlijk. Ja, dat zijn dus de luisteraars van June. Dat ben jij natuurlijk ook. 088-850-51-52. Op wonderlijke smaakcombinaties. Jos die schrijft een broodje pindakaas met mayonaise. Een broodje pindakaas met mayonaise. Je moet er niet aan denken, maar Jos vindt het heerlijk. Of Marianne die zegt, weer een broodje pindakaas, maar dan met hagel erop. Wow, ook lekker. Ja, dat vind ik ook lekker. Of inderdaad, zoals Barbara zei, pindakaas, maar dan met sambal. Lily zegt, een biertje met augurkensmaak. Maar tegelijkertijd, in Amerika maken ze cocktails met dan een beetje zuur erin. Dat schijnt heel lekker te zijn, Maarten.
3: Een lekker zuurtje in de cocktail.
1: Ja.
3: Tegenwoordig heb je natuurlijk allemaal zijn vriend uit Amsterdam met zijn Real Life Soap.
1: Jazeker.
3: Kennen hem wel.
1: Ja. Roger.
3: Overal zit augurk in tegenwoordig. Dat is wel leuk. Kaas.
1: Je kan binnenkort jouw chocoladehart ophalen, want volgens mij is er ook een augurken.
3: Met augurkensmaak.
1: En ga je dat ook in de magnetron?
3: Nou, ik vind augurk lekker, maar als het gewoon augurk is. En
1: nee.
3: En dan niks erbij.
1: Heel mee eens. Ja. Wilma heeft het ook over augurken. Zegt een zure bom met slagroom. Ja. Dus vooral als je volgens mij zwanger bent, maar ik weet niet Wilma. Hoe dan ook.
3: Dat hoor je vaak, hè?
1: Dat hoor je wel vaak van die wonderlijke smaakcombinaties. En Valentijn als laatste, die zegt chips met joppiesaus. Willen we nog naar een beller?
3: Nou, wat grappig is, mevrouw Moreu had het net over iets van wat in het water werd gekookt. En we hebben dan gelijk luisteraars die dan weten hoe het zit. Dat vind ik zo leuk. Oh. Dat is Lisbeth Belder.
1: Lisbeth, laat eens weten. Hi, goedemiddag. Met June tot twee. Met Francis.
4: Hi, Francis. Met Lisbeth. Ja, het werd bij ons vroeger thuis best wel vaak gegeten. Marmeluizen eten eigenlijk. Gekookt brood.
1: Ja.
4: Dat werd in een sloop gekookt.
1: Ja.
4: En als je het een beetje breder had, dan gingen de rozijnen en krenten door.
1: Ja.
4: En dat werd dan met een draad gesneden. Want je kon dat niet met een mes snijden.
1: Oh, dat was dus een soort draad. Dus oud brood werd dan geweld in een sloop?
4: Nee. Puur deeg.
1: Oké.
4: Werd in een sloop gekookt.
1: Ja.
4: En dat werd dan gekookt uit die zak.
1: Oh, is dat Jan in de zak toevallig?
4: Jan in de zak, ja. Dat moet je snijden met een draad.
1: Omdat het heel zompig is.
4: Ja.
1: Oh, wat een fantastisch.
4: En daar ging dan warme stroop of boter overheen.
1: Jeetje, wat lekker.
4: En als er wat overbleef, dat vond ik dan lekker de volgende dag. Dan werd het gebakken in de koekenpan en dat heet dan drie in de pan.
1: Oh, dat is drie in de pan.
4: Yes.
1: Ik leer er heel veel bij vandaag. Ik vind het echt fantastisch, Lisbeth. Ik dank je heel hartelijk hiervoor.
4: Graag gedaan.
1: En nog één wonderlijke smaakcombinatie die je met de luisteraar wil delen met mij?
4: Een zure sinaasappel met zout.
1: Oh, is dat vanwege de wandelvierdaagse dat je dan nog een beetje zo vooruit kan?
4: Nee, dat haalt het zuur eraf.
1: Ik ga het zeker straks even proberen. Dankjewel, Lisbeth. Oké, fijne dag.

0: wist ik niet. Bak leverworst, bak je perfect krokant in een koekenpan met wat boter of olie. Snijd de worst in plakken van maximaal 1 centimeter dik en bak ze op middelhoog vuur aan beide zijden goudbruin en krokant. Oh, wat zit ik toch te genieten van al die fantastische smaakcombinaties. Fijn dat je luistert naar NH. Dadelijk spelen we Pim Pam Pet. Hebben we ook het regionale nieuws natuurlijk voor je met Barbara. En is Jan Visser er met het weer. Blijf erbij. Het programma is June tot 2.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
2: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Ik ben Menno. Ik kom met het mooie en landelijke Andijk.
11: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
12: Ik ben Rob en ik kom uit Huizen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is ruim 12:30 in Oostzaan, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Oh, ik hoorde mezelf even niet. Maar ik ben er, dat is goed. Ridouan Taghi heeft 2 nieuwe advocaten, dat meldt het gerechtshof Amsterdam. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Het was al bekend dat zij bereid waren om Taghi te gaan bijstaan en nu is het dan officieel. Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces, zit al meer dan een jaar zonder advocaten sinds de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Proces Marengo draait om 6 onderwereldmoorden en een aantal pogingen daartoe. Een groepje dak- en thuisloze jongeren krijgt deze week een eigen huis in Haarlem. Dankzij een mooie samenwerking tussen de gemeente Haarlem en Stichting Bedrijf en Samenleving kunnen zij terecht in het 7e jongerenhuis van de stad. De jongeren hebben veel meegemaakt in het verleden, bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie. Ze gaan voor het eerst zelfstandig wonen zonder dat ze in het systeem van een zorgomgeving zitten. Ze moeten ook zelf huur betalen en is geen dagelijks toezicht. De ervaring met andere 6 jongerenhuizen zijn heel erg goed. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima, ja, die hebben vanochtend op de Dam in Amsterdam de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier ontvangen. De welkomstceremonie was een onderdeel van een staatsbezoek van Steinmeier. Tijdens de ceremonie werden de volksliederen van beide landen gespeeld. De staatshoofden zijn inmiddels in het paleis en er is ook nog een privélunch. Nou, de hele Dam was afgesloten en alles was ook echt ongekend netjes gemaakt.
15: Ik kom hier regelmatig, maar het is hier niet vaak zo schoon. Ik zie ontzettend veel van die karretjes rijden. Mannetjes met bezems die alles piekfijn in orde maken. Daarnaast wordt hier nog een platform opgebouwd. Straks komt ook het orkest van de Koninklijke Luchtmacht hier om de volksliederen te spelen. Dus nou, hier op de Dam zijn ze er wel klaar voor.
14: En dat was dus eerder vanochtend, vlak voor die ceremonie. Ja, doordat de Dam helemaal was afgesloten, ontstonden er wel flinke files in de omgeving. Dan tot slot nog een opmerkelijk verhaal. Inwoners van het buurtschap Het Kruis, ja, die

0: willen echte blauwe plaatsnaamborden. Die discussie rond die borden speelt al een tijdje. Het ligt allemaal in de buurt van Herengewaard. En dat is een samensmelting van de vroegere dorpen het Zuidend, het Kruis, de Noord en Veenhuizen. Nou, die laatste twee worden als losstaande dorpen beschouwd. Maar die andere twee zijn slechts buurtschappen. En dus kreeg het Kruis alleen witte borden. Maar nu er een nieuw college komt, gaan twee initiatiefnemers opnieuw de strijd aan. Ze willen dus echt blauwe plaatsnaamborden langs de randen van de bebouwde kom, waar dus het buurtschap begint.
1: Nou heb ik wel wat beters te doen, maar dat is nou een beetje een principe dingetje geworden.
2: Maar we hopen eigenlijk met de nieuwe gemeenteraad en met dat de nieuwe partijen er ook achter het idee gaan staan. We hopen dat er eind van het jaar de blauwe borden er staan.
0: Ja, excuses voor de wat rommelige geluidskwaliteit. Heb je het überhaupt kunnen horen?
3: Ja, ik vind het een heel wonderlijk bericht dit. Dus ze hebben normaal blauwe borden, maar dan zitten daar dus nu witte borden en ze willen allemaal blauwe borden.
0: Het is eigenlijk een buurtschap.
3: Ah.
0: En een buurtschap heeft een iets minder, staat iets minder hoog in de hiërarchie dan een echt dorp.
3: Ah.
0: En je, om een echt blauw naambord te krijgen, moet je wel de status van een dorp hebben. En zij zijn een buurtschap. En daar draait het om.
3: En als zij eenmaal die blauwe borden hebben, dan voelen ze zich dus ook, ja, gewoon serieus genomen.
0: Wellicht, ja. Ik denk dat dat misschien meespeelt.
3: Oké, maar ik vind witte borden ook heel mooi. Met blauwe letters dan?
0: Het voelt misschien toch net niet helemaal echt, tenminste voor hun.
3: Ja, nou ja, het is ik hoop dat het ze lukt.
0: Ja.
3: Laat ik het dan maar zo
0: zeggen. Ik moet wel altijd zeggen, als ik bijvoorbeeld in het dorp Amsterdam zie, word ik wel altijd blij.
3: Nee, dat snap ik ook. En je buurtschap of je dorp, het is gewoon waar je je thuis voelt, toch?
0: Zo is dat ook.
3: Zo is het
0: ook. Wordt vervolgd en meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen, die vind je in de app en op nanieuws.nl.
3: Barbara, dankjewel. En dan voor het weer, de one and only Jan Visser. Jan, goedemiddag.
4: Dag Francis, goedemiddag.
3: Ja, gisteren hadden we kort contact, of tot twee maal toe in de ontbijt, nee, drie maal toe in de ontbijttafel. En toen zei je nog, hou rekening, het gaat heel erg regenen. Dus ik naar buiten, ik had mijn regenjas niet bij me. En dus inderdaad, tot op het bot doorweekt. Maar toen vanochtend was het prachtig weer, maar nu hoor ik code geel.
4: Ja, code geel voor, maar dat is een algemene waarschuwing. Hè?
3: Okay.
4: Dat en dat geldt voor het grootste deel van het land. Met name voor het binnenland vanwege buien met onweer en mogelijk ook windstoten.
3: Mm-hmm.
4: En op gisteren terugkomend, want bij ons viel het, ja, er viel behoorlijk wat regen. Dit mag duidelijk zijn. In onze provincie ging het nog wel, als je dat vergelijkt met andere delen van het land. Zo waren er bijvoorbeeld bij Papendrecht, werd de A15 tijdelijk afgesloten, omdat er zoveel takken van bomen afkwamen.
3: Zo,
4: dat het hele wegdek bezaaid lag met takken.
3: Yeah.
4: En dat krijg je, dan hoeft het niet eens zo hard te waaien, maar de bomen, ja, door de regen. En als er dan wind bij komt, ja, dan worden ze zwaarder en dan kunnen takken gemakkelijk breken.
3: Ja, ik snap het.
4: Dus bij ons viel het op zich mee, wel had Krijleroord 15 mm. Maar in bijvoorbeeld Friesland, delen van Friesland en Drenthe, daar viel tussen de 25 en 30 mm maar liefst. Dus het kwam er echt wel vast naar beneden.
3: Ja, ja.
4: En inderdaad, vanochtend hadden we behoorlijk brede opklaringen. Het is eigenlijk in het grootste deel van de provincie een best wel redelijk ochtend geweest. 4 tot 5 uur zonneschijn. Er trok wel een flink buiencomplex over het rivierengebied naar het oosten. Met onweer ook. Flinke dondersklappen werden gemeld. Nou, die bui is inmiddels bij ons land te verlaten. Maar om kort na 11:30 was het op delen bij Arnhem maar 10 graden in die bui.
3: Zo,
4: dus dat is wel even een forse afkoeling. Nou, het beeld voor vanmiddag is dat het aan zee meest droog blijft met geregeld zon.
3: Okay.
4: Elders in de provincie begint het nu langzamerhand wat meer bewolkt te raken en neemt in de loop van de middag, want die bovenlucht is erg koud en daardoor wordt de atmosfeer onstabiel en het levert dus buien op. De meeste buien trekken vanmiddag en vanavond over het binnenland. En in ons gebied was waarschijnlijk vooral over het Gooi voor een deel later vanmiddag vanavond en de regio Amsterdam.
3: Okay.
4: De rest van de provincie zit er een beetje tussenin. Er kan een bui vallen. En zeker aan de kust blijft het, en ook op Texel blijft het meest droog. Temperatuur niet hoog, 17 tot hooguit 18 graden. En de wind is matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten. Nou, morgen niet zo heel veel verandering. In de ochtend overeerst de bewolking, kan een bui vallen.
3: Mm-hmm.
4: In de middag wat meer zon, maar ook dan weer kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 17 graden en de wind is matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten en later uit het westen. En dan donderdag en vrijdag een volgend lage drukgebied trekt over de Britse eilanden naar de Noordzee. En dat betekent later op donderdag en vrijdag waarschijnlijk toch weer enige tijd nog regen of buien. Blijft koel, dat verandert nog niet. Maar in het weekend dan zien we onder invloed van hoge druk boven de Golf van Biscay en het kanaal dat het dan langzamerhand toch beter wordt. De regenkansen nemen af. En zeker vanaf zondag komt er ook wat meer zon. En de temperatuur stijgt naar waarde, ook weer vanaf zondag, ruim boven de 20 graden. Okay. En dat beeld trekken we volgende week door. Dus met andere woorden, ook volgende week ziet het er allemaal wat zomerser uit.
3: Oké, dat is fijn, want heeft dat ook de barometerstand? Want ik weet inmiddels, lage barometerstand slecht.
4: Ja, de barometerstand gemiddeld zo'n beetje is nu 1013, 1014, dus dat valt wel mee. De buien die hangen nu vooral samen met toch wel heel veel kou in de bovenlucht. Mm-hmm. Er ligt een enorm gebied met kou dat vanaf Canada is komen afzakken, Groenland. Dat ligt tussen IJsland, Schotland.
3: Okay.
4: En dat zwaait een beetje over ons gebied uit. En vandaar al die buien die er vallen.
3: En tot slot nog even de weerspreuk.
4: Willen gedijen, koren en wijn, dan moet juni zonnig zijn.
3: Wauw, fantastisch.
4: Okay.
3: Dankjewel Jan, ik ga erover nadenken.
4: Ja,
3: we horen elkaar later.
4: Hoi.

0: Het was 1993 en Rutja Kot eindigde op de zesde plaats met dit fantastische nummer, Vrede.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pim. Bam.
1: June tot 2.
2: Pim.
1: Pim bam pet. June tot 2. Speelt pim. Pam, pet.
0: Ja, het is fantastisch. Elke dag hier bij June tot 2. Pim, pam, pet. Het grote blauwe rad met alle letters staat alweer voor jou klaar. Ik ga er zo dadelijk een slinger aan geven. En dan kun je er ook nog eens een prijs mee winnen. Twee personen gaan tegen elkaar vechten eigenlijk om een fantastische prijs. Maarten, wat is de prijs?
3: Ja, een waardebon. Ter waarde van €50 uit te geven bij een bekende sportwinkel.
0: Oh, wat goed. Voor 50 piek. Dan kun je hele mooie sokken verkopen. Onhand, of misschien wel twee paar.
3: Precies. Zelfs tegenwoordig kun je daar nog wat voor kopen.
0: Ja, of dat je alvast wat spullen haalt voor de vier van Alkmaar.
3: Ja, maar ze hebben daar ook gewoon normale kleding. Dus dat scheelt
0: ook
3: wel gewoon een normale broek.
0: Ja. Oh, wat goed, een gewone normale broek met een prachtige bon van 50 piek bij een hele bekende sportwinkel. Daar moet je natuurlijk wel gedraaid worden. Nou, ik zei het net al, voor de selectievraag.
3: Ja.
0: Aankomende vrijdag staan wij bij de start en finish van de vier van Alkmaar, de Vandelvierdaagse.
3: Ja.
0: Morgen begint het al. Dus ik dacht, misschien leuk om een selectievraag daarover te laten gaan.
3: Ja.
0: Oké, dan gaan we de selectievraag doen. Je mag bellen, je mag reageren. 088-850-51-52. De selectievraag is iets dat met wandelen te maken heeft. Met de letter... S. Oh, nou, dat is een...
3: Dat is goed te doen.
0: Dat is goed te doen. Iets dat met wandelen te maken heeft. Met de letter S. 088. 850, 51, 52. Ik geef je maar één plaatje de tijd. Dus reageer snel.
4: June tot 2.
1: Bij NH.
4: Francis Broekhuizen.

0: En daarom luister je naar NH. Voor die zalige muziek. Klein beetje weemoed. Klein beetje herinneringen ophalen. Gewoon genieten. Your Song. Elton John.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: En zo is het, want ook ik mag Pim Pam Pet spelen. En Maarten is enig jurylid van Pim Pam Pet waar niet mee onderhandeld wordt.
2: Oeh.
0: Ja, jij bent heel streng, hè?
2: Ja, maar rechtvaardig.
0: Streng, doch rechtvaardig. We kregen al hele leuke berichtjes binnen dat je zo prachtig uitziet vandaag.
2: Ja, wat lief.
0: En dat zie je ook. En dat is echt geweldig. Maar goed, dus even niet over het uiterlijk nu, want je bent prachtig. Maar je moet streng zijn. Zet je strenge bril en pet op. Want de selectievraag voor vandaag voor Pim Pam Pet was iets dat met wandelen te maken heeft. Omdat natuurlijk morgen de Vier van Alkmaar start. En wij vrijdag daar staan met van start tot finish. Iets dat met wandelen te maken heeft met de letter S. Wat kwam er binnen?
2: Ja, natuurlijk schoenen en sokken.
0: Ja.
2: Maar ook stappen en de stappenteller.
0: Oh, vooral. Wat een goeie.
2: Ja, en het startsignaal.
0: Oh, heel creatief. Ik ben heel benieuwd of Jolanda heel creatief was. Iets dat met wandelen te maken heeft met de letter S. Goedemiddag, Jolanda.
3: Goedemiddag, hoi.
0: Waar bel je vandaan?
3: Hillegom.
0: Hillegom. En is het mooi weer in Hillegom?
3: De zon schijnt hier al.
0: Heel goed. Nou, Jan Visser heeft gelijk. Jolanda, iets dat met wandelen te maken heeft met de letter S?
3: Sportkleding.
0: Sportkleding. Heel goed, want het is belangrijk, want je zweet toch veel. En dan kan het weer dat zweet weer weg. Heel goed. Ben je een wandelaar?
3: Een beetje.
0: Een beetje. En, maar beetje. De Vierdaagse of de Vier van Alkmaar, dat is niet...
3: Nee, dat red ik niet. Okay. Nee.
0: Nee, ik ook niet hoor. Ben je mal zeg.
3: Nee, ik kijk er wel naar.
0: Dat is heel goed. Jolanda, blijf hangen. Want jouw kandidaat waar je tegen gaat strijden is Irene. Hi Irene.
4: Hi Maarten.
0: Frans is in dit geval, maar Maarten is er ook bij hoor. Geeft helemaal niks, lieverd. Irene, even kijken hoor. Iets dat met wandelen te maken heeft met de letter S. Waar dacht jij aan?
4: Speurtocht.
0: Een speurtocht? Wat een goeie.
2: Leuk hè?
0: Nou, we hebben echt hele creatieve luisteraars.
2: Ja.
0: Irene, doe je hartstikke goed. Ben jij een wandelaar?
4: Ja, zeker.
0: Oké, wat is je langste afstand tot nu toe?
4: Iets van 15 kilometer.
0: Zo, vind ik flink.
2: Vind ik ook.
0: Ja, en moet je voorstellen dat Jelmer vrijdag gaat lopen. Die gaat er 25 doen.
4: Oh.
0: Ik hoop dat hij het redt.
4: Knap hoor. Ja.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken met die Vier van Alkmaar. Maar eerst Pim Pam Petten. Ik pak even het rad dichterbij. Komt het rad eraan. Ik heb niet zulke hele lange armen. Zijn jullie er klaar voor? Jolanda.
3: Zeker.
0: Irene.
4: Ja.
0: Dan is de eerste vraag. Ik heb 5 vragen. En daarvan moet de winnaar, die heeft de meeste goed. Iets van metaal met de letter F van Francis.
3: Fruitschaal.
2: De fruitschaal. Ja, ik heb toevallig een metalen fruitschaal. Dus Jolanda was eerder dan de fiets van Irene.
0: Heel goed, Maarten. Ik ben heel blij dat jij de dames goed uit elkaar weet te houden. Dat vind ik heel knap. Het staat 1-0. Dan ga ik snel door naar de volgende vraag. Iets wat kan vliegen. Met de letter... van Nico.
2: Ja.
0: Iets dat kan vliegen met de letter N. Ja, dat is lastig, hè?
2: Ik zou het ook niet weten.
4: Lastig.
2: Er is vast een vogel met een N.
0: Ja, vogel met een N, inderdaad.
3: Nachtegaal.
0: Oeh!
2: Ja.
3: Oh, wat goed.
0: Oh, wat goeie. Ja. Wie was dit?
2: Dat was Jolanda.
0: Jolanda weer, 2-0.
3: Ja. Ja.
0: Zo, dat gaat goed. Irene, je moet wel een beetje bijkomen, hè? Want ik heb nog 3 vragen. Lieve dames, iets waar je op kunt zitten. Iets waar je op kunt zitten met de letter V van Victor. Het zijn moeilijke vragen, hè? Een fiets is het niet. Iets waar je op kunt zitten.
2: Nou, deze is goed te doen. Je kan er altijd op zitten. Of het een beetje hard is het vaak wel.
0: Met een V?
2: Ja.
0: Oh, Maarten?
2: Gewoon op de vloer.
0: Op de vloer?
2: Ja.
0: Ja, ik ga dan even een andere vraag doen. Is dat oké?
2: Ja hoor.
0: Ik zeg even een kinderliedje met de letter G. Oh, is ook een lastige.
2: Een kinderliedje met een G.
0: Een kinderliedje met een G.
3: Nou zeg, ik ben al een tijd van school af.
0: Ja, dat is inderdaad zo.
4: Groen is gras.
0: Oh, wat een goeie. Wie was dat?
2: Dat was Irene.
0: Oh, Irene, wat heerlijk. Heel goed van je. Groen is gras onder mijn voeten. Ik heb verloren mijn beste kind. Waar zal ik hem zoeken, mijn beste vriend? Wat kun je schoonmaken? Wat kun je schoonmaken met de letter R?
3: Ruiten.
4: Heel goed.
0: Ja. Wie was dat?
2: Opnieuw Jolanda. Ik vind het niet dat Irene steeds zegt, wat een goede Jolanda.
0: Ja, ik vind Irene zo sportief. Ja,
2: heel goed.
0: Even kijken, dan als de laatste vraag. Want in feite staat het nu 4-1.
2: 3-1.
0: 3-1, oké. Ja. De laatste vraag. Waar kun je in wonen? Met de letter... Dat is weer een F van Francis.
4: Flat.
0: Een flat. Ja, hoor, wie was dat?
2: Nou, voor de vorm doen we tegelijk.
0: Ja, vind ik ook, maar in ieder geval. Jolanda!
4: Gefeliciteerd, Jolanda.
0: Nou, geweldig. Gefeliciteerd. Nou, blijf even aan de lijn. Die bon die komt naar je toe. En ik vind het echt fantastisch dat jullie allebei zo sportief zijn en zo heerlijk hebben meegespeeld.
4: Dankjewel.
0: Blijf luisteren en nou ja, tot zo, tot later. Dag!
4: Dankjewel, fijne dag.
0: Fijne dag.
4: Dag.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corshuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
7: Ik heet Jan Pieter. Ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar... in Uithoren.
8: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 1 minuut over 1. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Volendam stopt met siervuurwerk in de horeca. In cafés mogen geen sterretjes en fonteintjes meer gebruikt worden. Het initiatief komt van twee Volendamse vrouwen die de vuurwerkramp in Volendam van dichtbij meemaakten. Ridouan Taghi heeft twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. En in Heerhugowaard, daar wordt nog steeds volop onderzoek gedaan. Vorige week werd er in een bedrijfspand daar een omgebrachte man uit Engeland gevonden. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score.
14: Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: June tot 2.
25: Met

0: Het is inmiddels 11:11 op deze dinsdag, de 9e juni. En als je denkt, hé, die stem, dat is niet June, dat klopt, want ik ben er. Tot en met donderdag als jouw June van dienst. Kijk gezellig even mee via de app van NH of de televisie. Dat kan natuurlijk ook, want dan zie je niet alleen mij. Dus dat ben ik, Francis, met die man met die baard. Maar ook Maarten en zeker ook onze gast van vanmiddag. Zij is journalist, schrijft voor tijdschrift als Libelle en Psychologie Magazine. Maar bovenal is zij iemand die wandelen heeft ontdekt als een manier om tot zichzelf te komen. Voor haar is wandelen meer dan een hobby. In haar nieuwe boek, Pelgrim voor een week, noemt ze het haar medicijn. Hoewel ze in het verleden soms maandenlang weg was, pakt ze het voor dit boek anders aan. Een week wandelen om dichter bij jezelf te komen. Francine Postema, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, dan is de vraag natuurlijk als eerst, hoe ben je hier naartoe gekomen?
1: Lopend.
0: Echt waar?
1: Even een inkoppertje, ja.
0: Wat heerlijk.
1: Ja, lekker mijn wandelschoenen aangetrokken. En ik woon in Hilversum, dus kort wandelingetje.
0: Een kort wandelingetje, dat is lekker. Want dit is iets wat je natuurlijk hartstikke veel doet, wandelen.
1: Ja, ja, zeker.
0: En het staat je goed. Ik zie aan jou dat jij een buitenmens bent. Je hebt stralende ogen, rode wangen, je ziet er goed uit.
1: Dankjewel.
0: Wandelen is echt goed voor je, hè?
1: Ja, ja, ik zou eigenlijk niet meer zonder kunnen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, ja, dat klinkt heel, heel heftig, maar misschien is dat het wel. Het is heel serieus. Ik meen het. Ik kan niet zonder wandelen. Als ik niet af en toe wandel, dan word ik narrig, een beetje chagrijnig.
0: Ja.
1: Als ik te veel zit, dan gebeurt dat ook. Ik merk ook, ik heb nu al de behoefte om te bewegen.
0: Ja, je mag ook staan, hè? Want jij zit nu, je mag gewoon lekker gaan staan. Nou, natuurlijk mag je staan.
1: Misschien doe ik dat wel.
0: Ja, dat is gewoon dat geaardse, de grond onder je voeten voelen.
1: Ja, dat vind ik heel lekker, want ik zat nu op een stoel en mijn voeten raakten de grond niet.
0: En dan word je toch onrustig, hè?
1: Ja.
0: Wat grappig.
1: Ziet het aan me, ja.
0: Maar wie ben jij dan eigenlijk als wandelaar? Dat je hebt heel veel gelopen. Laat ik er zo beginnen. Je begint met je boek. In je boek met zodra ik mijn rugzak omdoe, voel ik het. Hier ben ik voor gemaakt.
1: Ja.
0: Waarom is dat?
1: Ja, ik voel dat. Ik kan dat. Ja, ik ben een schrijver, dus ik kan op zich ook wel dingen met woorden. Maar wandelen, dat is iets dat zit gewoon in mijn lijf.
0: Ja.
1: En zodra ik de cadans van mijn benen voel,
0: ja,
1: dan kom ik thuis. Dus ik kan overal thuiskomen. Ik kan gewoon op ieder pad waar ik loop, kan ik dat ervaren. En het voelt, nou ja, wat ik in mijn proloog ook, waarmee ik eindig in de proloog, ik loop naar mezelf toe.
0: Wat mooi.
1: Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat is eigenlijk heel, heel geaard.
0: Terwijl je wandelt, ga je ergens naartoe, maar vooral loop je naar jezelf toe.
1: Ja, en het is dus geen vlucht, wat wel eens is gezegd tegen mij. Ik heb een keer een interview gedaan met iemand die zei, ja, jij bent gewoon aan het vluchten.
0: Oh, dat is ook wel een behoorlijke aanname, zeg.
1: Ja, ja, maar hij had mijn boek gelezen. En nou ja, het is waar dat ik soms weg wil van thuis, weg wil van sleur, weg wil van dingen die elke dag hetzelfde zijn. Maar het is toch geen vlucht, want ik kom ook heel graag weer thuis.
0: Ja, dus je wandelt ergens van weg, dan wandel je naar jezelf toe. Mm-hmm. En vervolgens neem je jezelf weer mee terug naar huis, waardoor ze een prachtige thuis Francine krijgen in feite.
1: Ja,
0: dus het is alleen maar win-win-win.
1: Het is een win-win. En ik kan het echt iedereen aanraden om dat te doen. Gewoon al is het maar een dag, al is het maar een paar uur.
0: Mm-hmm.
1: Als je een beetje onrustig bent en je denkt van het leven is saai, alles is hetzelfde. Pak gewoon eens een rugzak met een lunch en wat te drinken. Ga gewoon eens een lange afstandspad bij jou in de buurt lopen. En kijk hoe je weer terugkomt. Want
0: mooi.
1: Er is altijd verschil.
0: Er is altijd verschil van het moment dat je weggaat naar het moment dat je thuis komt.
1: Je komt altijd beter thuis.
0: Wat bijzonder. Ik zie trouwens, want het is heel mooi, je hebt een Jacobsschelp om. Dat is natuurlijk van de Camino richting Santiago de Compostela, die ik ooit eens hoop te lopen.
1: Waarom niet meteen nu?
0: Oh, er is zoveel te doen, Francine. Ik weet niet hoe ik het moet bolwerken. Ik dacht, ja, hoe moet ik me voorbereiden? En het is een heel stuk naar Spanje. Het lijkt me fantastisch. Maar jij hebt hem gedaan, hè?
1: Niet helemaal.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb ook wel de droom om mijn voordeur of mijn achterdeur achter me dicht te slaan en gewoon te gaan lopen en dan helemaal door België, Frankrijk naar Spanje.
0: Ja.
1: Maar mijn boek heb ik eigenlijk geschreven omdat ik ervan overtuigd ben dat je niet altijd zo lang weg hoeft.
0: Precies. Want er zijn
1: je kunt ook gewoon lekker een week gaan lopen en dan kom je ook in die groove.
0: Precies, want het zijn 7 korte mini-camino's, noem je het eigenlijk.
1: Ja, mini-camino's, maar je voelt je, tenminste ik kan alleen maar voor mezelf spreken, ik voel me tijdens een week hetzelfde als wanneer ik 5 weken loop.
0: Aha.
1: En dat is ook een soort spier die je kan trainen door het gewoon vaak te doen.
0: Oké, okay, en jouw boek is dan ook meer dan een wandelgids. Het is een persoonlijk verslag dat ook een inkijk geeft in je innerlijke wereld. Waarom koos je daar dan voor in het boek?
1: voor die inkijk.
0: Ja, het is heel persoonlijk. Het is heel privé en het is heel kwetsbaar ook.
1: Ja, maar mensen zeggen soms van waarom doe je dat? Of ja, is dat wel nodig? Mm-hmm. Bij mij gaat het vanzelf. Ik ben eigenlijk op mijn best als ik over gewoon heel eerlijke dingen praat.
0: Ja.
1: En als ik over koetjes en kalfjes moet praten terwijl ik eigenlijk ergens mee zit, dat merk je.
0: Ja.
1: Dan merk je dat ik er niet helemaal ben. Dan ben ik eigenlijk weg.
0: Laten we daar zo even verder over praten. Je luistert ondertussen naar Juneton 2. Ik praat met Francine Postma over haar boek Pelgrim voor een week. Ook wat zij te zeggen heeft, dat ben ik heel benieuwd naar, aan alle deelnemers van de Vier van Alkmaar die morgen op pad gaan.

0: onverprezen Vanessa Paradis en Be My Baby. Ja, je luistert nog steeds naar June tot 2 en bij mij nog steeds in de studio. Ik vind het echt een feestje. Francine Postma, schrijfster van het boek Pelgrim voor een week. Francine, morgen is de start van de Vier van Alkmaar. Hè, de wandelvierdaagse door Noord-Holland. Vier dagen lang trekken dan de deelnemers door het afwisselende landschap. Prachtig stad, polders, bossen, duinen in en rondom Alkmaar. Klinkt me eigenlijk als een kleine pelgrimage in de oren. Jou ook?
1: Heerlijk. Ja, en Alkmaar is ook zo'n mooie stad. Een dorp ook maar.
0: Ja, en dat is een fijne plek om te lopen. Stel dat iemand morgen, dus woensdag, voor het eerst aan de startbaan staat bij de Grote Kerk in Alkmaar. Wat zou dan jouw tip zijn als gediplomeerd wandelaar die je zelf bent?
1: Gediplomeerd. Gewoon gaan.
0: Oh ja?
1: Ja, je moet niet te moeilijk doen over wandelen. Je moet gewoon gaan. Er is één ding wat heel belangrijk is, dat zijn je schoenen.
0: Oké.
1: Dat weten al die wandelaars wel. Want als je gaat wandelen, dan dat is het eerste waar je aan denkt. Heb ik wel goede schoenen?
0: Ja. Wat zijn dan voor schoenen? Waar moet je aan denken?
1: Wandelschoenen.
0: Oké.
1: Gewoon met een beetje stevigheid.
0: Goed om de enkels.
1: Ja, dat je goede ondersteuning hebt.
0: Beetje demping.
1: Beetje demping, precies, dat woord zocht ik. Maar weet je, ook als je geen goede schoenen hebt en je gaat zo'n evenement doen, je kunt heel veel op wilskracht en op sfeer. En als je eenmaal gaat, dan moet je gewoon gaan.
0: Oké, want het is niet zoals bijvoorbeeld met rennen, dat je daar dan allerlei blessures aan kunt overhouden, behalve blaren.
1: Het kan wel. Het kan altijd.
0: Oké.
1: Maar ja, je moet daar niet zo bang voor zijn. Weet je, ik kan ook nog steeds blaren krijgen. Ik heb altijd wandelwol bij me. Dat is wel een goede tip.
0: Wat is dat?
1: Dat is eigenlijk gewoon schapenwol. Je kan het kopen van de firma Wandelwol, maar dan is het best wel duur.
0: Oké.
1: Je kan ook gewoon een schaap...
0: plukken.
1: Gewoon wat van een schaap afplukken of van het hek, weet je wel.
0: Ja.
1: En dat dempt en dat helpt tegen de wrijving in je sokken.
0: Oké, dus dat doe je tussen sokken en schoen in, zeg maar.
1: Nee, op je blote voet.
0: Oké.
1: En het zet zich dan zeg maar vast aan je sok en dan wordt een soort verdikking in je sok en het helpt tegen blaren.
0: Oh, wat goed zeg.
1: En er zit dan lanoline in.
0: Ja, dat is
1: vet en
0: precies.
1: Dat verzacht.
0: Ah, oké.
1: Dus dat is eigenlijk misschien de beste tip die ik kan geven.
0: Ja, en dan eventueel een stok, want als je de Camino hebt gelopen, dan doe je dat ook met een stok natuurlijk.
1: Ja, ik heb er twee en vooral vrouwen zeggen dan altijd: oh nee, ik ga niet met stokken lopen, want het ziet er heel bejaard uit. En dan zeg ik: nou, sorry, ga maar eens in zuidelijke landen kijken.
0: Daar
1: lopen echt de mooiste Italiaanse dames met stokken en ook van 20. En het heeft echt niets met bejaard te maken. En bovendien, wat is er eigenlijk mis met bejaard zijn?
0: Helemaal niets.
1: Nee.
0: Sowieso niet. En de stokken, ik heb ze ook wel eens gekocht. Je gaat razendsnel.
1: Ja.
0: Want je zet jezelf af. Het is onvoorstelbaar werkelijk.
1: Ja. En je ontlast je knieën, je ontlast je gewrichten. Het is, je glijdt niet zo makkelijk uit.
0: Precies, maar dat zijn allemaal de sokken en de lanoline van het schapenvet en de stokken en zo. Maar mentaal, dat pelgrimagegevoel, om met jouw boek te spreken. Wat is dat dan? Hoe kom je in die staat van zijn?
1: Ja, wat mij wel altijd helpt is stilte.
0: Okay.
1: Nou denk ik dat je de komende vier dagen, als je met zo'n grote groep wandelt, dat het dan niet zo stil zal zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar zelfs in een groep kun je afspreken van: zullen we gewoon even ons mond houden? En dan kom je wat meer bij jezelf. En dan kom je in je eigen gedachtenstroom.
0: Ja.
1: En dan kan je jezelf soms echt verrassen.
0: Ja.
1: Je kunt soms ook hele mooie inzichten krijgen tijdens het wandelen.
0: Dus, en dan dus ook de telefoon uit en misschien een notitieboekje mee om de gedachten op te schrijven tijdens het lopen. Helpt dat?
1: Dat kan. Wat ik ook wel eens doe, ik schrijf meestal 's avonds. Als ik weer thuis ben of als ik in mijn tentje lig of wat dan ook. Weet je, dan maak ik aantekeningen.
0: Ja.
1: Ik spreek ook wel eens wat in op de telefoon.
0: Want
1: bijvoorbeeld de omschrijving, waar ik loop. Hoe het eruit ziet.
0: Zodat je later dat kan terugluisteren en denken: oh, dat was toen die gedachte. Want er komen natuurlijk best wel... Je maakt eerst ruimte in jezelf, kan ik me voorstellen, tijdens het lopen. En dan komen er allerlei gedachten voor. Is dat pelgrimgevoel?
1: Ja, dat zeg je heel mooi.
0: Nou, ik heb je met veel plezier je boek zitten lezen. Ik kijk je aan en ik denk: ik ga wandelen.
1: Ja,
0: nou, Francine, het is een beetje gek en kort om dit af zo te sluiten. Maar ik wil je ontzettend bedanken. Niet alleen voor al je tips, ook voor al die wandelaars voor de Vier van Alkmaar vanaf morgen. Maar vooral voor je schitterend boek, Pelgrim voor één week. En dat dan keer 7 met schitterende pelgrimstochten. En doe zoals Francine zegt: ga gewoon lekker naar buiten. Ga gewoon wandelen. Dankjewel, Francine. Fijne dag. En lekker teruglopen naar huis, toch, of niet?
1: Ga ik doen.
0: Oké.
2: Okay. June tot 2. Francis Broekhuizen.
3: June tot 2.

0: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik ben Aurora en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
3: Ik ben Robin en ik woon in het Rode Dorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Twee minuten over 1:30 in Bentveld is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Volendam stopt met siervuurwerk in de horeca. In cafés mogen geen sterretjes en fonteintjes meer gebruikt worden. Het initiatief komt van twee Volendamse vrouwen die de vuurwerkramp in Volendam van dichtbij meemaakten. Met het WK voor de deur is het verbod op siervuurwerk ook een van de maatregelen die moeten bijdragen aan een veilig feest. Ridouan Taghi heeft twee nieuwe advocaten, dat meldt het gerechtshof Amsterdam. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Het was al eerder bekend dat zij bereid zijn om Taghi te gaan bijstaan, en nu is het officieel. Taghi is hoofdverdachte in het Marengo-proces. Hij zit al meer dan een jaar zonder advocaten, sinds de aanhouding van zijn raadsman Vito Chukrula. Het proces Marengo draait om 6 onderwereldmoorden en een aantal pogingen daartoe. Een groepje dak- en thuisloze jongeren krijgt deze week een eigen woning in Haarlem. Dankzij een goede samenwerking tussen de gemeente en Stichting Bedrijf en Samenleving kunnen zij terecht in het 7e jongerenhuis van de stad. De jongeren hebben veel meegemaakt in het verleden, bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie. In de jongerenwoning gaan ze voor het eerst zelfstandig functioneren. KLM heeft de vluchten naar de Saoedische steden Raad en Dammam langer opgeschort vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldt tot en met 26 juli niet daar vliegen op die bestemmingen. Door zorgen over de veiligheid hebben veel luchtvaartmaatschappijen besloten om bestemmingen in die regio voorlopig te mijden. En je hoorde het eerder al even, Willem-Alexander en Maxima waren vanochtend aanwezig op de Dam in Amsterdam bij het bezoek van de bondspresident van Duitsland. Nou, het hele plein werd helemaal in orde gemaakt, er mocht geen verkeer overheen rijden en het was echt super netjes.
7: Ik kom hier regelmatig, maar het is hier niet vaak zo schoon. Ik zie ontzettend veel van die karretjes rijden, mannetjes met bezems die alles piekfijn in orde maken. Daarnaast wordt hier nog een platform opgebouwd. Straks komt ook het orkest van de Koninklijke Luchtmacht hier om de volksliederen te spelen. Dus hier op de Dam zijn ze er wel klaar voor.
6: Dat was eerder vanochtend. Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier brengt dus een staatsbezoek en ze zijn nu bezig met een privélunch.
5: Ongelooflijk.
6: Dus dat zal ook wel lekker zijn, denk ik.
5: Ja,
6: dat,
5: je hebt zo'n uitblinkers.
6: Staatsbanket.
5: Nou ja, dat. Ik zit nu heel erg in de serie Downton Abbey. En dat is ook allemaal heel erg protserig en pracht en praal met omkleden voor het eten. En dan met zo'n zwart pak en een witte blouse. Het lijkt me geweldig om dan naast Maxima, onze koningin natuurlijk, met respect, en onze koning te zitten.
6: Ja, dan krijgen ze geen hap meer door je keel, hè?
5: Nee, dat zou ook wat zijn.
6: Zenuwen. Nou ja. Goed, misschien gaat het nog eens gebeuren. Ondertussen meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
5: Barbara, dankjewel. En voor het weer, Jan Visser.
8: Vanochtend blijft het op de meeste plaatsen in de provincie droog en schijnt de zon, afgewisseld door stapelwolken. Aan zee blijft het vrij zonnig. Vanmiddag en vanavond zijn er grotere buienkansen, met name in het zuidoostelijk deel van onze provincie en dan vooral dus in de regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi. Sommige buien kunnen vergezeld gaan van onweer. De temperatuur komt uit op hooguit 17 tot 18 graden. In buien zijn de temperaturen lager. En de wind waait uit het zuidwesten en is meest matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig vanmiddag en vanavond. Morgen, woensdag, in de ochtend bewolking met een buienkans. Ook in de middag buien, maar dan ook af en toe zon. Het blijft koel weer met 17 tot 18 graden.

0: Dinner Party. Niall Horan hier bij NH.
1: Is er nog iets te doen?
0: Dat vind ik een hele goede vraag. Want is er iets te doen? Niets is zo heerlijk als wandelen. Dat hebben we net van Francine Postema begrepen.
2: Ja.
0: Maar ook als kind spelen op straat. Ook lekker buiten. Verstoppertje. Elastieken, noem het maar op. Maarten, speelde jij vroeger veel op straat?
2: Heel veel. We hadden echt zo'n straat met alle kinderen uit de buurt die er samen kwamen. Dus die ouders hoefden ook niet echt om te kijken. Want er was altijd wel een ouder aanwezig.
0: Heerlijk, ja.
2: En deden we vaak stoepranden.
0: Oh ja.
2: Ja,
0: heerlijk.
2: Heel leuk.
0: Stoeprandel was, het was een heel spannend evenement met een bal. En dan proberen op de stoeprand te komen. En dan komt die, stuitert hij terug.
2: En dan moest je pakken, daar stond je dan.
0: Precies. En dan weer net zo vaak tot je misgooide op de stoep.
2: Ja.
0: Bussiekruid, ken je dat nog?
2: Bussiekruid?
0: Ja, of bussietrap.
2: Nee, dat ken ik niet.
0: Dat was dan ook met een voetbal. En dan legde je dat neer op een veld met allemaal kinderen. En dan schopte je die bal weg. En dat was dan, moest één iemand die bal halen. En dan teruglopen op de plek waar die als eerste lag.
2: Ja.
0: En dat was, iedereen had zich verstopt. En dan was die bal was dan de buutplek.
2: Oh.
0: En op het moment als dan één iemand een beetje gevonden, moet je daarbij blijven staan. Maar als één iemand dan die bal weg kon trappen, dan mocht iedereen zich weer verstoppen.
2: Oh.
0: Heel leuk spel.
2: Grappig, ken ik niet. Weet je wat trouwens een grappig iets is? Die buutdier ken je toch?
0: Buutdier?
2: Ja, dan stel wij doen verstoppertje en jij dan zeg je buutvrij, toch?
0: Ja, precies.
2: Staat niet meer. Kinderen van nu doen niet meer aan buurtvrij. Het is gewoon de zoeker, zoekt ze en dat is het. Stop, punt.
0: Maar je,
2: mijn neefje nicht, ik zeg, je kan ook zelf buurtvrij doen. Hè? Wat? Buurtvrij? Nooit van gehoord. Dat is helemaal eruit.
0: Is het eruit?
2: Ja.
0: Oh, wat erg. Maar daarom is dat met buskruid zo leuk. Of de bussietrap. Is dat de buurt is dan de plek.
2: Ja, en dan die kun je vrijkomen.
0: Precies, daar ging het om. Maar en bijvoorbeeld ook touwtjes springen. Ook lekker.
2: Oh, dat is me nooit helemaal gelukt. Nee.
0: Op het schoolplein met zo'n heel lang touw. En dan zo,
2: beide konden dat zo goed. Met z'n drieën zo'n springtouw.
0: Ongelooflijk. Nou, wat grappig is dat onze eigen Sjoerd. Die is onderweg. Of die is nu ergens op een plek. Want op zaterdag 13 juni 2026. Dat is dit aankomende zaterdag. Dus verander het Hoekenrode Plein in Amsterdam in het tot het epicentrum van de Europese jump rope scene.
2: Zo.
0: Ja, dat is wat.
2: Dat is gewoon touwtjes springen.
0: Dat is gewoon touwtjes springen. Nou, in ieder geval onze verslaggever Sjoerd Hilarisch ging een kijkje nemen. Sjoerd?
3: Ja, een bijzonder goedemiddag. Yo, yo. Gaan we vanuit de Amsterdam Bijlmer Arena. Het station wel te verstaan. Niet binnen, maar eventjes erbuiten. Heb je eigenlijk een best wel bijzonder leuk grasveldje. En we gaan iets leuks doen. Nou ja, leuks. Lageria. Touwtjes springen.
4: Ja, klopt.
3: Het klinkt natuurlijk heel leuk, maar als ik het moet doen, dan word ik altijd een beetje nerveus.
4: Ja, dat begrijp ik heel goed.
3: No.
4: Maar touwtjes springen, je kan inderdaad heel veel kanten daarmee op.
3: Ja.
4: En makkelijk is het ook zeker niet.
3: Nee, want zaterdag, dan is hier wat gaande.
4: Ja, klopt. Aanstaande zaterdag op 13 juni geven wij een heel groot springtouw-evenement.
3: Ja.
4: Een van de grootste van Europa organiseren wij hier.
3: Ja.
4: En dan komen alle grote springtouwmerken komen samen hier in Amsterdam.
3: Want er zijn verschillende touwen, begrijp ik eruit.
4: Ja, verschillende touwen, zeker. Ja. Je hebt een speedrope voor double dutch. Of een speedrope heb je...
3: Och, niet te snel. Je gaat nu echt een speedrope voor... Wat is dit allemaal? Ja,
4: een speedrope bijvoorbeeld om double unders te doen.
3: Ja.
4: En je hebt een beaded rope. Deze heb ik hier.
3: Ja.
4: Met van die beats eraan.
3: Ja.
4: En daar kan je dan juist meer trucjes mee doen.
3: Oh, ik denk nou gewoon een touwtje en springen maar. Maar dat is niet meer zo.
4: Nee, tegenwoordig is dat echt niet meer zo.
3: Nee.
4: En dat zul je ook zeker zien tijdens ons event.
3: Ja.
4: Waar we ook echt grote namen uit te zien uitnodigen. Die dan echt gaan laten zien wat freestyle touwtjes springen is. Double Dutch team komt uit Frankrijk. En
3: ik zag video's te kijken, maar het is echt topsport.
4: Ja, klopt.
3: Echt topsport.
4: Ja, en het is ook echt
3: onze doel. Maar kan mij echt van de grond halen, hoor, daarna. Het is echt,
4: Ja, klopt. Het is ook echt ons doel om te laten zien dat het een urban sport is.
3: Ja, het voordeel is ook, kijk, je hebt dat touw nu bij je. Dit is het.
4: Ja.
3: Weet je wel, je hoeft niet als je bijvoorbeeld skiën, dan moet je skischoenen. Hè, en dan moet je latten. En dan ben je eigenlijk met een hele pak moet je onderweg. Dit doe je via je binnenzakje en je gaat, toch?
4: Ja, klopt. En dat is het fijne ervan. Je hebt alleen een touw nodig om gewoon fit te blijven.
3: Ja, doe eens voor. Want ik ben natuurlijk, ik wil de professional wel eens eventjes aan het werk zien. Hoe gaat dit er zaterdag uitzien? Nou, dat is even kijken. Dan gaan ze. Oh ja, ik zie het alweer. Ja, heel goed. Oh, en dan ga je ook, je doet ook een dansje eigenlijk. Trucjes door. Ach ja, het is. Ja, dit, ik moet het helemaal uitleggen. Er worden ook push-ups gedaan. En er worden. Oh, flikflaks worden er. Oh, flikflaks worden er gedaan. Het is. Ja, maar even een applausje, hè? Want het is natuurlijk. Ja, dit is hogere school, dit.
4: Ja, klopt inderdaad.
3: Nou, hou vast. Ga mij eens even. Waar beginnen
4: we? Oké, daar gaan we.
3: Dit touw niet veel te klein voor mij.
4: Hij is best wel klein. Ik heb misschien ook wel een langer touw voor je. Ja, lengte van de touw is heel belangrijk. Even kijken.
3: Ja. Kijk, oh, er komen heel veel touwen. Ik heb echt heel veel touwen, verschillende touwen bij. Is die wat langer?
4: Ja, die is wat langer. Blauwe.
3: Nou, oké. Maar wat je dus eigenlijk doet... Kijk, vroeger... Als je ging touwtje springen, dat zullen jullie thuis ook allemaal wel gehad hebben. Dan, nou ja, dan ging je, ik ging altijd tellen. Dus ik deed.
4: Ja, klopt. Dus, dat is dus, een goede
3: deed,
4: manier.
3: Dus ik deed dan dit, hè. Even wachten hoor, dit gaat er heel achterlijk uitzien. Oké. Okay.
4: 1, 2, 3, en dan, hier.
3: Ja, oké.
4: Okay. Ja, je doet het heel goed.
3: Wat
4: ja.
3: jij dan doet, is ook nog eens zo naar de zijkanten. Ja.
4: Het is eigenlijk een mix met het dansen, het
3: nou
4: breakdansen.
3: Het is toch niet te geloven?
4: Ja, klopt. Voor... ja. Het event is ook echt voor beginners. Dus mocht je nog niet kunnen touwtjes springen...
3: Nou, dan ben ik wel aan de goede adres, denk ik.
4: Ja, klopt. Kom gezellig ook. Ja. Want dan laten we ook zien. We hebben workshops. Kan je lekker meedoen. En echt op... Ja, voor elk niveau is het.
3: Hey, en mag je gewoon nog aanmelden?
4: Ja, zeker. Dat
3: je komt
4: kan
3: hier gewoon aan met een touwtje?
4: Ja, je kan wel aanmelden online.
3: Ja.
4: jr-revolution.com. Mm-hmm. Daar hebben we nog gratis tickets. Dus meld je daar aan.
3: Ja, en dan zaterdag. Het is prachtig weer, heb ik begrepen. Dus,
4: ja,
3: nou,
4: klopt.
3: Doe nog één stukje.
4: Nog één stukje.
3: Nou, daar gaat ze weer. Ja, dit is echt... Ja, dit is een lang touw. Oh, kijk eens eventjes. Ja, jongens, ik pas hiervoor. Oh, hoor. Dit wordt helemaal niks.
0: Nee, Sjoerd, zet hem op. Je kan het. Nou, wil je in ieder geval zien hoe het er allemaal uitziet? Kijk dan even op onze Instagram-pagina nhradio.nl. Dan zie je ja, al die fantastische trucs die er gedaan kunnen worden met een jump rope. Dit is Falco, der commissaris.

0: heerlijke plaat. Daarom draai ik hem ook. En der commissar. Ja, morgen weer een nieuwe aflevering van June tot 2. Ik vond het heel gezellig. Wat vond jij ervan, Maarten?
1: Ik vond het ook gezellig.
0: Ja, hè?
1: Ik ben blij dat je er nog 2 dagen bent.
0: Oh, dat vind ik super lief van je. Ja, dat is een meen ik oprecht.
1: Gezellig.
0: En dan gaan we vrijdag natuurlijk gaan we wandelen.
1: Ja.
0: Wat, nou
1: we
0: ja,
1: gaan
0: wij
1: kijken naar wandelaars.
0: Ja, en Jelmer gaat vooral wandelen.
1: Ja, die jongen gaat 25 kilometer lopen zonder ervaring.
0: Ongelooflijk. Maar we hebben dus nu wel geleerd. Frisse sokken, nieuwe schoenen heeft eigenlijk geen zin.
1: Nee.
0: Maar dat lanoline van de wol in zijn sokjes misschien nog wel handig.
1: Ja, een beetje schapenvacht moeten we gaan regelen voor hem.
0: Precies. Nou ja, Pieter heeft volgens mij echt 30 zakken schapen. Ja, dat is wel waar trouwens.
1: Ja.
0: Daar kunnen we ook nog iets mee doen in plaats van een sjaal van maken.
1: Ja.
0: En dan, even kijken, wat hadden we meditatief, hè? Dat hebben we van Francine geleerd.
1: Ja.
0: Gewoon alles uit, rustig lopen en dan komt het vanzelf.
1: Ja, als jij het zegt. Ik vind wandelen altijd een beetje saai. Dat denk ik altijd ook. Ik heb zin om wat te doen.
0: Ja, nee, maar dat dacht ik dus ook. Maar ik zag ook aan Francine Postman net van haar boek. Dat zij is heel zen en heel erg geaard. En
1: dat
0: ik denk, dat is natuurlijk wel wat je krijgt met wandelen.
1: Ja, nou, we gaan het proberen.
0: We gaan het allemaal proberen. Zo dadelijk is Jos er met natuurlijk Goedemiddag. In plaats van onze eigen Nick Velderman. Jos Heremans is er daarna. Vandaag de dag met in plaats van Patricia Dennis Hoebe. Nou, dat wordt gewoon een heerlijk moment nog op je radio. Dus hou Radio NH gewoon lekker aan. En wij horen elkaar morgen.
1: Ja.
0: Ik had een gesprek trouwens even heel kort met Spinvis. En die vertelde dat hij een hekel had aan een sopraansaxofoon, omdat hij alle stiltes vult.
1: Oh.
0: Maar ik laat hem wel helemaal uitklinken. Jos doet het sowieso. Maak er een mooie dag van.

0: NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis. Ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
4: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
6: voordeeluitjes.nl.
7: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van €43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs & Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
9: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
10: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam, Nieuw-Sloten.
11: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
12: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
13: Het is 1:01. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Volendam stopt met siervuurwerk in de horeca. In cafés mogen geen sterretjes en fonteintjes meer gebruikt worden. Het initiatief komt van 2 Volendamse vrouwen die de vuurwerkramp van dichtbij meemaakten. Rido Antachi heeft 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Het was al bekend dat zij bereid waren om Tachi bij te staan en nu is het officieel. En in Herengewaard wordt nog steeds volop onderzoek gedaan. Vorige week werd er in een bedrijfspand een omgebrachte man uit Engeland gevonden. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dan hebben we nog verkeersinformatie. De A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt Amstel. Daar staat het tussen afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer stil. Daar ben je 5 minuten langer onderweg. En dat komt door een ongeluk.
1: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Goedemiddag.
23: Met Jos Heer.

0: Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.
1: Goedemiddag.
2: Jos Heremans.
0: Ja, goedemiddag. Bij goedemiddag. En tot 4 uur zijn we bij je. Gelukkig ben ik niet alleen, dus ik sterf hier niet in eenzaamheid.
3: Maar samen met mij.
0: Ja, Barbara Mulder is erbij. Die houdt het laatste nieuws in de gaten. Nou ja, er gebeurt genoeg in Noord-Holland, geloof ik, hè?
3: Absoluut.
0: Ja, er is altijd wel wat aan de hand. En daarvan houden we dan op de hoogte. Dat doen we op de halve uren. We hebben Jan Visser met de weerberichten ook op de halve uren. We gaan natuurlijk een rondje van het huis spelen. We gaan terug in de tijd met vandaag de dag. Gaan we, nee, niet vandaag de dag, toen gaan we naar 1982. Nou, wat er toen allemaal gebeurde, je houdt het niet voor mogelijk. En we hebben natuurlijk heel veel lekkere muziek. Onder andere van Joe Jackson en Elaine Caswell. We zijn net begonnen, maar ze hebben het nu al over een happy ending.
3: Oeh, oeh.

0: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: De dag van vandaag.
2: Ja, wat is het voor een dag vandaag? Nou, het is om te beginnen dinsdag. Dus dat is overzichtelijk, de tweede dag van de week. En ja, en wat hebben wij vandaag allemaal in het nieuws? Nou, wat wel interessant is, ga ik even vragen of Barbara dat misschien ook weet. Wat denk jij, Barbara?
3: Yes.
2: Hoeveel voedsel gooien wij gemiddeld per jaar weg? Per persoon?
3: Heel veel, denk ik. Tenminste, als ik thuis kijk, dan manage ik dat niet altijd even goed.
2: Oké.
3: Okay. Oh, hoeveel ton afval bedoel je?
2: Nee, gewoon wat denk jij dat jij per jaar weggooit aan eten? Over het hele jaar genomen. Ja, dat is interessant.
3: Heel veel kilo's, ja, ik ben even aan het nadenken.
2: Ja,
3: 100 kilo?
2: Nee,
3: dat is wel heel veel. Dat was extreem.
2: Het gaat beter met de Nederlanders, maar vorig jaar gooiden wij als Nederlanders gemiddeld 25 kilo voedsel weg.
3: Oh ja.
2: En dat is
3: alsnog heel veel natuurlijk.
2: Is alsnog heel veel. Maar we zijn een klein beetje op de goede weg. Want 3 jaar geleden was het nog 28 kilo. En in 2019 30 kilo.
3: Zo.
2: Dus we zijn wel een beetje beter met voedsel aan het omgaan. Maar ja, het blijft natuurlijk wel heel veel. En ze willen nu dat we teruggaan naar 18 kilo per persoon per jaar. Ja. En dan is de vraag natuurlijk, ja, wat gooi je dan het meeste weg? Nou, bijvoorbeeld.
3: Brood.
2: Precies, groenten, fruit, zonde van het fruit. Aardappelen kun je nog een lekkere smoothie van maken. In plaats van weggooien. Aardappelen niet, aardappelen is wel een ding. Er zijn ook mensen die gooien de aardappelen weg als er van die sprietjes uitkomen.
3: Oh ja, heb ik ook wel eens gedaan.
2: Moet je niet doen, kun je er gewoon afhalen. Dus maakt echt helemaal geen bal uit. En dan stamp je ze. Nou ja, goed, dat soort tips dus allemaal. Kortom, het kan nog een stuk beter met hoe wij met ons voedsel omgaan. Gooi minder weg, mensen. En hou het gewoon bij Food for Thought.

0: Bel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
3: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid... en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Ik ben Romy, uit Worbeveer.
10: Ik ben Tido en ik kom uit Haarlem.
11: Ik ben Maas, oud en helder.
12: Ik ben Arnold, uit Kastrieken.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 2:30 in Hensbroek, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een man uit Amstelveen is vandaag aangehouden... op verdenking van het mishandelen van de zoon van columniste Jessim Kandan uit Amsterdam. Haar minderjarige zoon werd met een kettingslot aangevallen op straat. Vlak voor die mishandeling schreef zij een column over agressie... bij een Amsterdamse amateurvoetbalwedstrijd, AFC tegen De Dijk... En daarna ontving het Parool een dreigbrief aan haar adres gericht. In die brief stond onder meer dat ze haar zoon ook wel wisten te vinden. Het is nog niet zeker of er een verband bestaat tussen de brief en de aanval. Politie doet onderzoek. Een auto is vanmiddag in het water terechtgekomen langs de Vijfhuizerweg in Hoofddorp. De bestuurder is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, dat is onduidelijk. Ook is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Politie hoopt nog dat er getuigen zijn en dat ze zich ook melden. Volendam stopt met siervuurwerk in de horeca. In de cafés mogen geen sterretjes en fonteintjes meer gebruikt worden. Het initiatief komt van twee Volendamse vrouwen... die de vuurwerkramp in Volendam van dichtbij meemaakten. Ja, met het WK voor de deur is het verbod op siervuurwerk... ook een van de maatregelen die moeten bijdragen aan een veilig feest.
14: Zijn ze een beetje laat mee, vind ik.
15: Nou, het is niet helemaal. De nuance is dat de meeste cafés sinds de nieuwjaarsramp... van 25 jaar geleden in Volendam... overal al brandwerende materialen hebben. Mm-hmm. Maar toch ziet tegelijkertijd de veiligheidsregio nog wel eens situaties... die onveilig zouden kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld het afsteken van een sterretje.
14: Ah ja,
15: dus de materialen zelf, de inrichting, dat is wel goed.
14: Oké, ja. Nou.
15: Ajax heeft in hoger beroep een zaak verloren tegen scout Peter Gerards. Ja, Ajax moet nu ongeveer €2 miljoen betalen aan die scout. Ja, waar ging het om? Hij werkte tussen 2016 en 2020 voor Ajax. Hij ging op zoek naar talenten en droeg onder meer Anthony en Lisandro Martinez aan. De Zuid-Amerikaanse voetballers.
14: Niet de minste.

0: de minste. Uiteindelijk maakten die twee een overstap naar Manchester United. Ajax kreeg er voor 160 miljoen.
1: Zo.
0: De scout zou ook een aandeel moeten krijgen, maar Ajax zei van niet. Nou, dat werd uiteindelijk een rechtszaak. En nu een hoger beroep heeft het Hof gezegd dat de scout in zijn recht staat. Hij krijgt dus die 2 miljoen en ook rente en juridische bijstand moet Ajax betalen.
1: Dat is niet gek, zeg.
0: Dat is toch 2 miljoen.
1: Ja.
0: Maar goed, dat zijn ook... Dat was ook een goede transfer met die twee voetballers.
1: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Dus dit verhaal en meer Noord-Hollandse verhalen kun je ook nog even teruglezen in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Barbara. Dan gaan we naar het weer en dat krijgen we natuurlijk van Jan Visser.
2: Vanochtend blijft het op de meeste plaatsen in de provincie droog en schijnt de zon, afgewisseld door stapelwolken. Aan zee blijft het vrij zonnig. Vanmiddag en vanavond zijn er grotere buienkansen, met name in het zuidoostelijk deel van onze provincie en dan vooral dus in de regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi. Sommige buien kunnen vergezeld gaan van onweer. De temperatuur komt uit op hooguit 17 tot 18 graden. In buien zijn de temperaturen lager. En de wind waait uit het zuidwesten en is meest matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig vanmiddag en vanavond. Morgen, woensdag, in de ochtend bewolking met een buienkans. Ook in de middag buien, maar dan ook af en toe zon. Het blijft koel weer met 17 tot 18 graden.

0: Het Achy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
4: Rondje van het huis.
0: Ja, mensen, wat gaan we doen? Nou, we gaan kiezen tussen A en B. Je weet hoe het werkt. Ja, je kunt bellen of appen naar 088 850 51 52. Als je weet wat je wil horen, wil je keuze A of wil je keuze B? En welke keuze heb je dan? Nou, vandaag gaat het bijvoorbeeld over keuze A. En keuze A is het volgende lied wat je nu te horen krijgt. En dat is een liedje van Peter Fox.

0: Als je denkt, dit vind ik wel een leuk liedje, dat wil ik horen, dan moet je dus bellen of appen naar 088-850-51-52... om te zeggen dat je dat liedje wil. Maar je hebt natuurlijk ook nog een mogelijkheid om keuze B te vragen. En keuze B is het volgende liedje.
1: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef.
0: Ja, je keuze is dus eigenlijk de keuze tussen Nederland en Duitsland. De keuze tussen het Duitse nummer van Peter Fox, Haus am See. Dan app of bel je door met de letter A. Of je kunt natuurlijk ook denken, nee, ik vind André Hazes junior veel leuker met het liedje Leef. En dan kun je dus keuze B doorgeven. Laat het maar weten, dan gaan we straks de stemmen tellen. En dan weten we het over een paar minuten.

0: prachtig gezongen. Son Mieux, Dark Before Dawn.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Mensen, mensen, mensen, dat was weer heel ingewikkeld. Want wat moest je kiezen? Je kon kiezen tussen Peter Fox met House am Zee en tussen Leef van André Hazes Junior. Het was bijzonder spannend, maar we zijn eruit. Want...
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen... Alle stemmen... zijn geteld.
0: En met 63% wint dit nummer.
3: Yeah.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Dat laadje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Ik ben Henny en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Carmen en ik kom uit Hilversum.
7: Ik ben Emma en ik kom uit Heerhugowaard.
8: Ik ben Edel en ik kom uit Wijk aan Zee.
9: Ik ben Marije en ik kom ook uit Wijk aan Zee.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 1:03. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een opdrachtgever van tientallen explosies en brandstichtingen in Alkmaar moet 10 jaar de cel in. Twee andere verdachten krijgen straffen van 5 en 8 jaar. Explosies zorgden voor veel angst onder bewoners. Volendam stopt met siervuurwerk in de horeca. In de cafés mogen geen sterretjes en fonteintjes meer gebruikt worden. Het initiatief komt van twee Volendamse vrouwen die de vuurwerkramp in Volendam van dichtbij meemaakten. En Ridouan Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Het was al bekend dat zij bereid waren om Taghi bij te staan, maar nu is het officieel. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
14: Daar hebben we nog een paar files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. In de richting van de A27 staat 6 kilometer file. En op de N242 Alkmaar richting Middenmeer, tussen knooppunt Kooimeer en de Omval, 3 kilometer file met 16 minuten vertraging.
15: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij... voordeeluitjes.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Nee, wij zitten net aan de thee. Geen espresso voor ons.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: In een razend tempo noem ik op dat Wesley Sneijder vandaag 42 jaar is geworden. Dat Dionne de Graaf vandaag 57 jaar is geworden. Dat Tatjana Simic 63 jaar is geworden. En Erik van der Hof ook 63 jaar. Van harte gefeliciteerd.
3: Van harte.
4: Van harte.
5: Van harte.
6: Van harte.
7: Van harte.
8: Van harte.
9: Van harte gefeliciteerd.

0: Het motto van de drie musketiers: All for one en one for all. Douwe Bob.
1: 19 toen. 19 toen.
0: En ik neem je... Ja, 19 toen, dat weten we. Ik neem je mee terug in de tijd naar het jaar 1982. Kun je dat nog herinneren? Die donkere jaren 80. Er was van alles te doen. En tegenwoordig wordt er af en toe nog wel gestaakt. Maar toen was het aan de lopende band. Ook in 1982. En waar ging het dan om? Nou, dat laten we je nu horen.
2: Ja, vandaag werd op nog meer plaatsen bij nog meer bedrijven dan gisteren actie gevoerd voor het behoud van het volledige loon bij ziekte. Acties in alle soorten, prekacties en stakingen. En ook de wilde stakingen gingen door. In 14 steden wordt nu geen vuilnis meer opgehaald. 2 grafische bedrijven liggen volledig stil. En de FNV-bonden, de christelijke bonden, doen niet mee aan de stakingen. De FNV-bonden maken zich op voor een grote gezamenlijke actiedag morgen, overal in het land.
0: En dat als Ad Langebent, zoals je kon horen van het programma Brandpunt over de staking in 1982. En de muziek in 1982, die was ook heel anders dan de muziek nu. Nou ja, heel anders. Je hoorde bijvoorbeeld het volgende.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
9: Ik ben Bianca uit Naarden.
10: Ik ben Villa uit Horen.
11: Ik ben Patrick uit Bergen.
12: Ik ben Marika uit Medeblik. Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 3:30. In Groet is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een opdrachtgever van tientallen explosies en brandstichtingen in Alkmaar moet 10 jaar de cel in. Twee anderen krijgen straffen van 5 en 8 jaar. Die explosies zorgden voor veel angst onder bewoners. De verdachten hebben allemaal geen openheid van zaken gegeven en geen verantwoordelijkheid genomen, zegt de rechter. En dat wordt hen zwaar aangerekend. De drie ronselden kwetsbare minderjarigen via Snapchat en lieten hen zware vuurwerkbommen ontploffen bij huizen en andere plekken in Alkmaar. Een auto is vanmiddag in het water terechtgekomen langs de Vijfhuizerweg in Hoofddorp. Bestuurder die is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onduidelijk en ook de oorzaak van het ongeluk is onduidelijk. Politie hoopt nog dat er getuigen zijn die zich melden. Een groepje dak- en thuisloze jongeren krijgt deze week een eigen woning in Haarlem. Dankzij een mooie samenwerking tussen de gemeente Haarlem en de stichting Bedrijf en Samenleving kunnen zij terecht in het 7e jongerenhuis van de stad. Het gaat om jongeren die veel hebben meegemaakt in het verleden, bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie. Ze gaan nu voor het eerst zelfstandig wonen, moeten ook zelf huur betalen en er is geen dagelijks toezicht. Ajax moet scout Peter Gerards 2 miljoen euro betalen voor het ontdekken van de voetballers Anthony en Lisandro Martinez. De scout werkte tussen 2016 en 2020 voor Ajax. In 2022 maakten Anthony en Martinez beide de overstap naar Manchester United. Nou, Ajax kreeg daarvoor 160 miljoen euro. Ook de scout zou een deel van dat geld moeten krijgen. Dat gebeurde niet, Ajax was het er niet mee eens. Maar het Hof oordeelt nu dat de scout wel degelijk in zijn recht staat. Ook de rente en de juridische bijstand moet Ajax gaan betalen. Laatste berichtje, een man uit Amstelveen, die is vandaag aangehouden op verdenking van het mishandelen van de zoon van columniste Yesim Kandan uit Amsterdam. Haar minderjarige zoon werd met een kettingslot aangevallen op straat. Opmerkelijk, de columniste schreef voor de mishandeling een column over agressie bij een voetbalwedstrijd tussen AFC en De Dijk. Nou, na die column ontving het Parool een dreigbrief aan haar adres. En in die brief stond onder meer dat ze haar zoon ook wel wisten te vinden. Het is niet helemaal duidelijk of er een verband bestaat inderdaad tussen de brief en de aanval, maar dat is wel het vermoeden. En de politie doet dus onderzoek.
13: Nou, dankjewel. Ja, geen vrolijke berichten.
14: Maar geen vrolijke berichten, nee.
13: Maar misschien brengt het weer ons iets vrolijks.
14: Ik hoop het maar.
13: En dat horen we van Jan Visser.
15: Vanochtend blijft het op de meeste plaatsen in de provincie droog en schijnt de zon, afgewisseld door stapelwolken. Aan zee blijft het vrij zonnig. Vanmiddag en vanavond zijn er grotere buienkansen, met name in het zuidoostelijk deel van onze provincie en dan vooral dus in de regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi. Sommige buien kunnen vergezeld gaan van onweer. De temperatuur komt uit op hooguit 17 tot 18 graden. In buien zijn de temperaturen lager. En de wind waait uit het zuidwesten en is meest matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig vanmiddag en vanavond. Morgen, woensdag, in de ochtend bewolking met een buienkans. Ook in de middag buien, maar dan ook af en toe zon. Het blijft koel weer met 17 tot 18 graden.
13: Dan hebben we nog wat verkeersinformatie voor je. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting.

0: punto.
1: Wat een mooie blues, zouden wij dan zeggen. Juanes.
2: NH.
3: NH.
4: Goedemiddag.
5: Rondje van het huis.
6: Rondje van het huis.
1: Nou, je kent de procedure natuurlijk. Je kunt kiezen tussen nummer A en nummer B. Of letter A en letter B. Je krijgt twee liedjes te horen. Wat jij het leukst vindt, dat gaan we dan zo dadelijk draaien. En de keuze is niet eenvoudig, kan ik zeggen, in dit tweede uur. Laten we eerst maar eens naar keuze A gaan. Hier komt hij aan. Toen hij klein was, heette hij Van der Zee. En toen hij groot werd, heette hij Ocean. Caribbean Queen was dat. En dan hebben we ook nog keuze B. En dat is deze.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, je had de keuze tussen twee plaatjes. En die plaatjes waren keuze B, Dance Away van Roxy Music, of Caribbean Queen van Billy Ocean. En was dat spannend? Nee, helemaal niet. Want 80% van de mensen koos namelijk voor Roxy Music. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Hier is hij, Dance Away.

Zo is ze helemaal niet. Anastasia, not that kind of girl. Het was weer reuze gezellig. Tijd is weer omgevlogen. Het is alweer bijna 4 uur. En ik moet er vandoor. Ik moet nog even naar de verjaardag van de tante van Boudewijn de Groot. Ik wens je nog een hele gezellige dinsdagmiddag. Ik was

0: programma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
9: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
10: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is bijna 4 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Een opdrachtgever van tientallen explosies en brandstichtingen in Alkmaar moet 10 jaar de cel in. Twee anderen krijgen straffen van 5 en 8 jaar. De explosie zorgde voor veel angst onder bewoners. Ajax moet een scout die 4 jaar lang voor de club werkte en de voetballers Anthony en Martinez ontdekte 2 miljoen euro betalen. De twee voetballers maakten een grote transfer, maar de ontdekker kreeg geen financieel deel. En Volendam stopt met siervuurwerk in de horeca. In cafés mogen geen sterretjes en fonteintjes meer gebruikt worden. Het initiatief komt van 2 Volendamse vrouwen die de vuurwerkramp in Volendam van dichtbij meemaakten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinaarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment worden er 5 vertragingen gemeld. Totale lengte is 30 kilometer. Dit zijn ze. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Eemnes. Daar doe je er 16 minuten langer over. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 13 minuten, dat komt door een kapotte vrachtwagen. Rechte rijstrook is daar dicht. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen. Daar is je vertraging 5 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akersloot. 6 minuten. Laatste, de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk tussen de aansluiting met de A8 en de Marken binnen. Daar is de vertraging momenteel 10 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
24: Vandaag de dag.
25: Met Dennis Hoebe.

0: Ja, de vaste ploeg die is even bezig met andere dingen. Patricia die heeft volgens mij een cursus en Jelmer ook.
1: Ja.
0: En Suus was hier gisteren al.
1: Klopt.
0: Maar is er vandaag weer. Gezellig dat je er bent. Ik ben er ook. Dennis is de naam en Barbara is er zeker. Die is onze vaste kracht. En die was er gisteren dan weer niet. Ja, zo is het allemaal
2: was
0: vrij.
2: Ik hier wel. Ik was hier wel.
0: Maar niet in deze
2: niet
0: rol.
2: Hier. Ik was June, hè?
0: Jij was gisteren June.
2: Wie is de vraag?
0: Wie is het? Dat zou je kunnen
2: maar
0: zeggen.
2: Maar we zijn een soort van één grote familie.
0: Nou, dat is zeker het geval. En we gaan het over bijzondere dingen hebben vanmiddag. Allereerst even gewoon het programma netjes openen maar, hè, want het is vandaag 9 juni. Ja, het is de dag dat Joost Prinsen jarig zou zijn geweest vandaag.
1: Ach.
0: Ja, hij is ons niet lang geleden ontvallen. Mm-hmm. Een grote jeugdheld voor vele mensen, maar natuurlijk ook bekend als presentator van het Mes op Tafel, heeft hij lang gedaan. En liedjeschrijver, hij heeft van alles gedaan eigenlijk. Is niet meer onder ons. Tatjana Simic is vandaag ook jarig. Zij is weer helemaal terug als Kees Vlodder. De televisieserie, is zij naar fans van Vlodder, van Kees?
1: Die zijn er, maar niet aan deze kant van de tafel.
2: Nou ja, het is wel een soort klassieker. Wij hebben nog altijd in mijn familie dat we gewoon bepaalde dingen, scènes herhalen. 2 kwarkpunten van Putten.
0: Oh,
2: ik weet
0: ja.
2: Of je die scène nog weet, Nelly Vrijda in zo'n SRV-wagen.
0: Ja, ja.
2: Nou ja, goed, het is wel maar iets van vroeger.
0: Dat zijn klassiekers geworden in jullie familie.
2: Ja, of buurman, wat doet hij nou?
0: Ja, buurman, wat doet hij nu? Dat is natuurlijk, ja,
1: iedereen.
0: Dat kent iedereen nog wel. Nou, van harte gefeliciteerd, Tatjana Simic. Dionne de Graaf, ook jarig vandaag, van alle harte gefeliciteerd. Het is vandaag ook de dag dat in 1822 het patent werd aangevraagd op het kunstgebit. Ja, dat is toch even, bedoel, stel dat dat niet gebeurd zou zijn, dan zouden de mensen hier met een mand vol tanden of juist niet hebben gezeten.
1: Eigenlijk niet, ja.
0: Nee, dat zou ook wat kunnen
1: nu
0: zijn.
1: Nu denk je soms, wat heeft u een prachtig gebit? En dan denk ik later, oh, dat is misschien wel niet echt.
0: Misschien is het een kunstgebit. Vandaag in 1970 kreeg Bob Dylan een eredoctoraat. En dat gebeurt niet vaak dat dit soort artiesten dat krijgen. Hij kreeg dat vanwege zijn muziek, de bijdrage van de Princeton University. En nu we het toch over supersterren hebben, ja, we gaan het straks in de peiling ook een beetje over hebben, maar dan gevallen supersterren en supersterren waar een luchtje aan zit en wat daarmee te doen. Of erger, ja. Dat, ja. Goed dat je dat onderscheid even maakt, Suus. Gisteren was J in Arnhem, in het Gelredome.
1: Ja.
0: Artist formerly known as Kanye West.
1: Zeker.
0: We hebben gisteren ook het verhaal gehoord dat Patrick Bruel, grote Franse chansonnier, is opgepakt in Frankrijk vanwege de verdenking van allerlei zedenzaken. Mm-hmm. Marco Borsato hebben we natuurlijk gehad een tijdje geleden. Ali B. Ik denk
1: R. Kelly.
0: R. Kelly zit in de gevangenis.
1: Michael Jackson.
0: Hoe gaan we daarmee om als consumenten? Wat moeten we daarmee? Moeten we daar überhaupt wat mee? Of moeten we daar gewoon de rechter de uitspraak over laten doen? Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Kun je over meepraten? Als je daar een idee over hebt, mag je je al melden. 088-850-5152. En we gaan zometeen even naar Heerhugowaard. Er is namelijk een buurtschap. En dat buurtschap, dat heet het Kruis. En zij zouden heel graag aan het begin, als je daar binnenkomt rijden, zo'n mooi blauw naambordje willen hebben. Maar dat krijgen ze niet.
1: Ach.
0: De gemeente die heeft daar geen zin in. Die zegt, we zijn geen dorp, we gaan geen bord daarop hangen. Maar zij denken daar toch anders over. Er is een comité die zich daarover buigt. En een aantal mensen die graag willen dat het bord er wel komt. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Eerst muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. En hun nieuwe single die heet Repeat It.

0: Nou, voor een jochie uit Amstelveen is hij toch behoorlijk ver gekomen, hè? Deze Martin Garrix. Bevriend met eigenlijk elke grote ster ter wereld. Bono is een van de vrienden die hem op zijn verjaardag belt. Maar ook Ed Sheeran hebben ze een jarenlange vriendschap samen. Martin Garrix en Ed Sheeran. En ze hebben nu ook een singeltje en die heet Repeat It. Hoorde je hier in deze aflevering van Vandaag de Dag tot 7 uur bij je hier bij NH.
1: Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
0: En we gaan naar Heerhugowaard. Daar is een buurtschap, dat heet het Kruis. Ja, is het wel een buurtschap of is het een dorpje? Daar kun je dus over discussiëren. Maar Gerrit Groot, die woont daar. Gerrit, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, jullie willen heel graag een plaatsnaambord, hè? Zo'n blauw bord die je eigenlijk aan de ingang of aan het begin van elk dorp wel hebt. Maar op de een of andere manier wil dat daar in het Kruis niet echt lukken.
3: Ja, het bord heeft er altijd gestaan. Daar is ook de wijs van. En dat is toen later weggehaald. Maar goed, die energieke gemeenschap hier in het Kruis, die heeft er gewoon weer behoefte aan om ook een eigen identiteit te hebben, ook op de borden.
0: Ja, want hoe zit het precies, Gerrit? Want je zegt het bord heeft er altijd gestaan en het is op een gegeven moment weggehaald. Wanneer is dat bord weggehaald?
3: Ja, weet ik niet precies. Dat is al een aantal jaar geleden.
0: Maar hebben we het over 2 jaar of over 10 jaar of over wel 50 of 60 jaar?
3: Nee, het zal een jaar of 10 geleden zijn geweest, denk ik, zoiets.
0: Ja. En dat
3: goed,
0: is...
3: Ja, ga door.
0: Nee, ik wou zeggen, dat is nou ja, tegen het zere been van een aantal bewoners. Waaronder jij zelf, hè, waarvan jullie zeggen van ja, we willen dat bord gewoon terug hebben. Maar het college die heeft daar niet zo heel veel boodschap aan. Maar er is inmiddels een nieuw college. En jullie zijn het weer aan het proberen.
3: Ja, we moeten het nog gewoon proberen. Ja, omdat als je gewoon nuchter naar de gemeenschap het Kruis kijkt, ja, dan is het gewoon een geheel gelijkwaardige gemeenschap als de Noord. En in ieder geval veel groter als Veenhuizen. Gemeenschappen die ik zeer waardeer, hoor. Dus er is gewoon onderling helemaal geen wrijving. Maar ja, het is gewoon een hele actieve gemeenschap. Ja, en die laten we zeggen, eigen identiteit ook op de borden.
0: Ja, maar wat is de reden? Want wie houdt het tegen? Is dat de gemeenteraad of het college? Wie zeggen wij willen dit niet?
3: Ja, weet je wat is? Ik ben niet zo heel goed in politiek. Ik kom uit het bedrijfsleven. De ambtenarij heeft waarschijnlijk ook de wethouder die nu aftredend is aangegeven dat zij vinden dat het Kruis daar niet daar tekort in schiet.
0: Ja.
3: Ja, dat hebben ze ook gedaan met er is geen cohesie en er zijn geen aantal activiteiten en de grote, ja, dat zijn juist dingen die we juist heel goed met bewijzen tegen kunnen spreken. Ja. Dat is een enorm actieve gemeenschap.
4: Als ik ermee mag bemoeien even. Want is het eigenlijk zo dat jullie gewoon eigenlijk veel zelfstandiger willen zijn en nu hangen jullie er een beetje bij gevoelsmatig? Is dat het?
3: Nee.
4: Nee?
3: Absoluut niet. Nee, wat dat betreft is de gemeente Dijk en Waard is gewoon een prima gemeente die voor alle wijken of dorpen kennen gewoon goed zorgt. En daar voelen we ons niet in achter.
4: Ja, maar ik bedoel, nee. Het Kruis heeft gewoon een hele eigen identiteit. En dat voel je dan ook als je zo'n bord ziet staan, toch?
3: Ja, het is van de historie is het gewoon als je dat vroeger had gezien, had je de Noord, het Zuidend en het Kruis. Ja, authentiek. En daar wonen nog steeds heel veel mensen die hier geboren en getogen zijn. En die het sociale leven hier vieren. Dat is ook de reden dat we zeggen, joh, trek dat nou door voor alle overige 7-8 dorpskernen in Dijk en Waard. En dan ook voor het Kruis.
5: En is het dan eigenlijk dat zo'n blauw bord dan een beetje daar symbool voor staat? Want je zou namelijk, je zou ook kunnen zeggen als je een beetje flauw bent, van waar maak je je druk om? Het is maar een blauw bordje.
3: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En moet je goed luisteren. We hebben allemaal wel wat meer te doen dan dit. Maar weet je wat het is? Als je nu al die borden ziet in Dijk en Waard, en collega's van jullie hebben er allemaal foto's van gemaakt. En waarom zou het Kruis, wat toch behoorlijk groot is, daar niet in mee mogen delen?
0: Ja, oké. Okay.
3: Beetje onbegrijpelijk.
0: Nou, het is duidelijk dat jullie het graag willen. Hoe zien de kansen eruit? Want er is een nieuw college. Hè? Er wordt opnieuw naar gekeken als het goed is. Hebben jullie het idee dat dit een goede afloop zou kunnen zijn dit keer?
3: Ja, goeie. Kijk, wij zijn niet helemaal niet poesters, hoor. Wij hopen gewoon dat de gemeente, politieke partijen, dat die het samen op gaan pakken. Omdat zij ook allemaal, als je nuchter na gaat denken, dan is het een gewoon 1-2'tje. Weet je wel, het is niet zo spannend. Maar ja, de ambtenarij en de wethouder die aftredend is, ja, die hebben het al tegengehouden. Ja. Dus ik heb eigenlijk nog goede hoop dat met steun van onder andere weer de DOP en ook een aantal nieuwe partijen, dat ze er nuchter naar gaan kijken en dat het uiteindelijk toch wel goed komt.
5: En anders probeer je toch later gewoon nog eens?
3: Ja, daarom, we zijn niet zo hectisch hoor. We zijn dan best wel nuchtere Westfriese mensen. En we hopen dat bij de gemeente ook het balletje gaat rollen.
0: Nou, we gaan afwachten hoe dit afloopt. Gerrit Groot, dankjewel. In ieder geval, als we in het kruis komen, dan zullen we altijd denken, waar is dat bordje toch? En misschien staat het er binnenkort wel. Ik hoop het in ieder geval voor de mensen die het graag willen. Bedankt dat je dit even wilde komen toelichten in de uitzending. En het laatste woord zal er niet over gezegd zijn. Waar het laatste woord ook niet over gezegd is, wat doen we met de artiesten die gecanceld zijn? Zometeen daar meer over.

0: Mark Knopfler en zijn band Dire Straits. Lady Writer, nooit echt rare verhalen over Mark Knopfler gehoord. Over dat hij zijn fans zou betasten of dat soort dingen. Wat ik wel weet over Mark Knopfler is dat het een van de meest saaie mensen in de popmuziek is. En dat het ook een beetje een zagrijn is. Maar dat heb je vaak met briljante mensen. Mooie muziek hebben ze gemaakt. En je hoort dus hier bij NH bij Vandaag de Dag Lady Writer. Ja, we gaan het zo meteen hebben, Suus, over gecancelde artiesten. Artiesten die gecanceld dreigen te worden. Het is een vrij lastig onderwerp.
1: Zijn jij nou de meeste creatieve mensen zijn vaak wel saai?
0: Nee, niet de meeste zagrijnig.
1: Oh, ik wou
0: beetje
1: zeggen...
0: Beetje zagrijnig.
1: Ja, die hele creatieve types, daar zitten dus... Nou ja, ook een paar hele foute types tussen.
0: Ja, dat is zeker het geval. En dan hebben we het natuurlijk over R. Kelly, die hebben we net benoemd. Marco Borsato die heeft een tijdje geleden voor de rechter gestaan... omdat er wat vrouwen waren die zeiden van... Nou ja, hij is niet helemaal netjes met ons geweest. Mm-hmm. Michael Jackson, daarvan ging het verhaal over... dat hij op kinderen zou vallen. En ja. Dat er allemaal gedoe zou zijn geweest. Die heeft nu een bioscoopfilm. Iedereen die hijst hem weer postuum op het paard... en zegt Michael Jackson fantastisch, wordt weer overal gedraaid... Patrick Bruel, een Franse zanger die is opgepakt in Frankrijk... omdat er, ik geloof, 12 of 13 vrouwen zeiden... hij heeft me aangerand, op zijn minst, maar ook wel verkrachting. Hoe dat allemaal zit. Ja, wat moeten wij daar nou als consumenten mee? Moeten wij nou zeggen, we kappen met deze muziek... we gaan het niet meer draaien, we stoppen ermee? Of moeten we zeggen, nee, we moeten de kunst loszien van de kunstenaar?
1: Ja.
0: En we moeten maar kijken wat iemand in zijn privéleven doet. Maar dat voelt ook weer een beetje gek.
1: Ja.
0: En dat is waar we het met jou over willen hebben. Dus je mag erover meepraten. 088-850-51-52. Wat vind jij ervan? Vind je dat we gewoon Michael Jackson kunnen draaien? Of Patrick Bruel? Of vind je dat we daarmee moeten stoppen? Als er verhalen zijn, Ali B, moet die gewoon op de radio kunnen komen? Of is het goed dat we dat nu niet meer draaien? Mm-hmm. 088-850-51-52. Praat erover mee. Eerst het laatste nieuws met Barbara Mulder.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
3: Voordeeluitjes.nl. Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Ik ben Ron uit Hello.
12: Ik ben Manon uit Den Helder.
13: Ik ben Sunny uit Oudersluis.
14: Ik ben Sylvia uit Noordgewoude.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het Het is 4:30 in Albekerk, is het momenteel 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag samen met de Duitse bondspresident een bezoek gebracht aan het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Tijdens de rondleiding kregen ze onder meer persoonlijke bezittingen te zien van Joodse Nederlanders die vlak voor hun deportatie bij vrienden of buren werden ondergebracht. Bezoek maakt deel uit van een 3-daags staatsbezoek. De dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het paleis op de Dam. Een auto is vanmiddag in het water terechtgekomen in Hoofddorp langs de Vijfhuizerweg. De bestuurder is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu gaat is onduidelijk. Ook is de oorzaak van het ongeluk niet bekend. Politie hoopt dat getuigen zich nog zullen melden. Ajax moet scout Peter Gerards 2 miljoen euro betalen voor het ontdekken van de voetballers Anthony en Lisandro Martinez. De scout werkte tussen 2016 en 2020 voor Ajax. In 2022 maakten Anthony en Martinez beide de overstap naar Manchester United. Ajax kreeg daarvoor 160 miljoen euro. Ook de scout zou een deel moeten krijgen, maar dat gebeurde niet. Het Hof oordeelt nu dat dat wel moet gebeuren. Ook de rente en juridische bijstand moet Ajax betalen. En dan een opdrachtgever van tientallen explosies en brandstichtingen in Alkmaar moet 10 jaar de cel in. Twee anderen krijgen straffen van 5 en 8 jaar. De explosie zorgde voor veel angst en onrust. De verdachten hebben geen van allen openheid van zaken gegeven en geen verantwoordelijkheid genomen, zegt de rechter. De drie ronselden kwetsbare minderjarigen via Snapchat en zij moesten dan zware vuurwerkbommen laten ontploffen bij huizen en andere plekken. Laatste berichtje, voetballer Guus Til die kan zondag toch definitief in actie komen voor het Nederlands elftal tijdens de eerste WK-groepswedstrijd tegen Japan. Ja, misschien heb je het gisteren wel gezien, die oefenwedstrijd van Oranje. Nou, Guus Til die kreeg een rode kaart en iedereen was even bang, dan mag hij misschien de komende wedstrijd, als het er echt toe doet, niet meedoen. Maar dat is dus wel het geval. En het Nederlands elftal speelt aankomende zondag om 10:00 tegen Japan. En dat is dan in Dallas.
0: En waarom is dat dan wel het geval? Waarom mag hij wel meespelen?
16: Nou, er zijn natuurlijk regels. Dit was een oefening.

0: Van zijn s'nachts.
1: 10 uur is nog wat te doen, toch?
0: 10 uur is nog wat te doen. Maar ja, dan ben je toch ook wel om 1:30 een keertje klaar.
1: Ja, dan ben je klaar.
0: Ja, en dan moet je nog slapen. En dan moet je nog weer werken de volgende dag.
1: Ja, dat moet kunnen, dat moet kunnen.
0: Nou, maar goed, meer nieuws voor jou straks over 1:30.
1: Zo is dat. Tot dan.
0: Gaan we naar Jan Visser voor het weer. Jan, wat voor weer kunnen we eigenlijk verwachten?
2: Vanochtend blijft het op de meeste plaatsen in de provincie droog en schijnt de zon, afgewisseld door stapelwolken. Aan zee blijft het vrij zonnig. Vanmiddag en vanavond zijn er grotere buienkansen, met name in het zuidoostelijk deel van onze provincie en dan vooral dus in de regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi. Sommige buien kunnen vergezeld gaan van onweer. De temperatuur komt uit op hooguit 17 tot 18 graden. In buien zijn de temperaturen lager. En de wind waait uit het zuidwesten en is meest matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig vanmiddag en vanavond. Morgen, woensdag, in de ochtend bewolking met een buienkans. Ook in de middag buien, maar dan ook af en toe zon. Het blijft koel weer met 17 tot 18 graden.
0: Dat is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn 10 vertragingen. Totale lengte 68 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baren en Barneveld. Daar staat een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is daar dicht. En je doet er ruim een half uur langer over. A7 Zaanstad richting Horen. Tussen Zaandam en Purmerend Noord. 11 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Velsen en Kooimeer. 18. En de laatste. De N242 Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Sint Pancras en Noord-Scharwoude. Dat doe je er 13 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately?
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Nou, vooralsnog geen verhalen over Janet Jackson waarvan we denken, nou, kan dat tegenwoordig vandaag de dag allemaal nog wel?
2: Weet je nog van die... Nou, laten we dat niet.
0: Maar haar broer, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Michael Jackson, hij werd verdacht van het misbruiken van kinderen. Veel mensen die dat ook gemeld hebben in de media. Hij is een tijdje een soort van gecanceld geweest, maar niet helemaal.
2: Ook rond die documentaires die toen uitkwamen.
0: Precies.
2: Waar toch wel onderzoeksjournalistiek, in ieder geval wel wat uitkwam.
0: Ja, en uiteindelijk is er nu een film over het leven van Michael Jackson in de bioscoop, waar met geen woord hierover gepraat wordt. Mm-hmm. Wel is hij gewoon terug in de top 40 met een oud liedje. Billie Jean gaat hij hartstikke lekker eigenlijk nog steeds. Ja, Michael Jackson, die kunnen we gewoon blijven draaien. Marco Borsato is nog steeds een beetje ingewikkeld.
2: Nou, in die zin dat hij werd natuurlijk niet gedraaid toen de rechtszaak tegen hem aan de gang was. Hij werd vrijgesproken. Nu wordt hij wel weer veel op veel radiozenders, ook bij ons, weer gedraaid. Ik heb daar persoonlijk denk... Ik weet niet of ik daarvan vind of het wel of niet zou mogen. Maar in ieder geval, als ik hem dan hoor, bijvoorbeeld hier op NH, dan denk ik daar toch altijd aan.
0: Ja, dat is ook het lastige met dit soort zaken, denk ik. Nou, we hebben natuurlijk Ali B gehad. Die werd toch al niet veel meer gedraaid. Maar die wordt nu helemaal niet meer gedraaid. En dat lijkt me duidelijk waarom. Gisteren is bekend geworden dat de Franse zanger Patrick Bruel is aangehouden in Frankrijk. Omdat er, ik geloof, 18 of 19 vrouwen zijn die hem, in ieder geval verdenken van het feit dat hij of aanranding of wel verkrachting heeft gepleegd. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. En dan hebben we nog Jay, de artist formerly known as Kanye West, die in het Gelredome was. In Nederland mag hij gewoon optreden, maar er zijn ook heel veel landen die hem geweigerd hebben. Heeft te maken met uitspraken die hij gedaan heeft. En dat is nou precies, nu komen we bij de kern van waar wij het vanmiddag over willen hebben. Het is zo ingewikkeld als consument om te denken, wat moet ik nou met dit soort artiesten op het moment dat er in de media verhalen komen over misbruik, over antisemitisme, over... Nou ja.
2: Maar iemand is ook een kunstenaar.
0: Precies.
2: En kan je die kunst dan nog waarderen voor wat het is?
0: Moeten we niet gewoon de kunst van de kunstenaar scheiden? Want wat weten we nou eigenlijk van de bakker waar we ons brood halen?
2: Ja. En ik vind het wel moeilijk hoor, de kunst van de... Wat ik zeg, als je dan een plaat hoort, dan denk je er toch aan.
0: En dat is ook wel lastig. Maar goed, die artiest kan er in sommige gevallen ook weer niks aan doen. Nou ja, het is een ingewikkelde procedure en het is een ingewikkeld verhaal ook. Dus we gaan even te raden bij muziekjournalist Atze de Vriese. Atze, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. En dan denk je zeker dat ik het even opgelost heb.
0: Ik denk dat we het bij jou gaan neerleggen en dat jij ons in ieder geval een stukje verder kan helpen. Want hoe moeten we hier tegenaan kijken? Wat vind jij daarvan?
3: Ja. Nou, het is zo'n ingewikkeld vraagstuk, omdat het voor iedere artiest weer anders is, afhankelijk van een aantal dingen. Dus A, wat is er nou eigenlijk gebeurd en hoe erg vinden we dat met z'n allen? Is het bewezen geacht of zijn het aantijgingen? Dat maakt veel uit. Hoe ernstig is wat er gebeurd is? Uiteindelijk maakt toch ook wel veel uit hoe bekend is zo iemand. En is hij ervoor gestraft, bijvoorbeeld. En het loopt allemaal door elkaar. En het stomme is dat je ook niet kunt zeggen van, nou, als iemand veroordeeld is, dan wordt hij echt gecanceld. Dan kan het echt niet meer. Of als hij juist niet veroordeeld is, dan mag het gewoon. Dat kun je gewoon niet zeggen, omdat... Dat is voor iedere artiest weer anders, merk ik in de praktijk.
0: Ja.
3: En het hangt eigenlijk het meeste nog af van wat je eigenlijk zelf van zo'n artiest vindt. Dat merkte ik gisteren. Ik was bij het concert van Jay in Gelredome. En er zijn heel veel mensen die zoiets hebben van, ja, die uitspraken die hij heeft gedaan, met name over Joden. Hij heeft op met name Twitter een aantal nachten lang rants gehouden, waarbij hij de meest verschrikkelijke antisemitische uitspraken de wereld in slingerde. Dat zit niet echt in zijn muziek op één nummer na. Dat is dat Heil Hitler, dat befaamde nummer, wat ook eigenlijk vrijwel meteen weer door de achterdeur afgevoerd is, omdat iedereen zoiets had, dit kan echt niet.
2: Ja, maar dan ging het de afgelopen dagen, kwam dat zeg maar wel in alle berichtgeving, kwam dat nummer natuurlijk, werd wel genoemd.
3: Ja, natuurlijk. Ja. Maar bijna niemand heeft het gehoord, want het is echt vrij effectief van het internet verdwenen. Het was overigens een nummer dat ging over zijn echtscheiding. En de rechtszaak waar die in verzeild raakt, dat ging natuurlijk helemaal niet goed met die man. En hij radicaliseerde helemaal. Het zit in principe op dat ene nummer na, zit dit niet in zijn muziek. Het is niet alsof hij nazi-liederen maakt of over Joden zingt of rapt in zijn tracks.
2: Ging het er eigenlijk nog over bij het concert gisteren?
3: Nee, helemaal niet. Maar dat was ook eigenlijk niet te verwachten. Want we wisten eigenlijk al van de optredens die hij elders had gedaan, dat hij dat helemaal niet in zijn in zijn optredens doet. Hij doet dat nummer niet. Hij gaat niet tussen de nummers door tekeer over Joden of zo. Dat doet hij helemaal niet. En dat was natuurlijk ook interessant aan die kwestie van moet hij nou het land ontzegd worden, toegang tot het land ontzegd worden. Hè? Mm-hmm. Mag hij wel optreden?
0: Ja.
3: Kijk, en in Nederland kijken we naar de vrijheid van meningsuiting juridisch gezien op een manier van, nou oké, okay, het moet een bedreiging zijn voor de openbare orde, dus dan moet bijvoorbeeld als er rellen uitbreken, ja, dan is het natuurlijk onveilig, dan moet zo'n burgemeester zeggen, die vergunning die komt er niet.
0: Nee.
3: Of er moet een reëel gevaar zijn dat hij als een soort haatprediker allemaal dingen gaat zeggen die niet door de beugel kunnen.
0: Ja.
3: Maar ja, dat is eigenlijk op basis van andere concerten was dat helemaal niet te verwachten.
0: Nee, en als we
3: zeggen, dan, dat moet gewoon kunnen.
0: Ja, nou als we even, want dit is denk ik wel een verhaal. Wij hebben als Nederland besloten, dit kan gewoon. Nou ja, ja. Veel mensen die hebben gisteravond het ontzettend naar hun zin gehad. Is allemaal leuk en goed geweest. Als we wat meer uitzoomen, hè, want we hebben het nu even heel erg over Kanye, maar ja, we zouden het over Michael Jackson kunnen hebben. We zouden het over Marco Borsato kunnen hebben. Patrick Bruel zouden we het over kunnen hebben. Maar we zouden het bijvoorbeeld ook kunnen hebben over Marvin Gaye. Waarvan duidelijk werd dat hij toch niet heel vriendelijk was voor zijn vriendin. Hè. Er werd wel eens een klap uitgedeeld. Hè, zijn we daar tegenwoordig? Zitten we er wat meer bovenop? Kwamen die verhalen vroeger niet zo erg naar boven? Hoe zit dat?
3: Nou, die verhalen waren er denk ik ook wel. En kijk maar, James Brown, daar was ook bekend van dat hij zijn vrouw sloeg. En dat kleeft natuurlijk aan zo iemand.
0: Rick James?
3: Ja, zeker. Ja, die heeft wel meer op zijn kerfstok. Die is uiteindelijk ook in de gevangenis beland. Maar ja, kijk, uiteindelijk zegt men toch ook vaak, die getroubleerde levens zorgen ook mede voor de kunst. En dat geldt zeker voor een Kanye West. Maar dat geldt ook voor Michael Jackson natuurlijk. Dat was gewoon iemand met een bizar leven. En fans zeggen ook vaak, nou, bij de fans van Michael Jackson geldt vaak dat ze zeggen, hij is niet veroordeeld, er is niet bewezen dat hij iets heeft misdaan. Hij had een bizar leven, omdat hij al van jongs af aan in die showbiz zat. En dat maakt mensen ook eigenlijk op een bepaalde manier verknipt. Dus er wordt ook vaak met een zekere romantiek wel naar gekeken, of met mededogen, in het geval van Michael Jackson. Ja, die verhalen zijn natuurlijk eigenlijk altijd over artiesten wel geweest. En er zijn talloze artiesten in de loop van de 50, 60 jaar die we achter de rug hebben in de popmuziek, 70 jaar inmiddels zelfs, waar verhalen aan kleven en waarvan uiteindelijk, en dat is toch vind ik de doorslaggevende factor, als mensen maar genoeg van zo iemand houden, dan zijn ze toch sneller geneigd om iemand te vergeven of om dingen door de vingers te zien. Het is heel makkelijk om te zeggen, ik hou die Ali B komt de deur niet meer in hier bij ons, of Marco Borsato.
0: Ja.
3: Als je hun muziek sowieso als stom vond. En dat zag je gisteren bij Kanye West. En dat zie je zeker bij Michael Jackson. Die muziek betekent voor de echte fans zo waanzinnig veel. Sommige mensen zijn al 40 jaar fan van zo iemand. Die zijn gewoon geneigd om in de onschuld te geloven. Zeker op het moment dat hij ook nog eens officieel vrijgesproken wordt. Ja, dan ben je toch sneller geneigd om te zeggen, ja, ik hou nog steeds van die man.
0: Ja, en als we het even weghalen uit de individuele hoek. Hè, want we mogen allemaal onze eigen afwegingen maken of we het wel of niet in onze Spotify playlist zetten. Maar organisaties, radiostations, concertorganisatoren, daar gelden natuurlijk andere regels. Hè. Ja. Ik had bijvoorbeeld, ik wil niet te veel uitweiden over wat ik nog meer doe verder in mijn leven. Maar ik verzorg ook muziek voor supermarkten. Daar werd ik gisteren in de groepsapp meteen kreeg ik een appje. Jongens, Patrick Bruel, als het nog ergens meeloopt, moeten we het er niet uithalen. Ja, dan denk ik meteen al van, oké, laten we misschien eerst even die rechtszaak afwachten. Maar nee, je kan je ook voorstellen dat misschien toch ook schade doet voor de organisatie als je daar wel achter blijft staan. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ja, dat is een bekend procedé. Hè? Kijk, op het moment dat er een vuurwerkramp in Enschede is destijds, of er is een vliegtuig neergestort, de MH17 aanslag bijvoorbeeld, ja, dan wordt bij een radiozender meteen gekeken van, zitten er dingen met vliegen op de playlist vandaag? Of zit er iets met vuur?
2: Hmm.
3: Dat wordt meteen gekeken. Want je wil niet mensen, ook al is het maar per ongeluk, tegen het hoofd stoten.
2: Ja.
3: En zeker in een supermarkt, dat is niet een plek waar je risico wil lopen. Die muziek is bedoeld om mensen een fijn gevoel te geven, om zich welkom te voelen in een supermarkt. Dus dat moet vooral niet offensive zijn. Dus dat snap ik wel.
0: Ja.
3: En er zijn ook genoeg voorbeelden van artiesten die in opspraak raken zonder dat er al bewijs is, omdat er één iemand zich via Instagram uitspreekt, maar die op jouw festival geboekt staan. Dan moet je daar toch iets mee als festivalorganisator
2: Ja, want je wil ook niet die negativiteit erbij rondom je festival.
3: Nee, precies. Ja. En zeker in deze tijd wordt er vaak ook gezegd, we geloven de slachtoffers, ook al is er nog geen bewijs. We zijn geneigd om te zeggen, mensen zeggen, komen niet zomaar naar voren met aantijgingen over misbruik. Ja, dan moeten we gewoon het risico niet lopen dat zo iemand op ons festival staat.
0: Nee, dan tot slot, Atze, want dan ga ik even advocaat van de duivel spelen. Mm-hmm. Stel je voor, hè, iemand bij de VPRO die zegt, ja, die Atze, die heeft mij toch iets geflikt. Dat is toch echt, dat kan echt niet. Ik wil niet meer met die vent werken. Ja. Dan is het toch nog wel heel lastig voor jou. En ik geef nu, ik doe nu het voorbeeld bij jou, maar ik kan het ook bij Suus of bij mezelf of bij wie dan ook doen. Hoe ga je hier nog tegen verdedigen op het moment dat iemand die is eigenlijk op jouw baantje uit. En jij hebt het uiteindelijk gewonnen en jij bent dit gaan doen. En diegene die wil je wraak nemen. Hoe ga je daar nog tegen verzetten? En hoe ga je daar nog tegen beschermen? Dat is ook een lastige.
3: Nee, dat is ontzettend lastig. En kijk, uiteindelijk werkt het in de praktijk vaak natuurlijk wel zo dat dit soort dingen meer effect hebben op het moment dat meerdere mensen zich uitspreken. Dat zag je bij Ali B. Dat speelde er echt wel een rol in zijn veroordeling, dat het niet één vrouw was.
2: En heel peperel trouwens. Ja.
3: Ja, precies. Dan heb je al snel zoiets van, ja, van één vrouw die iets zegt wat achter de gesloten deuren gebeurd is, kunnen we niet bewijzen of het ook echt gebeurd is. Maar op het moment dat 15 vrouwen naar voren komen en allemaal zeggen die Patrick Duel of weet ik wie.
2: Ja.
3: Heeft dit gedaan, dan zijn we toch sneller geneigd om die vrouwen te geloven. En dat zien we de afgelopen jaren zeker vaker.
0: Nou, je hebt in ieder geval heb je ons stof tot nadenken gegeven. En ook toch wel een kleine richting in hoe hiermee om te gaan en hoe hierover na te denken. Atze de Vries, muziekjournalist bij 3 voor 12. Dank je wel. Fijn dat je even wilde reageren. En wat Suus al zei, ik denk dat we daar uiteindelijk wel bij terugkomen. Hoe iemand ook beoordeeld of veroordeeld wordt. Je zal toch altijd denken, als je diegene dan hoort of ziet, ja, daar was iets mee, hè. En dat is lastig.
3: Zeker, ja. Absoluut.
0: Nou, fijn dat je even wilde reageren en we gaan hier over doorpraten. Mocht je hier een mening over hebben, dan kun je je melden. 088-850-51-52. Vind jij dat we artiesten moeten cancelen of juist niet? Praat erover mee. Dit is Natasha Bedingfield.

0: Altijd leuk dit. Natasha Bedingfield bij NH. En Unwritten. Oh, wacht even. Dat was helemaal niet wat ik wilde, joh. Dat gaat allemaal...
1: Kan gebeuren.
0: Kan gebeuren, ja. Nee, ik wilde wat anders starten. Dat was namelijk dit. Ja.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Dat we dat in ieder geval even duidelijk hebben.
1: Correct.
0: Lijkt me wel belangrijk. We hebben het over artiesten wel of niet cancelen als er een klein geurtje of luchtje aan ze hangt. Of erger,
1: of
0: zoals jij zei. Ja, precies.
1: Of we weten het al.
0: Dat kan ook nog. Er komt veel binnen via 088-850-5152. Jij hebt een beetje wat appjes verzameld, wat er zo al wordt doorgegeven.
1: Zeker. Nou, Kees of Cees, want het is met een C. Die zegt... Patrick Bruel niet meer draaien. Marco Borsato werd voor minder verbannen van de radio. Jos die zegt nog... Ik vind in ieder geval dat niemand gestraft mag worden... voordat er echt is vastgesteld dat iemand iets heeft gedaan... wat niet door de beugel kan. En Marco die zegt... Het is natuurlijk vooral voor slachtoffers vervelend... als je die muziek dan weer hoort. Wat me een goed idee lijkt, is dat als iets is bewezen... en de muziek wordt gedraaid... dat een deel van de inkomsten wordt verdeeld onder slachtoffers.
0: Vind ik best een goeie eigenlijk.
1: Ja, best wel goed. En het, ja. Misschien, ik weet niet of hij specifiek dan die slachtoffers bedoelt... of bijvoorbeeld naar een organisatie die zich inzet voor.
0: Ja.
1: Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar,
0: nou, het is best een idee om iemand in zijn portemonnee dan een beetje te straffen als diegene daar toch nog profijt van heeft.
1: Ja.
0: Stel dat het bewezen is inderdaad. En we blijven het gewoon draaien. Nou, ik ga er ook nog even over doorpraten met Karin. Heel kort, Karin, want we hebben niet heel veel tijd. Maar we hebben er wel wat over te zeggen, hè?
3: Ja, ik ben gewoon niet eens dat iedereen al veroordeeld wordt voordat er ook maar een rechter aan te pas is gekomen of een onderzoek.
0: Ja, dus in dit geval Patrick Bruel. Ik weet niet of je van de muziek houdt, maar zou je het draaien?
3: Ja, waarom niet?
0: Ja.
3: En het is misschien lullig voor degene die slachtoffers zijn. Maar ik bedoel, hun worden toch ook niet veroordeeld... voordat ze bij rechter terechtkomen als ze wat gedaan hebben?
0: Nee. Nee, maar goed, in sommige gevallen is het ook moeilijk te bewijzen. Wordt een artiest vrijgesproken terwijl de verhalen wel hardnekkig zijn... dat maakt het natuurlijk soms wel lastig.
3: Ja, dat is ook hartstikke lastig en dat zie je aan Borsato ook. Ik bedoel... En het is, je zal ook nooit weten of het wel of niet de waarheid is... maar hij is op een gegeven moment wel genageld. En alles is naar de knoppen. En het blijft altijd de vraag hè, wat er gebeurd is. Want het weet alleen de slachtoffer en de beklaagde.
0: Ja.
3: Daar kom je toch nooit achter.
0: Dus jij zegt eigenlijk de kunst loszien van de kunstenaar... en dan kunnen we er in ieder geval mee omgaan.
3: Ja, absoluut. Maar ik vind het ook wel een goed idee om een gedeelte van... mensen die aangeklaagd zijn en die goed inkomen hebben... kijk naar Michael Jackson om dan toch op een gegeven moment... een soort fonds te stichten of zo.
0: Ja, nou, ik denk dat we een soort van deel van de oplossing gevonden hebben... door de opmerking van Marco. Dankjewel, Karin. En iedereen die gereageerd heeft, hartelijk dank. We gaan hem voor nu afsluiten, deze topic. Maar wie weet gaan we er in de toekomst ooit nog over doorpraten. Sowieso kun je blijven luisteren, want dit programma is er nog tot 7 uur... met nu muziek van Frankie Valli. Dit is Grease.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat... en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit... Je vindt ons in Enkhuizen.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
8: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
9: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
10: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
11: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
12: Ik ben Ingrid uit Assendel.
13: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Marije uit Alkmaar.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 5 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Een opdrachtgever van tientallen explosies en brandstichting in Alkmaar... die moet 10 jaar de cel in. Dat is meer dan was geëist. Twee anderen krijgen straffen van 5 en 8 jaar. Die explosies zorgden voor veel angst onder bewoners in Alkmaar. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag samen met de Duitse bondspresident een bezoek gebracht aan het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Dat was een indrukwekkend bezoek. En Ajax moet een scout die 4 jaar lang voor de club werkte en de voetballers Anthony en Martinez ontdekte 2 miljoen euro betalen. De twee maakten een grote transfer, maar de ontdekker kreeg geen financieel deel. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam... hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld... en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie... en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam... Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland... De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA... en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia... is opnieuw iemand omgekomen, dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen... die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen... De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. En het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dan de ANWB Verkeersinformatie. 11 vertragingen worden er gemeld in onze provincie. Totale lengte is 58 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Velsen en Akersloot. Daar doe je er 18 minuten langer over. En 199 Amersfoort richting Bunschoten tussen Amersfoort Nieuwland en Bunschoten Spakenburg. Daar doe je er 17 minuten langer over. En dan nog een melding over de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. Er is een ongeluk gebeurd. Linkerrijstrook is daar dicht. Dus hou daar rekening mee. Heel veel sterkte als je vaststaat.
19: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
20: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
24: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
26: Vandaag de dag.
27: Met Dennis Hoebee.

0: prachtige maat natuurlijk. Al is het alleen maar omdat het de maat is van mijn verjaardag. Maar ook blij dat het nog wel even duurt voordat hij er weer is. Want we moeten de hele zomer nog door en we willen daar volop van genieten. Earth, Wind & Fire hoorde je en September.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, het is inmiddels 12 minuten, bijna 13 minuten over 5. Suus, wat gaan we eigenlijk allemaal nog doen het komend uur? Oh, sorry, je bent niet te horen. Wacht even.
2: Nu wel. Ja, nou, zo meteen is de sport met Frank. En die blikt nog even terug op de oefenwedstrijden van gisteren van Oranje. En hij zit ook op dit moment voor de buis, want hij is tennis aan het kijken. Er is een Noord-Hollands onderonsje op het ATP-toernooi van Rosmalen. Ik ben stiekem ook aan het kijken.
0: Ik had al zo'n gevoel. Ja, sowieso, sport is jouw ding ook
2: ja,
0: wel, hè?
2: Ja, en tennis vind ik ook echt te gek. Dus en zeker dan tussen twee Noord-Hollanders. Dat wil ik wel even zien. Nou, daar vertelt hij zo meer over. En het gaat ook nog over het vinden van een opvolger voor je familiebedrijf. Want door de vergrijzing wordt dat steeds moeilijker. Ook in onze provincie.
0: Nou, dat zit zometeen meer daarover. Eerst gaan we het hebben over de inloophuizen voor dak- en thuislozen. Bijvoorbeeld in Zaandam. Daar zit, net als in heel veel grote steden en dorpen, zit zo'n inloophuis. Maar daar moet hij gaan sluiten. Hoe dat zit, daar ga ik het over hebben met verslaggever Celine van den Burg. Celine, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Ja, fijn dat je dit even wil komen toelichten. Want wat is daar precies in Zaandam aan de hand? Er zou een hele hoop overlast zijn geweest van dak- en thuislozen. Daar is dan een inloophuis voor gekomen. Maar ja, op de een of andere manier moet dat nu toch gaan sluiten. Wat voor overlast moeten we aan denken?
3: Nou, het ging om overlast onder andere in het burgemeester in het Veldpark in Zaandam. Omwonenden die hadden daar veel last van. Dak- en thuislozen die daar rondzwierven. Dus daar is wat aan gedaan. Er is een inloophuis mogelijk gemaakt in juni 2023 aan de Provinciale Weg. Ja, en dat moet wijken vanwege nieuwbouw.
0: Ja, dat is eigenlijk relatief snel, hè? Want dat ding staat er dus nog 3 jaar ongeveer.
3: Klopt. En ze wisten dat het tijdelijk was. Ze wisten dus dat er een keer verhuisd moest worden. Maar een alternatief is er op dit moment niet. En als het zo doorgaat, dan is het vanaf 1 december dit jaar afgelopen.
0: En wat is de reden dat het inloophuis moet gaan sluiten?
3: Nou, het budget is niet toereikend. Dus een alternatief voor het budget dat er is voor deze plek is er op dit moment nog niet.
0: Oké, want ik begreep namelijk ook dat er woningen gebouwd moesten gaan worden. En dat eigenlijk de voorkeur had boven het laten bestaan van dit inloophuis.
3: Ja, en plekken voor deze doelgroep zijn gewoon schaars. Dus het is jammer dat het moet gebeuren. Maar ja, de gemeente ziet op dit moment nog even niet voor zich waar dat wel kan.
0: Nee, en de woningen die komen er dus. En de mensen die gebruik maken van het dak, van het inloophuis voor dak- en thuislozen, die komen dus gewoon weer op straat terecht?
3: Dat is wel de angst. En je moet je voorstellen, de mensen die hadden deze plek nog niet. En de behoefte bleek behoorlijk groot. Hulpverleners die waren er zelf ook verbaasd over dat sinds juni 2023 zijn er ruim 300 unieke bezoekers langs geweest die een hulpvraag hadden. Al wel in beeld waren, maar een deel ook niet. Die bijvoorbeeld in scheiding lagen, bij bekenden op de bank sliepen, in trailers of gewoon in hun auto. Ja, en die gaan deze plek ook missen.
0: Ja, dus uiteindelijk was het allemaal best een succes tussen aanhalingstekens. En dat moet dus nu sluiten. Dus die mensen die zijn weer op zichzelf aangewezen. Op welke termijn moet dit gaan gebeuren?
3: Nou, de deuren gaan dus 1 december van dit jaar dicht als het zo doorgaat. Het is duimen draaien voor een alternatief.
0: Ja, en is er oog op een alternatief? Zijn er mensen die zich melden? Instanties die zeggen, ja, wij hebben nog wel een idee? Of ziet het er echt naar uit dat deze mensen weer op straat komen?
3: Het ziet er wel naar uit, maar goed, de hoop is nog niet weg.
0: Nee, nou, we wachten het af. Jij blijft het in ieder geval allemaal volgen. Meer daarover op nhnieuws.nl. Celine van den Burg, dankjewel voor de toelichting.
3: Graag gedaan.

0: Ik zit te kijken, ik denk Daffodils, wat zijn dat? Maar Suus had meteen het antwoord klaar. Dat zijn, eetsmakelijk trouwens.
1: Bedankt.
0: Dat was echt een goed moment om jou een vraag te stellen. Dat realiseer ik me nu ook. Maar het zijn bloemetjes, hè?
1: Ik wist dat het bloemen waren. Ik wist even niet meer welke, maar het zijn narcissen.
0: Hartstikke mooie bloemetjes. Straks de dagplaats na zessen. Gaan we het ook over bloemen hebben, hè?
1: Ja.
0: Hoe dat precies
1: even
0: zit?
1: Even mijn broodje op.
0: Zij hebben, ja, precies. Goed idee.
2: Vandaag de dag.
0: Gaan wij even door met de sport. En dat doen we met Frank van der Meijden van de sportredactie. Frank, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Nog een paar dagen, dan begint het WK. Donderdag is al de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika, om precies te zijn. Maar we gaan nog even terug naar gisteravond, want het Nederlands elftal speelde zijn laatste oefenwedstrijd.
3: Ja, ik moest nog even denken aan die narcissen. Die zijn niet oranje, hè? Narcissen zijn wit, toch?
0: Ja.
1: Geel. Of geel.
3: Of geel, ja. Ja. Oranje, het Nederlands elftal. Inderdaad, gisteravond tegen Oezbekistan. Dat was geen al te beste wedstrijd. Gelukkig werd er wel met 2-1 gewonnen. Maar er werd 2 keer gescoord vanaf de strafschopstip. Dat was best wel bijzonder. Maar er werden enorm veel kansen om zeep geholpen. En dat was echt... Dat bood niet veel vertrouwen voor de toekomst, laten we maar zeggen. Bovendien viel de doelman nog uit. Bart Verbrugge met een blessure. En oud-Ajaxiet Frenkie de Jong, die erkende inderdaad dat het niet best was wat Nederland liet zien. Maar hij kon er gelukkig nog wel een positieve draai aan geven.
4: Maar het is natuurlijk is dit niet het niveau wat wij willen laten zien op het WK. Maar ik denk dat het wel helpt. Want zo kom je achter dingen. Je weet wat je nog beter moet doen. Je moet automatisme creëren tussen met elkaar. Dus we zijn wel dichter bij het WK gekomen. Maar natuurlijk is het duidelijk dat dit niet het niveau is wat wij moeten laten zien.
0: Nee, iets dichter bij het WK, maar het is niet wat het moet zijn. Ja. Goed bedacht, Frenkie. Nu nog even over die gemiste kansen van gisteravond. Het waren er best wat.
3: Ja, best wel uniek, want ik zag een statistiek voorbij komen. Ik ben nogal van de statistieken, vind ik wel leuk. Want voor het eerst in 6 jaar tijd lukte het Nederland niet om in 2 wedstrijden op rij, en dan heb ik het over de wedstrijd tegen Oezbekistan en de vorige tegen Algerije, om een niet-strafschopdoelpunt te scoren. En dat terwijl ze 30 keer probeerden uit te halen, op doel te schieten. Dus in 30, ik wil niet zeggen doelpogingen, want niet alle schoten waren tussen de palen. Maar het lukte niet om te scoren. En dat is uitzonderlijk veel. In 6 jaar tijd dus niet gebeurd. Je scoort altijd wel een keer misschien een doelpunt open spel of uit een corner. Maar nee, dus nu eigenlijk gewoon in 120 minuten voetbal alleen 2 penalty-doelpunten. En dat is vrij uniek.
0: Ja, ik zou bijna zeggen, ik voetbal nog beter, maar dat wil ik dan ook weer niet zeggen.
3: Zover, dat gaat wel heel ver.
0: Gaat wel heel ver. Gaat wel een moeilijk verhaal worden, hè, als je je kansen niet afmaakt.
3: Ja, dat is ook zo. Maar laten we vooral positief blijven, want een slechte generale repetitie, hè, het spreekwoord, het kan ook wel goed uitpakken natuurlijk. Je kan groeien in een toernooi. Het kan zomaar in één keer wel goed vallen. Het is niet het begin waar je op hoopt. Maar we moeten niet te snel de handdoek in de ring gooien nu al. Het kan een hele mooie zomer gaan worden. Zondag zal het moeten gaan gebeuren. Dan om 10:00 de eerste wedstrijd tegen Japan, zondagavond.
0: Ja, zou het een motivatiedingetje kunnen zijn? Want ik kan me zo voorstellen, een oefenwedstrijdje vlak voor het WK, dat je denkt, ja joh, doe wel even.
3: Ik denk wel dat de motivatie is. Ik denk soms wel eens dat het een... Dat die jongens hebben al zoveel wedstrijden gespeeld. 50, 60 wedstrijden soms per jaar spelen ze al. En dan moet je dan nog, ja, Algerije, Oezbekistan, dat soort wedstrijden. Het is nog niet, het gaat nog niet om het echi. Dan moet je er echt staan. Maar ik kan me voorstellen dat als je dan zo'n wedstrijd moet spelen, dat je misschien, ja, niet je hele hebben en houden erin gooit, omdat het maar een oefenwedstrijd is en je hebt al zoveel wedstrijden gespeeld. En dan als het echte werk gaat beginnen en het stadion is oranje en je weet dat de mensen voor de tv zitten, dat het dan echt wel gaat losbarsten.
0: We gaan afwachten hoe het gaat lopen, maar we hebben er vooralsnog vertrouwen in. Dan nog even over tennis, daar wilde jij het ook nog even over hebben.
3: Ja, toch wel een bijzondere wedstrijd vandaag met Noord-Hollands perspectief. Een Noord-Hollands onderonsje tussen Amsterdam en Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor uit Nieuw-Vennep. Die staan op dit moment nog op de baan bij het ATP-toernooi van Rosmalen. Dat is een grastoernooi hier in Nederland, in Brabant. Grootste grastoernooi. Eerste set gewonnen door Griekspoor met 6-2. En op dit moment staat het 6-5 in het voordeel van Griekspoor. Maar Van de Zandschulp die is aan het serveren. Dus dat kan zo nog maar 6-6 worden. En dan gaan we een tiebreak in. Maar een zeer interessant duel tussen twee van Nederlands beste tennissers. Misschien wel de twee beste Nederlanders. En bovendien allebei Noord-Hollands.
0: Ja, en ook Suus die zit dat allemaal behoorlijk vanaf de zijlijn te volgen.
1: Zeker. Ja, je zou natuurlijk wel over de beste tennissers. Jesper de Jong kwam
3: ook
1: natuurlijk
3: een Noord-Hollander,
1: het verst op, Roland Garros.
3: Die deed het ook heel goed.
1: Een paar weken terug. Dus wat dat betreft, ja.
3: Ja, veel goede tennissers komen uit Noord-Holland.
1: Maar dit is zeker een spannende nu. Ja.
0: Nou, we houden het in de gaten en op de hoogte. Mocht er iets gebeuren, dan mails jij je wel, denk ik.
1: Absoluut.
0: Ja, en jij natuurlijk ook. Frank, ja. Dankjewel.

0: Zat Suus net te eten. Neem ik net een hap. Ja, zit je dan met je volle mond. Hélène hoorde je, Judy en Claire. We gaan zometeen het hebben over familiebedrijven en hoe moeilijk het is om een opvolger te vinden. Eerst het laatste nieuws met Barbara. Komt eraan.
1: Geen eten.
2: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ik ben Jan en ik kom uit Averhoorn.
9: Ik ben Bo en ik woon met mijn baasjes Corrie en Paul in het mooie groene Heemskerk. Huis in heel Noord-Holland.
0: Eens even kijken. Het is inmiddels toch 5:30 geweest. En waar is het op dit moment? In Zandvoort is het momenteel 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
10: Beetje koud op het strand wel. Of nou ja, niet te warm in ieder geval.
0: Lekker hoor.
10: Ja,
0: lekker voor een wandelingetje.
10: Zo is dat. Ja, dan heb ik het nieuws. Een opdrachtgever van tientallen explosies en brandstichting in Alkmaar, die moet 10 jaar de cel in. Twee anderen krijgen straffen van 5 en 8 jaar. Die explosies zorgden voor heel veel angst onder bewoners. De verdachten hebben geen van alle openheid van zaken gegeven en geen verantwoordelijkheid genomen, zegt de rechter. De drie ronselden kwetsbare minderjarigen via Snapchat voor het laten ontploffen van zware vuurwerkbommen. Koning Willem-Alexander en Maxima hebben vandaag samen met de Duitse bondspresident bezoek gebracht aan het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Het was een indrukwekkend bezoek. Ze kregen onder meer persoonlijke bezittingen te zien van Joodse Nederlanders die vlak voor hun deportatie bij vrienden of buren waren ondergebracht. Het bezoek maakt deel uit van een 3-daags staatsbezoek. De dag wordt vandaag afgesloten met een staatsbanket in het paleis op de Dam. Een groepje dak- en thuisloze jongeren krijgt deze week een eigen woning in Haarlem. Dankzij een samenwerking tussen de gemeente Haarlem en Stichting Bedrijf en Samenleving kunnen zij terecht in het 7e jongerenhuis van de stad. Het gaat om jongeren die veel hebben meegemaakt in het verleden. Bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie. Nu gaan ze voor het eerst zelfstandig wonen. En een auto is vanmiddag in het water terechtgekomen langs de Vijfhuizerweg, dat is een hoofddorp. Bestuurder is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu gaat, dat is niet bekend. Oorzaak van het ongeluk is ook nog onduidelijk. Politie hoopt nog dat getuigen zich melden. Laatste berichtje, Mike Tyson, die is weer in de stad Amsterdam. Ja, de bokslegende is in de stad voor zijn 3e koffieshop. Op de koffieshop aan de Nieuwmarkt kwamen vanmiddag al heel veel fans af en die wilden natuurlijk een glimp van hun held opvangen. Later bezocht hij nog een aantal

0: Goedemiddag Dennis.
1: Hoe zit het met code geel?
0: Ja, dat is, het is een waarschuwing, hè? Meer niet. Hè? Dus nee. Let erop, dat is gewoon van kijk uit, daar kan een flinke bui vallen, mogelijk met onweer en windstoten. Maar meer is het niet. Nou, wat code geel betreft, op dit moment zijn er vooral in het zuiden van het land flinke buien weer gaande. Brabant, rivierengebied opnieuw, net als vanochtend trouwens. Daarbij komt ook veel onweer voor. En wat vooral opvalt zijn de lage temperaturen in die buien. Die zakken soms naar een graad of 11. En eerder vandaag op Delen bij Arnhem, dat was rond 11:45 vanmiddag maar 10 graden. Dus dat zegt wel wat over de kou in de atmosfeer. Maximumtemperatuur in onze provincie werd vandaag 17 graden. En wat de buien betreft viel het geruime tijd mee. Nu zijn er wat meer buien gekomen. En dat gaat vanavond nog wel door. Daarnaast komt ook de zon nog tevoorschijn. Dus het valt eigenlijk, afgezien van de buien, is het niet al te heftig weer, hoor. De zwaarste buien zitten echt met nadruk toch boven het binnenland. Wel staat er behoorlijk wat wind uit het zuidwesten. Vrij krachtig en aan de kust krachtig. Dus vrij krachtig boven land ook dus. En dan de komende nacht nog een buienkans. En morgen een beetje hetzelfde beeld. In de ochtend bewolking, plaatselijk een bui. In de middag wat meer zon, maar ook dan een buienkans mogelijk met onweer. De meeste actieve buien trekken toch wel weer over het binnenland. En het wordt morgen net als vandaag 17 graden... bij iets minder wind uit het zuidwesten tot westen. Woensdag en donderdag verandert er niet zoveel. Blijft nog steeds onbestendig weer, koel weer ook. In het weekeinde wat hogere temperaturen en vooral vanaf zondag meer zon.
1: Dankjewel Jan, en meer natuurlijk van jou over een uurtje. Dan nog even naar de ANWB verkeersinformatie. 12 vertragingen, totale lengte 49 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Daar doe je er 18 minuten langer over. A9 Alkmaar Diemen tussen Aalsmeren en Amstelveen 16 minuten. En de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en Utrecht Overvecht 11. Dan de N242 Alkmaar Middenmeer tussen Industrieterrein Zandhorst en Noordscharwoude 12 minuten. En de laatste de N246 Beverwijk. Wijk Westgrafdijk tussen Markem Binnen en de aansluiting met de N244. Daar is je vertraging momenteel 10 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: uit Nederland gewoon. Diesel en Sausalito Summer Night. En we draaiden ook Right Set Fred en Deeply Dibbly. Het is inmiddels bijna 5:15. Suus, wij moeten het nog even hebben over de dagplaat. We hebben al iets weggegeven, iets met bloemetjes. Kunnen we nog een hint geven waardoor het alvast een beetje de gedachte prikkelt?
1: Oh, ik dacht wel, moet ik nu een soort belgemop gaan vertellen? Want dat is het ook wel. Dat gevoel krijg ik heel erg bij de aanleiding. Maar dat heeft eigenlijk niks te maken met waar we toe oproepen qua plaat.
0: Oké, maar we zijn al een stap verder. Belg,
1: jammer.
0: Bloemetjes. Ja, je mag wel een belgemop vertellen. Hoor.
1: Ja, nee, maar omdat het zoiets is van een Belg deed dit.
0: Het is wel een bizar verhaal, maar zometeen daar meer over. Eerst wat anders.
2: Bij de tijd.
3: Bij de tijd.
0: Ja, want Noord-Holland staat namelijk vol met familiebedrijven met een lange geschiedenis die overgaat van ouder op kind. Maar de ondernemers vergrijzen. Volgens onderzoek van ABN AMRO wil bijna 70% van alle ondernemers ergens de komende 10 jaar graag met pensioen. Maar een opvolger vinden is niet zo vanzelfsprekend als vroeger. IJsmaker Wim Laan in Den Helder die kan erover meepraten. Zijn winkel stopt na 132 jaar deze zomer. En dat terwijl de liefde voor het vak nog net zo groot is als vroeger.
4: Het almacht. Het is en zeker bij ons is het natuurlijk de eenvoud, want zo'n IJslanders zoals wij zijn, die vind je in heel Nederland misschien een handjevol nog. Er zijn nog een aantal die ook maar één smaak hebben. Kijk, je ziet nu al dat het inderdaad een stuk dikker is. Dus nu is het ijs. Eigenlijk moet het ietsje steviger worden, maar het is nu wel klaar. Ik ben de vierde generatie en we bestaan 132 jaar. Mijn overgrootvader die is uit Zwaagdijk gekomen en die is in Den Helder begonnen. Daar begon hij een klein zaak, een groentezaak in instantie. En daar heb je later de ijsbaan gedaan.
5: Ik heb een bekend gemaakt dat dit de laatste seizoen is.
6: Och jee, joh.
5: Vandaar al die toestanden allemaal.
6: Oh, je stopt ermee?
5: Ja.
6: Oké, ga je dan.
7: 132 jaar geschiedenis. Ik kan me ook voorstellen dat dat nou een soort druk op de schouders geeft.
4: Kijk, de beslissing die ik nu genomen heb, dat is ook eentje die. Ja, dat doe je niet zomaar. En dat doet ook best wel zeer. En, maar ja, we gaan stoppen. En we hebben geen opvolging. En, dus dat is inderdaad wel een dingetje. Want ja, je hebt. Wij zijn zoveel generaties, maar dat is met mijn klanten ook zo. En dat merk je nu wel aan de reacties hier allemaal. Je doet wel best wel veel mensen pijn. En vinden het jammer. En, maar goed, ze gunnen het me ook wel. Dat hoor ik ook heel veel. Ja.
8: Lekker uitje.
7: Even verderop, in Middenmeer, staat de slagerij van Tony van het Riet. De winkel begon al bij de inpoldering van de Wieringermeer, nu bijna 100 jaar terug. Soms staan er zelfs 4 generaties tegelijk in de winkel. Tony zelf is inmiddels 72.
9: Elke dag de wekker op 6:30. 'S Morgens even een kopje koffie, krantje lezen en dan hier het. En soms is het wel eens zo dat je ook, als je worst moet maken, dat je ook wel eens om 6:00 's morgens begint. Maar dan ben je heerlijk alleen achter. En als je dan de vogels om je heen hoort fluiten, dan is het een rijkdom.
10: Wat zegt u?
11: Goedemorgen, zei ik.
10: Goedemorgen.
7: Uw moeder is 94.
9: 93.
7: 93.
9: 93.
7: En die scharrelt hier nog steeds rond?
9: Die scharrelt hier nog steeds rond.
7: Bent u trots? Want het bedrijf bestaat nu bijna 100 jaar.
10: Oh man, ik ben hartstikke trots. Daarom kom ik hier ook alle dagen. Ik laat alle dagen mijn neus even zien.
12: Eigen rookkast. En deze handen, die heb ik maandag gekookt.
7: Gaan jullie de 100 jaar volmaken?
9: Ik hoop het. Kijk, maar dat moet zij dan doen, hè? Ja.
13: Hoi, wat ga ik voor je doen?
12: En
13: een stukje met ons. Ja, dan ga ik die kant op.
7: Terwijl het werk in de slagerij in Middenmeer gewoon doorgaat, is Wim Laan in Den Helder begonnen aan zijn laatste seizoen. Ambachtelijk ijs maken, zoals vroeger, wordt langzaamaan geschiedenis.
4: Wij hebben verse roomijs en dat wordt continu gemaakt in de zaak. En het is nooit ouder dan 2 uur, zeg maar.
7: Ja, vers.
4: Vers, ja. Dus, en dat onderscheid je wel, ja.
7: Enig idee hoeveel liter ijs je hebt gemaakt in al die jaren?
4: Nee, gaan we de rekenmachine bij halen. Heel veel. Ja. Ja. Soms vragen ze wel eens van, nou, welke klant eet het meest ijs? Ik zeg, dat ben ik. Echt alle dagen.
7: We hoeven nog niet helemaal te treuren, want het seizoen is nog niet over. Hè?
4: Daarom, we zijn nog tot oktober.
7: Het laatste ijsje is nog niet gemaakt.
4: Nee, nee, nee, zeker niet, zeker niet.
3: Goedendag.
14: Hoi. En dan een bolletje met chocolade.
0: Ja, en schapen, hebben die eigenlijk nog wel eens een familiebedrijf? Tijd voor Blaadpraat.
15: Hey. Staan kapucijners op het menu vandaag? Moet je dit nou zien als 's avonds een gezin ook aan tafel gaat? Is dit één familie gebeuren?
16: Niet echt bepaald, want nee? Het zijn hoofdzakelijk de dames, de ooien, die passen op het kroost.
15: Ja.
16: Dus de mannen doen er helemaal niks aan.
15: Nee.
16: Eén maand per jaar zijn ze aan het werk. En dan vieren ze 11 maanden vakantie.
15: Jezus.
16: En doen ze helemaal niks. Ze passen dus niet op de kinderen. En uiteindelijk weten ze ook niet eens wat hun kinderen zijn.
15: Zie je ook wel onderling wat gekibbel en zo met die kinderen?
16: Zeker. Ja, er is geregeld een bitchfight hier al in het land. En dat heeft alles te maken met het bepalen van de rangorde. Dus je hebt dieren dat zijn leiders en je hebt dieren dat zijn volgers. En zolang je je maar een beetje voegt in die rol, gaat het goed. Maar oh wee, als er iemand denkt dat hij te laag op de ladder staat en die wil een beetje omhoog, dan clasht het. Het is net als bij mensen eigenlijk. Ja.
2: Vandaag de dag. Dennis Hoebe.

0: PDB NH, je luistert naar Vandaag de Dag. We zijn er tot 7 uur vanavond met onder andere nog de dagplaat straks vanaf 6:15. En dat gaat over een Belg en over een bloemen. En probeer daar eens een verhaal van te maken. Misschien moeten we het gewoon een beetje gaan weggeven nu. Of
1: okay,
0: vind je toch
1: maar
0: te vroeg?
1: Nee, dat maakt mij niet uit, joh. Doe
0: nou,
1: maar.
0: Vertel jij het.
1: Oké, okay, er is een Belg. Nu klinkt het toch weer als een mop. Er was een Belg in Montenegro en die probeerde een vrouw te smokkelen onder een bos bloemen?
0: Ja.
1: Een hele grote bos bloemen.
0: Ja, en een hele kleine vrouw, denk ik dan.
1: Dat hoop ik dan maar. Want
0: en
1: anders...
0: ja, hij is toch tegen de lamp gelopen.
1: Ja. Anders hadden we het er nu niet over gehad.
0: Precies, en ja, daarom gaan wij dus op zoek naar liedjes die iets te maken hebben met mannen die vrouwen ontvoeren. Nee, dat is
1: nee,
0: een grapje.
1: Met bloemen.
0: Met bloemen.
1: Ja.
0: Nou, mocht jij alvast een idee hebben voor een liedje met bloemen, dan kun je je melden via 088-850-51-52. 088-850-51-52. En wie weet wordt jouw liedje wel de dagplaat vandaag. We gaan het ook nog hebben over de ogen en de oren van. En dat doen we vandaag met Julia. En zij is op stap met WK-fans.

0: De Vier van Alkmaar.
1: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal. Loop hier langs, zwaai even of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
5: Voordeeluitjes.nl. Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
7: voordeeluitjes.nl.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
11: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
12: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
13: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
14: Uit Diemen.
15: Hallo!

0: Het is 6:00 geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
1: Goedenavond. Op de A7 van Purmerend naar Horen is vanaf morgen ook trajectcontrole. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Moet ervoor zorgen dat automobilisten daar minder hard rijden. Een opdrachtgever van tientallen explosies en brandstichting in Alkmaar moet 10 jaar de cel in. Twee anderen krijgen straffen van 5 en 8 jaar. De explosies zorgden voor veel angst onder bewoners. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag samen met de Duitse bondspresident een bezoek gebracht aan het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Straks meer nieuws uit Amsterdam, of uit Noord-Holland moet ik zeggen. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via 1 knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer, vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: ANWB Verkeersinformatie dan. Op dit moment zijn er 4 vertragingen. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Daar doe je er 7 minuten langer over. A9 Alkmaar Diemen tussen Aalsmeer en Amstelveen 14. En de N201 Hilversum richting Uithoren tussen Loendersloot en Vinkeveen. Daar is de vertraging op dit moment 11 minuten. De laatste de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk tussen Markenbinnen en de aansluiting met de N244. Vertraging van 5 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
3: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Je hebt deals en hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Vandaag de dag.
13: Met Dennis Hoebee.

0: The Jacksons en Blame It On The Boogie.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, dat zijn onze verslaggevers. Zij zijn de ogen en oren van onze provincies. Maken de mooiste reportages en komen ook wel eens op plekken terecht waar ze zelf niet zo heel snel uit zichzelf terecht zouden komen. Zoals bijvoorbeeld onze verslaggever Julia Korn. Zij was vandaag bij twee enorme WK-fans. Julia, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, hoe zat dat verhaal? Hoe zit dat verhaal, moet ik eigenlijk zeggen? Bij wie was je op bezoek?
3: Ik was bij John en Erika van den Berg uit Abbenes. En zij zijn inderdaad echt de allergrootste fans van het Nederlandse elftal. Dus die waren druk bezig met allemaal oranje spullen verzamelen uit hun huis.
0: Ja, want het staat natuurlijk voor de deur, dat WK. En dat houdt heel veel mensen enorm bezig, zullen we wel kunnen zeggen. Gaan zij ook, deze twee mensen, zelf naar de Verenigde Staten? Of hebben ze een enorme tv in hun achtertuin gezet?
3: Nee, ja, dus dat was heel leuk vandaag. Zij gaan morgenochtend vliegen naar Kansas. Om inderdaad alle wedstrijden van het Nederlands elftal daar te gaan kijken. Dus ze waren druk bezig met de koffer inpakken. Die stond dus blijkbaar al 2 weken ook klaar. En ze hadden een hele lijst op een Word-documentje met wat ze allemaal mee moesten nemen. Dus dat was echt heel leuk om te zien.
0: Ja, in dat opzicht niet heel veel anders dan de meeste mensen die op reis gaan. Alleen met een ander doel. Namelijk ons land aankondigen op dat WK. En dat is nogal wat daar in Amerika. 3 wedstrijden. Sowieso hè, voor Nederland. Dus hebben ze voor alle 3 die wedstrijden ook kaarten?
3: Ja, ze hebben via de KNVB dus eigenlijk voor alle wedstrijden kaarten kunnen regelen. Omdat zij ook zulke grote fans zijn en dus al jarenlang zo meelopen, waren die ook maar €60 per wedstrijd. Dus daarom hebben ze ook echt tot en met de finale al geboekt.
0: Nou, dat ziet er goed uit. Nou hopen we dat we nog een beetje verder komen ook.
4: Ja, ik zag, Dennis, dat ik je onderbreek. Maar jij zit echt zo, €60 per wedstrijd. Maar ik sla hier helemaal stijl van achterover. Want je hoort alleen maar dat al die kaarten €1000 zijn of dat soort dingen. Dat het een heel duur tripje is.
3: Ja, en dat was ook officieel via de KNVB eigenlijk ook. Hadden ze in totaal iets van €13.000 moeten betalen. Maar toen is er echt een stukje voor gestoken. En toen kwamen ze erachter dat ze eigenlijk zulke grote fans zijn. En dus al zo lang meelopen. Dat ze het echt met een hele goede prijs hebben kunnen krijgen.
4: Oh, dus ze hebben een soort special kaarten.
3: Ja.
4: Wow.
3: Ik weet er zelf dus eigenlijk ook niet zoveel van. Maar daardoor was het eigenlijk alleen maar leuk om hun zo enthousiast te zien.
0: Ja, wat ik wou zeggen, Suus die is bijna jaloers. Niet dat je het er altijd in gunt, maar je zou best willen. Maar hoe zit dat eigenlijk met jou? Want ben je eigenlijk ook een beetje voetbalfan, Julia?
3: Nee, echt totaal niet. Ik wist er ook echt helemaal niks over. Natuurlijk had ik even voordat ik naar een reed wel opgezocht waar in ieder geval Nederland, of tenminste waar en met wie Nederland moet gaan spelen. Maar des te leuker was het om hun passie te zien. Dat is echt, ik kon me daar niks bij voorstellen, maar ze zijn echt heel gepassioneerd over Oranje.
0: Ja, en ze gaan ons land dus lekker aanmoedigen. Nou, zijn er mensen die zeiden, ja, die oefenwedstrijd van gisteren, dat was niet heel erg opwekkend voetbal. Hoe kijken deze twee mensen nou eigenlijk uit naar onze kansen op het WK?
3: Nou, eigenlijk blijven ze dus ondanks die oefenwedstrijden wel positief.
5: Oefenwedstrijden die je gezien hebt van Nederland zelf al, begint het gemorrel weer onder de supporters. En ik vind, loop nou niet altijd te mouwen en te mekkeren. Wij als Oranje Legioen horen inderdaad het team te steunen. En ook daar kun je dus merken dat het wat minder ging met Oranje. Omdat ze niet voldoende gesteund werden.
3: Ja, ze denken dus eigenlijk dat het na die oefenwedstrijd alleen maar beter zal gaan. Omdat er dan supporters bij zijn. Ja,
4: dat kan wel helpen. Ja. Ik heb gisteravond ook gekeken. En dat is wel een beetje troosteloze bedoeling. Als er dan helemaal niemand op die tribune. Ja, er was maar aan 1 kant een tribune. Die was ook nog eens niet in beeld. Dus het was wel een beetje treurig. Ik kreeg zelf ook wel een beetje het gevoel dat ze. Ja, een beetje een soort. Nou, ik doe het misschien te kort als ik zeg een soort van campingvoetbal. Maar sommige. Was wel een beetje wandeltempo af en toe.
0: Julia, tot slot. Stel je gaat als WK-fan op reis. Wat neem je dan mee? Wat zag je in die koffer verdwijnen?
3: Ja, echt alles was oranje. En ze hebben over alles nagedacht. Dus het was, omdat het heel heet is in Amerika nu, hadden ze expres dingen gekocht die wat luchtiger waren. Dan hadden ze een vest mee en hadden ze 2 verschillende hoedjes mee. En dan hadden ze ook kleding die ze aan konden doen als ze alleen toerist waren. Als ze bijvoorbeeld naar musea gingen. Maar eigenlijk was bijna alles wel oranje.
0: Ja, nou ja, terecht zou ik bijna zeggen. Want ja, daarvoor zijn we er natuurlijk. Julia Korn, dankjewel. En fijn dat je dit even wilde komen toelichten. En misschien ga je nog wat extra verdiepen in het WK. Of zeg je van, joh, ik geloof het allemaal wel.
3: Nou, ik denk eerst dat ik zondag nu wel even ga kijken.
0: Ja, nou, ik denk dat je niet alleen bent. Dankjewel, Julia. En dankjewel voor je bijdrage.

0: paar jaar geleden kende nog helemaal niemand hem. En langzaam maar zeker is hij uitgegroeid tot een echte wereldster. Somber hoorde je en Homewrecker.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, we gaan het hebben over de dagplaat. En dat is een bijzonder verhaal wat we tegenkwamen vandaag. Suus heeft al een klein beetje, we hebben behoorlijk wat weggegeven. Behoorlijk wat weggegeven, maar het, misschien toch nog even samenvattend.
3: Er was eens een Belg.
0: Ja. Nou, vertel.
3: Nee, ik vind het gewoon heel grappig dat het net een soort Belgenmop is. Belg smokkelt vrouw onder grote bos bloemen. In Montenegro en denkt daarmee weg te komen. Dat is ook wel weer zo typisch.
0: Dat je meteen al bij de kop denkt van ja, dit is wel iets wat ik verder wil lezen.
3: Ja. Hoe zit het nou? Er is dus een Belg van 34 opgepakt in Montenegro vanwege mensensmokkel. Dus het is wel echt een serieuze zaak, dat wil ik er graag even bij zeggen. Want ze vonden in zijn auto een vrouw die was verstopt onder koffers, maar ook onder een hele grote bos bloemen.
0: Ja. Bijzonder ook dat die vrouw daar zo bleef zitten.
3: Ja. Het was dus iemand die geen geldig visum had, dus het was allemaal een beetje ingewikkeld. Maar dus kennelijk was er bedacht dat onder een grote bos bloemen dat wel, dat ze niet gevonden zou worden of iets dergelijks.
0: Ja, uiteindelijk is die vrouw dus ontdekt. Had die man nog een goede reden of zei die van, joh, nee, dat doe ik altijd?
3: Dat vermeldt het bericht niet.
0: Nee.
3: Dus dat moet ik je schuldig blijven.
0: Nou, in ieder geval heeft het wel wat gedaan met onze fantasie. Als het gaat om, wat kunnen we daar nou voor liedjes bij bedenken? Ja. Nou ja, jij kwam meteen met een nummer. Laten we zeggen, qua titel is dat ook wel vrij duidelijk welke richting dat uitgaat.
3: Ja, dat dacht ik. En jij weet dat ik ook erg van country muziek hou. En natuurlijk volg ik dan ook Post Malone. Dit nummer heet Sunflower. Then you left.

0: toe willen. Liedjes over bloemen, heb jij er ook eentje? Heb je een liedje waarvan je denkt, nou ja, die zou nog toepasselijker, nog beter zijn dan de suggestie die Suus en Dennis hier hebben gegeven? Meld je vooral 088 850 51 52. De leukste, meest originele, de meest op de verbeelding sprekende.
1: Specifieker. Leuke, dus een specifieke bloem of zo.
0: Specifieke, ja, zijn allemaal, nou, die gaat gedraaid worden. Dus meld je vooral als je een liedje weet over bloemen. Dit is

aan. Komt veel binnen via 088 850 51 52 als het gaat om liedjes over bloemen. Suus is allemaal aan het verzamelen en welke het is geworden, dat ga je zo meteen horen. Ook het laatste nieuws met Barbara Mulder is onderweg, maar ik heb eerst deze nog voor je van Christina Aguilera. Come on.

0: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ik ben Nelly uit het mooie Horen.
9: Ik ben Els uit Hoofddorp.
10: Ik ben Joop uit Amstelveen. Maché, macho.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 6:30 geweest. In Horen is het momenteel 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
13: Goedenavond. Een opdrachtgever van tientallen explosies en brandstichting in Alkmaar moet 10 jaar de cel in. Twee anderen krijgen straffen van 5 en 8 jaar. De explosie zorgde voor veel angst bij bewoners. De verdachten hebben geen van allen een openheid van zaken gegeven en geen verantwoordelijkheid genomen, zegt de rechter. De drie ronselden kwetsbare minderjarigen via Snapchat voor het laten ontploffen van zware vuurwerkbommen. Een groepje dak- en thuisloze jongeren krijgt deze week een eigen woning in Haarlem. Dankzij een mooie samenwerking tussen de gemeente Haarlem en Stichting Bedrijf en Samenleving kunnen zij terecht in het 7e jongerenhuis van de stad. De jongeren hebben veel meegemaakt in het verleden, bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie. Nu gaan ze voor het eerst zelfstandig wonen. Een man uit Amstelveen is vandaag aangehouden op verdenking van het mishandelen van de zoon van columniste Yesim Kandan uit Amsterdam. De minderjarige zoon werd met een kettingslot aangevallen op straat. De columniste schreef voor de mishandeling een column over agressie bij een Amsterdamse amateurvoetbalwedstrijd. Daarna ontving het Parool een dreigbrief aan haar adres gericht. In die brief stond onder meer dat ze haar zoon ook wel wisten te vinden. Het is niet zeker of er een verband bestaat tussen de brief en de aanval, maar de politie doet dus onderzoek. Ajax moet scout Peter Gerards 2 miljoen euro betalen voor het ontdekken van de voetballers Anthony en Lisandro Martinez. De scout werkte tussen 2016 en 2020 voor Ajax. In 2022 maakten Anthony en Martinez beide de overstap naar Manchester United. Ajax kreeg ervoor 160 miljoen euro, maar een deel moet dus ook naar de scout gaan, oordeelt het Hof vandaag. Laatste berichtje. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag samen met de Duitse bondspresident een bezoek gebracht aan het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Dat was een indrukwekkend bezoek. Ja, het maakt allemaal deel uit van een 3-daags staatsbezoek. Dat begon vanochtend op de Dam in Amsterdam. Daar kwam best wel wat publiek op af. Het werd ook helemaal afgesloten, die Dam. Maar veel mensen kenden de man naast Willem-Alexander niet. De bondspresident dus. De heer Steinmeister. Niemand had een idee wie die man nou precies was.
14: Wie is Steinmeier?
15: Steinmeier.
16: Steinmeier, nee.
17: Nee, helaas niet. We komen voor de Bijenkorf. Ja? Ik moet onderbroeken kopen voor mijn zoon.
18: Wij stonden echt vooral op Maxima te wachten om te kijken wat ze aan had. Ja.
19: De heer Steinmeier is de Duitse bondspresident.
13: Ja, de heer Steinmeier. Ik zei het ook net niet goed trouwens, pardon. Frank-Walter Steinmeier, de bondspresident. Ja. Dat was dus die man naast Willem-Alexander.
12: Ja, leuk dat hij er was, maar ik wilde gewoon onderbroeken kopen voor mijn zoon.
13: Ja, dat was weer een andere kerel, ja.
12: Dat is toch ook mooi, hè? Dat je dat gewoon tegen een verslaggever zegt. Ja, prima allemaal, maar ik moet gewoon even onderbroeken kopen.
13: Ja, wat is dat voor antwoord? Ja, wel grappig, maar goed.
12: Nou,
4: wel eerlijk.
12: Ja, en fijn dat we nu weten wie de man naast onze koning was.
4: Dat is ook zo. En dat duurt dus...

10 graden. Morgen overdag in de ochtend bewolking, plaatselijk een bui. In de middag wat meer zon, maar ook nog steeds een buienkans mogelijk met onweer. Het wordt morgen niet warmer dan 17 graden. De wind is matig en aan zee vrij krachtig, draaiend van zuidwest naar west.

0: Het origineel is van de briljante Isley Brothers. Maar de Christians die hadden er een hit mee met deze cover Harvest for the World, hoorde je bij NH.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: We hadden het over die Belg die in Montenegro is opgepakt.
3: Ja.
0: Met een vrouw in zijn auto.
3: Onder een bos bloemen.
0: Onder een enorme bos bloemen.
3: Hele
0: en hij dacht dat hij daarmee weg kon komen. Dat is niet gelukt. Maar ja, het is natuurlijk op zich een triest verhaal. Want mensen smokkel en dingen, daar moet je natuurlijk niet te hard om lachen. Maar nee. Ja, het is ook wel gewoon, als we dan op zoek zijn naar een liedje en een gekke insteek, dan is dit wel een gekke insteek.
3: Je ziet het toch voor je.
0: Precies, je ziet het voor je. Visualiseren. En dat lukt met bloemen. Maar eigenlijk heel erg goed. Dus we zijn op zoek naar liedjes die te maken hebben met bloemen. Bloemen in de titels. Bloemen die, echt specifiek benoemd worden. Bloemen in het algemeen. We kunnen er van alles aan mee verzinnen. En dat is ook gebeurd via 088 850 51 52. Wij gaven het

0: voorzetje. Suus die kwam met Post Malone, Sunflower. Ik kwam met Miley Cyrus en Flowers. Ja, en wat kwam er toen binnen?
1: Nou, Peter uit Zaandam die kwam bijvoorbeeld met Life is a Flower van Ace of Base.
0: Hartstikke leuk. Janny die zegt Willy Alberti als een wilde orchidee.
1: Oh ja. Frank die zei Barbra Streisand en Neil Diamond, You Don't Bring Me Flowers.
0: Dat is een mooi liedje. Carlo die zegt trouwens, en Jos ook, Connie van der Bos, ik geef je een roosje met een roosje.
1: Henny kwam met The Rose Garden van Lynn Anderson.
0: I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Supermooi liedje. Gerrit die kwam met The Killers, Human, want de zanger die heet Brandon Flowers.
1: Oh ja. Goeie. Ja, heeft wel wat uitleg nodig.
0: Ja.
1: Saskia dan nog. Die kwam met Jan Smit en nog iemand. We waren allebei vergeten wie dat was. Tuintje in mijn hart.
0: Ja, Olga Bad Flowers, The Rolling Stones.
1: En Paul, Every Rose Has Its Thorn.
0: Hadden we nog Erwin die zegt, nee hoor, Bon Jovi, Bad Roses. Die is toepasselijk. En Bed of Roses.
1: Ja, Bed of Roses. Of misschien Lilac Wine van Elkie Brooks, zegt Marja.
0: En dan hebben we nog Arnold. Die zegt 24 rozen voor jou. Dat is een mooi liedje van Toon Hermans.
1: Ja.
0: Maar er is er eentje uiteindelijk die op de draaitafel terecht is gekomen. Welk liedje is dat geworden?
1: Dat is dan weer het verzoek van Annette. George Ezra, Anyone For You.
0: En dat is de dagplaat voor vandaag.
1: Tiger Lily.
0: Oh ja, Tiger Lily. Nu snap ik hem.

0: Ooit nog gecoverd door Whitney Houston. Die had er ook een grote hit mee. Maar het origineel was van deze Chaka Khan. I'm Every Woman. En daarvoor de dagplaat van vandaag. Tiger Lily. Ja, dat was Anyone For You. En die Lily, dat is natuurlijk gewoon een lelie.
1: Zeker.
0: En dan heb je een bloemetje. En dan is het cirkeltje ineens zomaar rond.
1: Nee, bijna.
2: Dit was bijna vandaag rond. De dag op NH.
1: Ja, let maar op.
0: Oké, nou, ben benieuwd. Het was deze dag, ja, 9 juni, het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel terug was van een weekendje weg. Hij was gisteren vrij en wilde 's morgens even een leuk gesprek aanknopen met zijn zoon.
3: Ja. Waarop hij zei, en ik quote... Oh ja, jij bent hier meestal niet 's ochtends, maar eigenlijk praat ik dan nooit. Dus als je even stil kunt zijn...
0: Echt gebeurd. Echt gebeurd. Ja, dat blijft nog lang gezellig daar. En ze zijn er morgenochtend weer vanaf 6 uur... met een nieuwe aflevering van De Ontbijttafel. Pieter, Anne en Frank in De Ontbijttafel. Het was ook de dag dat Francis vertelde over het bijzondere ontbijt... van een medereiziger die hij ontmoette in de trein.
4: Er was een meneer en die gooide een milkshake weg. Zo'n grote beker. En zo'n gefrummeld... ja, dingetje waar iets vets op had gezeten. Dus ik zei, zo, dat heeft gesmaakt. Hij zei, ja, was lekker hoor. Het was een bami-bal en een aardbeienmilkshake.
1: Oh, ik zo, combinatie is gewaagd,
4: hè? Nou ja, dat is precies wat ik ook dacht. Hij zei, maar lekker, een beetje dat zoete... en een beetje dat hete van die bal. En dat was zalig. Ik heb echt genoten.
0: Nou, ja, ieder zo zijn eigen ontbijt natuurlijk. Het. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat deze persoon al heel lang was doorgegaan. En dat hij gisteravond is opgestaan. En dat dit avondeten was.
1: Zou heel goed kunnen.
0: Weet je nooit. Tuurlijk. Bij ons hoorde je dat Suus stiekem tennis zat te kijken tijdens de uitzending.
1: Er is een Noord-Hollands onderrondje op het ATP-toernooi van Rosmalen. Ik ben stiekem ook aan het kijken.
0: Ik had al zo'n gevoel. Ja, jij bent sowieso, sport is jouw ding ook
1: ja,
0: wel.
1: Ja, en tennis vind ik ook echt te gek. Dus, en zeker dan tussen twee Noord-Hollanders. Dat wil ik wel even zien.
0: Ja, het was een spannende wedstrijd. Van de Zandschulp en Griekspoor die speelden tegen elkaar op het ATP-toernooi van Rosmalen. Hoe is het eigenlijk afgelopen?
1: Ja, het is dus nog niet afgelopen.
0: Nog niet afgelopen?
1: Nou ja, ze gaan morgen verder.
0: Oh.
1: Want het ging ineens keihard regenen. Dus ze moeten het morgen af... Ja, dat is als het buiten is en op een grastoernooi. Dus ze moeten het morgen afmaken. Griekspoor heeft de eerste set gewonnen. Botik van de Zandschulp de tweede. En het staat in de derde set 2-0 voor Griekspoor.
0: Een spannendere cliffhanger dan deze kunnen we bijna niet krijgen.
1: Ja hoor.
0: Nou, morgen dan gaat Sjoerd leren hoe je hoog kan eindigen op het NK Lelykeuren. Het is de bedoeling dat hij morgen zo dicht mogelijk in de buurt komt... bij wat de jury vanavond aan cijfers gaat geven.
5: Nou, het begint met de jury. De jury doet een avond ervoor die keur. Zeg maar de lelies op een aantal zaken zoals bloem, blad, steel, verschillende dingen. Die geven een waardering. En dan is de bedoeling dat degene die de dag daarna komen... die hebben dan van 's morgens 7 tot 's avonds 9 de tijd. En die moeten zo dicht mogelijk bij de scores van de jury komen. Ja, en dat is elk jaar, elke keer de wedstrijd.
0: Ik vind het vrij ingewikkeld allemaal dit.
1: Je kan je er maar mee bezig houden,
0: ja, hè? Ja, ja, precies. Nou ja, morgen meer daarover in de ontbijttafel vanaf 6 uur hier bij NH.
1: En nu is het cirkeltje dus rond.
0: Nu is het cirkeltje eindelijk rond. Hé, lekker zeg. Nou, wij hebben nog een paar liedjes voor je. Zoals deze.

0: Kirk Amber, we belong together. Dat wou ik zeggen. You, me, everybody, we belong together. Het zit erop voor vandaag. Suus, heb jij nog plannen voor vanavond?
1: Ja, want er is voetbal op tv.
0: Kijk, dus
1: de
0: dames
1: van Oranje voor de WK-kwalificatie. Allemaal heel ingewikkeld, wordt heel moeilijk.
0: Is er een moment in jouw leven dat jij je niet bezig gaat met sport?
1: Als ik slaap.
0: Als je slaapt. Oké.
1: Okay. En jij?
0: Nou, ik denk dat ik eerst maar eens ga nadenken over wat te eten. Want ik heb best trek gekregen zo rond deze tijd. En dan ga ik gewoon een rustig avondje houden, denk ik.
1: Heel goed.
0: Filmpje kijken, beentjes op de bank, weet ik veel.
1: Helemaal zoiets. Verdiend.
0: Ja, toch? Dat hebben we wel verdiend. Tuurlijk. Nou, zometeen non-stop NH Muziekmix. En we zijn er dan morgenochtend vanaf 6 uur weer met een nieuwe aflevering van De Ontbijttafel. Morgenmiddag om 4 uur is er gewoon weer een nieuwe Vandaag de Dag. Niet met jou, niet met mij.
1: Nee.
0: Maar gewoon met Patricia en Jelmer. En wij melden ons binnenkort wel weer.
1: Ja,
0: zou ik denken. Nou, fijne avond en nog één liedje te gaan. Tot aan het nieuws van 7 uur. Wie is van Johnny H.J.S.? Wat maakt ons het uit wat hij leuk vindt of niet? Het liedje heet in ieder geval Heart of Gold. Fijne avond.

0: Ja, Johnny H. Jazz, een van de hits die ze scoorde in de jaren 80. Een beetje een vergeten liedje, maar wel leuk om weer eens terug te horen. Je hoorde Heart of Gold.
1: Vrijdag komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
2: De Vier van Alkmaar.
1: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
3: Allemaal.
1: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs & Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
11: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
12: Ik ben Henny Huismans-Schagen en kom uit het mooie Wochen.
13: Ik ben Frans en kom uit het mooiste Pankras.
14: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 7 uur.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
17: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
16: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
18: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
2: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
19: De NH Muziekmix.

0: ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt
0: nou,
2: een goed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Amsterdam.
1: Ik ben Robin uit Den Helder.
2: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
3: Ik ben Koen uit Hello.
4: Ik ben Niels uit Purmerend.
5: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast, in Noord-Ierland, heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
9: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
8: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
10: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
8: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: Programma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis. Ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Klop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

0: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
1: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 9 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij €400.000 van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
4: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
3: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Pelidrien verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
1: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 10:00.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
4: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apaches stortten neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon, 's middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
5: De NH Muziekmix.

0: Collega's van NH live vanuit Alkmaar tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En, Jelmer, die loopt mee.

0: Ik ben Guidon uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
3: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 11 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, 's middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapenwol hebben?
2: Jazeker.
1: Echt?
2: Wow. Jazeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt een goed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: verhaal. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou.
1: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
3: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Cindy, uit Meedwoud.
5: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
1: Ik ben Gaby uit Medemblik.
2: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
3: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Banne uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtplan en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 2:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix. NH.